0: heter Stin Ur.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I like it.
2: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I like it.
2: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Telus, you're keeping us in touch.
0: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
4: Zranazani. Naskip, Naviu.
5: Mi pot mi radio na shalom. Me begunu unok prefur pure dape. No sana a problem.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Halleluja. Vader in de hemel, dank u wel voor uw liefde, Heere. Dank u voor uw trouw. Dank u voor uw goedheid en uw genade. Vader, op dit moment, o koning, wil ik voor uw aangezicht komen met wij als gelovigen. Inclusief mezelf erbij, o vader. Heere, ik vraag u op de eerste plaats deze avond, o vader, Heere, om ons te vergeven van al onze zonden. Heere, het zij bewust of onbewust, o vader. Heere, we weten, o vader, Heere, dat, o vader, Heere, uw woord moet uitkomen. We weten, Heere, dat u ons beloofd heeft in uw woord, o vader. Heere, dat we in de laatste dagen, o vader, Heere, we, o vader, Heere, de gruwel zullen zien. De veranderingen, o vader, Heere, zal ons niet onbekend blijven, o vader. We zullen de transformatie van deze aarde, we zullen we zien, o vader, Heere. Er zullen hier en daar, o koning Jezus Christus, o vader, valse onderwijs gegeven worden. Er zullen hier en daar verwarring gebracht worden in uw woord, o vader. Heere, en we weten het, o vader. Heere, maar ondanks we het weten, o vader, Heere, wil ik u vragen, o vader, om ons genadig te zijn, o vader. Om ons, o vader, Heere Jezus Christus, in deze moeilijke tijden, jaren waarin we ons bevinden, o vader. Vraag ik u, Heere, dat waar wij als gelovigen, o vader, Heere, het zij, o vader, vanuit, o koning Jezus Christus, het RKS gemeenschap, het zij vanuit het EBG gemeenschap, het zij vanuit het volle evangelie gemeenschap, het zij vanuit de Wesleyanse gemeenschap, het zij vanuit alle rangen, o vader, die de naam van Jezus beleiden, zuiver beleiden en noemen en gelovigen, o vader. Geloven, o vader. Waar wij, o vader, Heere, o vader, uw kleed hebben bevlekt, o vader, vraag ik als lichaam van u, o koning Jezus Christus, om ons te herstellen. Om ons te herstellen, o vader. Herstel het lichaam van u, Heere. En het lichaam van u is wij als gelovigen. Herstel ons, o vader. Heere, te veel is binnengekropen, o koning Jezus, in het lichaam van u, o vader. Te veel verwarringen, o vader. Te veel open deuren, o vader, die gesloten moesten zijn, o vader. Te veel deuren zijn open gegaan, o vader. En de vijand die van alle kanten, o koning Jezus Christus, binnengedrongen, o koning, in het geloof, o vader. Heere, van alle kanten, Heere, is de vijand naar binnen gekropen, o vader. Heere, het lichaam van u is vuil geworden, o vader. Het lichaam van u heeft te veel vlekken, o vader. Heere, maar we smeken uw genade. En we bidden voor herstel. Dat u het lichaam van u mag herstellen. Heere, haal weg alle trots, o vader. Haal weg alle eigen wijsheid, o vader. Haalt u weg, o vader, Heere. Elke strijd, o vader. Maar in het bijzonder, Heere, bid ik dat u het lichaam van u zal bevrijden. Van de mammongeest die binnengedrongen is, o vader. Heere, deze geest heers, o vader. We bidden dat u overneemt, o vader. En dat u ons, dat u het lichaam van u zal bevrijden. Van deze mammongeest, o vader. Dat het lichaam van u weer nieuw zal worden, want verscheurend zal het lichaam van u niet kunnen opereren. Heere, we hebben uw heiligheid nodig. We hebben de zuiverheid nodig. nodig. Heren, om te, het licht te mogen en kunnen zijn in de duisternis. Heren, Suriname is donker geworden, o Vader. Maar u kunt alleen verandering brengen als wij als lichaam hersteld zijn geworden, o Vader. Daarom vraag ik u, Heren, om het lichaam eerst te herstellen, o Vader. Zodat wij, o Vader, Heren, met uw licht, met zuiverheid, o Vader, kunnen opereren naar buiten. Herstel ons, Heer. Herstel ons, Heer. Herstelt u ons, Heer, als gelovigen, o Vader. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finger komt facile.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Oui!

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Halleluja. Vader. Vader in hemel, dank u voor uw liefde, Heere. Dank u voor uw trouw. Dank u voor uw goedheid en uw genade. Vader, op dit moment, o Vader, Heere, wil ik voor uw aangezicht komen, o Koning Jezus Christus, o Vader. Heere, met de mannen van ons land Suriname, o Vader. Ik leg ze elk een van ze in uw machtige handen. Vader, ik dank u wel, Heere. In het bijzonder dank ik u dat u zelf mens bent geweest, o Vader. U heeft het menselijk lichaam gedragen, o Vader. Heere, wanneer we praten, o Vader, Heere, over stress. Wanneer we praten, o Vader, Heere, over verdriet. Wanneer we praten, o Vader, over eenzaamheid, o Vader. Wanneer we praten over radeloos zijn, o Vader. Dan weet ik dat u ons begrijpt, o Vader. Omdat u zelf mens bent geweest, o Vader. En u heeft geopereerd, o Vader, in het lichaam waarin onze ziel en onze geest zitten, o Vader. Heere, ons leven is u niet onbekend, o Vader. Heere, en op grond van deze vertrouwen, o Koning, kom ik voor uw aangezicht. En ik bid, Heere, dat u, o Vader, Heere, zal ingrijpen van onze Surinaamse mannen. Heere, die gebukt gaan, o Vader. De vijand heeft, o Vader, Heere, een toch grote open deur gevonden waarin hij opereert, o Vader. Maar we bidden, Heere, dat u het zal veranderen. We bidden dat er een inkeer zal komen hierin, o Vader. Er zijn zoveel mannen die rondlopen met een gebroken ziel, o Koning. Een gebroken geest, o Vader. Heere, sommige, o Vader, Heere, hebben pijn van hun kinderjaren, o Vader, Heere. Gebrokenheden van hun kinderjaren, waarmee ze niet gedeeld hebben, o Vader. Heere, zijn ze gegroeid naar volwassenheid met deze scheur, o Vader. Heere, maar we bidden, Heere, neemt u over. Te veel mannen van ons land, Heere, hebben te kampen met mental health problem, o Vader. We bidden, Heer, dat u overneemt. Wanneer we rondkijken, o Vader, Heere, in de straten van ons geliefd land Suriname, o Vader, dan zien we dat er te veel mannen zijn, o Vader, Heere, die gebukt gaan. Die gebroken zijn, o Vader. Die onder, o Vader, Heere, de invloed, Heere, van deze vijand opereren, o Vader. De zellenhuizen zijn vol, o Vader, van mannen. Heere, o Vader, PCS, o Vader, de verschillende stichtingen en instanties, o Vader. Heere, te veel zwervers. Elke dag komt er een nieuwe bij, o Vader. We bidden, Heere, u zal ingrijpen, o Vader. We bidden voor een eind aan dit probleem, o Vader. We bidden voor een verandering aan dit probleem, o Vader. U zal ingrijpen van onze mannen, o Vader, van onze Surinaamse mannen. Er zal een verandering komen, Heere. In de naam van Jezus Christus, o Vader. Heere, wanneer we kijken, o Vader, Heere, naar de stijging die er is, o Vader, Heere Jezus Christus, Heere, van de drugsgebruikers, o Vader, dan zijn het mannen, o Vader. Heere, u heeft een plan gehad, u heeft de man geroepen om het hoofd te zijn, o Vader, om te opereren als het hoofd, o Vader, op elk gebied, o Vader. Heere, maar de vijand, o Vader, vernietig de roeping, o Vader, vernietig de zalving, o Vader, die u gegeven had aan de manschap. Maar we bidden, herstel, o Vader. Herstelt u onze mannen. Herstelt u onze mannen. Heer, herstelt Zet ze vrij, o Vader, Heere. Van de drugsgeest, o Vader. Van de marihuanageest, o Vader. De jammigeest, het sigaretgeest, de bier drinken, o Vader, Heere. Van alcohol, o Vader. Van verslaving, van pornografie. Van de mammongeest, o Vader. Heere, zet u onze mannen vrij, o Vader. Neemt u over ook van uw gevoelens, van uw gedachten, o Koning. We bidden, Heere, dat u herstel brengt. We bidden dat u verandering brengt, o Vader. We bidden dat u ingrijpt, o Koning, in Jezus' wonderbare naam.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Geliefden, ik groet u deze morgen in de wonderbare naam van onze Heer en Heiland, Koning Jezus. Ik ben apostel Marvin Samuel en ik ben deze ochtend weer in uw huiskamer met het programma Een Goed Begin. We vragen de Heer om een zegen. Vader, ik bid in de naam van Jezus tot u deze morgen. En ik dank u, Heer, mijn God, dat u ons een nieuwe dag hebt gegeven. Heer, mijn God, ik dank u dat wij aan het begin van deze dag, Heer, het woord, uw woord, Heer, met elkaar mogen openen. Heer, uw woord is een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad, Heer. Heer, verlicht ons pad deze morgen, Heer. Heer, wanneer wij uw woord met elkaar gaan openen, geef ons richting, Heer, voor het leven dat u ons gegeven hebt, Heer. Heer, opdat wij niet als blinden, Heer, mijn God, in de duisternis zullen rondlopen. Heer, mijn God, maar dat wij als zonen Gods door uw geest geleid worden. In Jezus' naam. Amen. Prijs de Heer. Geliefde, ik wil wederom deze morgen met u het woord openen en ik wil met u gaan naar de psalmen. En in dit geval wel psalm hoofdstuk 3. En ik wil met u lezen vanaf, psalm 78, pardon, wil ik met u lezen vanaf vers 3. Want wat wij weten, hebben wij van onze ouders gehoord. Zij vertelden het ons. Wij vertellen het weer door aan ons nageslacht, kinderen en kleinkinderen. Wij vertellen hun over de grote daden van de Heere, over zijn kracht en over de wonderen die hij heeft gedaan. Hij rechtte in ons land gedenktekens op die aan hem herinnerden. En gaf ons volk zijn wetten, de wet van Israël. Hij gaf onze voorouders bevel het aan de kinderen door te geven, zodat steeds het volgende geslacht het zou horen. Ieder kind dat werd geboren moest het weten. Daarop zouden zij het weer aan hun kinderen doorvertellen, zodat elke generatie haar vertrouwen op God zou stellen, dat zij Gods werk nooit zouden vergeten en zijn regels zouden naleven. Ik wil vanmorgen met u praten over het belang van generaties. Wanneer we dus gaan naar de Bijbel, dan zien we dus dat in eerste instantie God een man en een vrouw maakte, Adam en Eva, en uit Adam en Eva werden kinderen geboren. Adam kreeg de instructies van God, hoe hij moest leven, maar we weten dat het al heel vroeg misging. En voordat ze kinderen hadden, dat het al misging. We lezen verder niet over hoe de opvoeding is geweest van Adam en Eva naar hun kinderen toe. Maar we zien wel dat reeds de eerste zoon verviel in een verschrikkelijke zonde. Hij was jaloers op zijn broertje en uiteindelijk vermoordde hij zijn broertje. Weet u, ik denk dat we de conclusie mogen trekken dat er naar alle waarschijnlijkheid iets misging in de relatie tussen Adam en Eva. En iets misging in de wijze waarop ze hun kinderen opvoeden. Want dat reeds het eerste kind vervalt in zo'n verschrikkelijke zonde. Er moet ergens iets mis zijn geweest in de opvoeding. Het kan in dit geval niet anders. Natuurlijk als ouders heb je niet altijd in de hand wat je kinderen doen. Maar als we ervan uitgaan dat de mens geschapen is vanuit God, met alleen goed kennende, toch? En God heeft ze geleerd, het goede geleerd. Natuurlijk, ze hebben een verkeerde keus gemaakt, maar dat hoeft nog geen reden te zijn dat er zodanig verval plaatsvindt. Maar we zien op een gegeven moment, als we verder lezen, dan zien we dat in de 10e generatie na Adam, en dat is in Genesis hoofdstuk 6, dan zien we dat de aarde zodanig verdorven is geworden. De Bijbel zegt daar dat de aarde zodanig verdorven was dat alles zijn weg had verdorven voor het aangezicht van de Heer. Zodanig dat God zei van jongen, je hebt hier nog demoro, hopen nog demoro, ik ga alles, de mens vernietigen en alles, de hele aarde. Zo erg. Binnen 10 generaties was de mens zodanig afgevallen van God, afgeweken van God, dat de Heer totaal meer geen behagen meer had. En hij zei, het berouwt mij dat ik de mens gemaakt heb. Dat is vreselijk. Dat God er berouw van kreeg dat hij de mens gemaakt heeft. Ik zou het verschrikkelijk vinden als God naar me zou kijken en tegen mij zou zeggen, ik heb er spijt van dat ik jou heb gemaakt. Maar dat was de situatie in die tijd. De mens was helemaal van God afgevallen. Weet u, als we lezen Psalm 78, dan zien we daar wat God zijn bedoeling is, wat God zijn gedachte is met generaties. Toch? Ik lees weer vanaf vers 5. Hij gaf onze voorouders bevel het aan de kinderen door te geven, zodat steeds het volgende geslacht het zou horen. Ieder kind dat werd geboren moest het weten. Daarop zouden zij het weer aan hun kinderen doorvertellen, zodat elke generatie haar vertrouwen op God zou stellen, dat zij Gods werk nooit zouden vergeten en zijn regels zouden naleven. God schiep een aarde en zette de mens daarop. Hij gaf de mensen regels. En de taak van de mens was steeds binnen het gezin de richtlijnen, de regels, de wetten van God doorgeven aan het volgende geslacht. Vaders en moeders hebben de verantwoordelijkheid om kinderen op te voeden in de vrees des Heren. Dat wil zeggen, ze reeds van de moederschoot aan de richtlijnen van God doorgeven. Ze in de regels van God inprenten in hun kinderen. Nou, als vader, mijn oudste kind, die is al 24, dan begreep ik dat het niet altijd zo is dat je kinderen gehoorzaam gaan zijn. En altijd zo is dat ze die weg van de Heere gaan volgen. Maar weet u, de Bijbel leert wel één ding. En dat is dat we onze kinderen reeds vroeg op moeten voeden in de weg van de Heere. Zodat ze wanneer ze oud zijn geworden daarvan niet zullen afwijken. Kinderen gaan altijd willen experimenteren, gaan altijd dingen willen uitproberen. Maar wanneer je het zaad van het woord van God vanaf het begin in ze hebt gezaaid, vanaf het begin in ze hebt geplant, dan is er een gezegde die zegt, jong geleerd is oud gedaan. We hebben de verantwoordelijkheid. Wanneer we kijken wat er verwort van onze samenleving vandaag de dag, wanneer dat jongeren bijna totaal geen respect meer hebben voor ouderen. Toch? Als we zien dat kinderen elkaar vermoorden, bijna elke dag hoor je van vechtpartijen op scholen en dergelijke, waar er soms zelf doden vallen. Dat is dat gewoon de afval, de morele afval van onze samenleving. En het probleem, de wortel van het probleem, moet gezocht worden binnen het gezin. Wanneer we falen om normen en waarden over te dragen aan onze kinderen, Wanneer we falen om de goddelijke richtlijnen over te dragen aan onze kinderen, zodat zij het straks weer over kunnen dragen aan hun kinderen, dan zijn wij bezig door ons falen, onze nalatigheid, een tijdbom te plaatsen onder de samenleving. Zodat uiteindelijk over een paar generaties ons land, onze samenleving onleefbaar zal worden zoals het was in de dagen van Noach. We hebben een verantwoordelijkheid om steeds de volgende generatie de juiste weg te leren. Was het vroeger zo dat het volwassenen waren die criminele daden pleegden, die berovingen pleegden, die moorden pleegden? We zijn in de afgelopen jaren met de neus op de feiten gedrukt in dit land. Waar wij zien dat de politie aangeeft dat de leeftijd van criminelen steeds lager wordt, steeds jonger. Toch? We hebben een aantal gevallen gezien van roofmoorden, van moorden, gepleegd door kinderen. Waar waren de ouders? Hoe is de opvoeding geweest? Waar is het misgegaan? Toch? God wil dat wij steeds zijn wetten, zijn regels doorgeven aan de volgende generatie. Wanneer we dat niet doen, zijn we bezig om de volgende generatie in de problemen te zetten. En ik geloof dat het belangrijk is in deze tijd. Want wat zie je in vele gezinnen gebeuren? Wat zie je vele ouders doen? De opvoeder, de belangrijkste opvoeder van kinderen in deze tijd, zijn niet meer de vader en de moeder, maar zijn de smartphone geworden. We zien dat al heel vroeg, 2 jaar, dat kinderen een smartphone in de hand wordt gelegd. En er wordt vaak genoeg niet eens opgelet waarnaar die kinderen allemaal kijken op die smartphone. We zien kinderen naar de kleuterklas gaan met een smartphone. In meeting, in op telefoon, maar in bij gaskort en in bij kaosobaka veilig zonder probleem. Vandaag de dag, ja, ik moet in contact kunnen blijven met mijn kinderen. Als er wat mis, moet mijn kinderen me kunnen bellen. Wij hadden geen telefoon vroeger en we hebben het overleefd. Waarom zouden die kinderen vandaag het niet overleven zonder een smartphone? Toch? Het zijn de fouten die we maken om onze kinderen over te leveren aan de wereld. Over te leveren aan de opvoeding van kwaadwilligen. Want op het internet zijn er een heleboel kwaadwilligen die graag onze kinderen voor ons willen opvoeden in het kwade. Maar ik roep u deze ochtend op om uw verantwoordelijkheid als ouder weer op u te nemen. Om uw kinderen van kleins af op te voeden in de vrezen des Heren. Om uw kinderen van kleins af te leren om respect te hebben voor gezag dat boven ze is gezet. Zowel in huis, op school, toch? En dat zich ook moeten onderwerpen aan het gezag van het land. Want dat is jammer genoeg helemaal weggevaagd. Geen ouderen, geen jongeren onderwerpen zich meer aan het gezag van het land. Maar ook dat is een goddelijke richtlijn. En ik roep u vandaag op, laten we terugkeren naar die goddelijke principes. Om het volgende geslacht steeds te leren om God te vrezen en in zijn geboden te wandelen. Laten we bidden. Vader, wij roepen tot u deze dag. Heere mijn God, wij dragen onze kinderen, onze kleinkinderen, onze achterkleinkinderen aan u op. Vader, vergeef ons waar wij als ouders de fout hebben gemaakt om kinderen, onze kinderen, aan hun lot over te laten. Waar wij ze niet hebben opgevoed in de vrezen van u. Heere, vergeef ons, Heere, mijn God. Heere, en ik bid, Vader, Heere, dat u wederom over wil nemen, Heere, mijn God. Heere, in onze kinderen, in onze kleinkinderen, achterkleinkinderen, Vader. Heere, mijn God, en de generaties weer gezond wil maken, Vader God. Opdat wij een gezonde samenleving mogen hebben. Heren, wij vragen u dat in de naam van uw Zoon Jezus. Amen. Geliefde, ik dank u dat u naar mij hebt willen luisteren, ook deze dag. Ik wens u een gezegende dag toe. En met Gods wil ben ik morgen weer in uw huiskamer. God bless.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: With double sketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Krivi, dan gooi ze weer mee in de acte, joh. Als wat denk je nou niks te doen?
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Na Sam, tante, die zat ik om een phone chimboy ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: Wie are you? Wie are you? Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Naviu.
5: Connected, alase.
6: Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
5: Connected, alase.
6: Connected na Osso, affordable for you.
5: Yeah, yeah.
6: Connected na Broco, met TeenSuur Business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby.
5: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
6: Still the most affordable. Taylor Sue keeping us in touch.
7: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verrassio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verrassio PPG Facebook page voor meer informatie.

Happy beautiful morning, geliefde Rhapsody time, blessing time. Onze thema vanmorgen is het bewustzijn van rechtvaardigheid. En onze thematekst is gehaald uit 1 Korinthe 15 vers 34. Word op de juiste manier rechtvaardig en zondig niet, want sommigen hebben geen kennis van God tot beschaming. Zeg ik u dit, halleluja. Totdat u zelf bewust wordt van uw eigen rechtvaardigheid, zegt pastor, zal het niet voor u werken. Rechtvaardigheidsbewustzijn betekent dat u zichzelf ervan bewust bent dat u gerechtvaardigd, gereinigd en aanvaard bent voor God. Het betekent dat u uzelf niet langer ziet door de ogen van uw verleden, maar door de rechtvaardigheid van Christus. Schuldgevoel en angst verliezen hun kracht wanneer u bewust bent van uw eigen rechtvaardigheid, geliefde. Dit is wat Paulus bedoelde toen hij zei, word wakker tot rechtvaardigheid. Word wakker en ontdek wie u bent. U bent dus geen zondaar die gered is door genade, nee. U bent een nieuwe schepping in Christus Jezus. Het oude is voorbij gegaan en alles is nieuw geworden. 2 Korinthe 5 vers 17. Dit besef transformeert uw gemeenschap met God en geeft u de mentaliteit van heerschappij in het leven. Halleluja. Zeg niet, ik ben maar een gewoon mens die probeert om God te behagen. Nee, u bent niet gewoon geliefde. Ik herhaal het, u bent niet gewoon, want u bent de rechtvaardigheid van God. Denk, spreek en leef in rechtvaardigheid en u zult vruchten van rechtvaardigheid voortbrengen. Halleluja, halleluja. Geliefde, we gaan samen bidden, u mag me nazeggen. U zegt, lieve hemelse Vader, dank u voor het schenken van uw rechtvaardigheid aan mijn geest. Ik ben mij bewust van wie ik ben in Christus. Geheiligd, verheerlijkt en gerechtvaardigd. Ik wandel vrijmoedig voor u en regeer in het leven door de genade van Jezus Christus. Ik leef triomferend door de kracht van genade. En breng vruchten en werken van rechtvaardigheid voort. In Jezus' wonderbaarlijke naam. En u zegt samen met mij, amen. Halleluja, halleluja. Halleluja. Geliefde, u bent rechtvaardigd. Ja. En wees bewust daarvan. U bent niet gewoon. Halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van de Realiteiten. En als u de Rhapsody wenst opgestuurd te krijgen, mag u ons contacten op het nummer 8646446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, mag u langskomen aan de Ringweg Noord 110. U bent van harte welkom. Geliefde, ik ben Michelle Assinde. Ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en voor een ander.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Een hele goedemorgen, goedemorgen lieve luisteraars. Het is vandaag 2 juli, we zijn in een nieuwe maand, Gisteren hadden wij geen morning move omdat het een vrije dag was. Een nationale vrije dag. En ik had het ook een beetje druk gisteren, ook vanwege de fundraising. Dus vandaar we ook geen morning move hadden gisteren. Maar we zijn er weer, door Gods genade. Het is weer een voorrecht om, het is weer een eer om u te mogen bedienen, om radio te mogen maken en op zo'n manier te helpen Gods Koninkrijk op te bouwen. Ik ben de Heere dankbaar voor een nieuwe dag. Ik ben de Heere dankbaar voor nieuwe kansen. Laten we de Heere dankbaar zijn voor nieuwe opportunities, nieuwe mogelijkheden. Het is weer een dag waarbij wij hem mogen eren, hem mogen loven, hem mogen aanbidden en dat wij voor hem gaan leven. En ik ben weer super enthousiast voor wat er allemaal zal gebeuren vandaag. Hoe hij ook het programma zal leiden. En daarom elke keer weer wanneer ik het programma start, dan leg ik het programma in zijn handen, alvoor ik eigenlijk de microfoon inspreek. En dan, I leave it all to God. Dus ik ben weer benieuwd. Elke ochtend eigenlijk, we weten nu dat zuster Sabrina de morning move niet meer zal presenteren. En dat wil dus zeggen dat ik van maandag tot en met donderdag elke dag van 6 tot 8 aanwezig zal zijn om de morning move aan u te presenteren, zo de Heer wil. Maar laten we wel bidden dat wij nieuwe collega's krijgen om ook de morning move te mogen presenteren en de andere programma's. Het is altijd mooier wanneer wij meerdere stemmen op de radio hebben. Maar het zorgt ook voor een goede kwaliteit. Weet je, want soms kan het zo zijn dat wanneer je elke dag zo komt en je doet hetzelfde en hetzelfde en hetzelfde, dan kan het zo zijn dat bepaalde mensen beginnen te balen van het werk. Is dat toch? Het wordt misschien eentonig en dan wordt het een sleur, het wordt een routine en dan kan die passie af en toe verdwijnen en dan weer komen en dan weer verdwijnen. Het is heel erg uitdagend en daarom hebben wij uw gebeden ook nodig, vooral ook voor mij, want ik ben eigenlijk iemand die snel baalt. Ik moet eerlijk zijn, I need to confess. Dit is eigenlijk mijn langste baan, om het zo te zeggen. Ik heb voor het eerst bijna een jaar gewerkt ergens. Ja. In de meeste gevallen was het niet dat ik niet meer wilde werken. Ik baalde wel, maar niet dat ik niet meer wilde werken. Toch, er waren veel oneenigheid, om het zo te zeggen. Maar de samenwerking, ik heb vaker samengewerkt met mensen. Maar misschien wilde God gewoon niet dat ik moest samenwerken. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik vaker zonder God iets ben gestart. Er zijn ook dingen die zijn gebeurd. Maar dat laten we even in het midden voor nu. Ik ben gewoon echt dankbaar dat ik hier mag zijn. En deel mag uitmaken van de Shalom familie. Echt waar. Ik heb niet eens doorgegeven wat mijn naam is. Het is eigenlijk protocol, hè. Mijn naam is Ian Murasim. En ik ben vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft. U gaat merken dat ik niet echt hype of dingen ben. Omdat ik moe ben. Ik ben verschrikkelijk moe. Want eergisteren heb ik gewerkt tot 3:30 aan de voorbereidingen voor de fundraising. En gisteren hebben we
de fundraising gaat. We moesten echt vroeg al hier zijn, tegen 8 uur. Ik was al heel vroeg op om door te gaan met de voorbereidingen. Alles klaar liggen. En we waren pas in de avond ook klaar met het opruimen. Dus u kunt zich voorstellen hoe moe ik ben. Maar de Heer gaat me kracht geven, daarin geloof ik sowieso. Ik wil u vragen om even snel een WhatsApp-bericht te sturen. Groet toch even snel. Laat weten van waar u uit luistert. Laat weten als het geluid helder is. Laat weten als u al wakker bent en ready bent voor de boodschap van vandaag. We gaan zo meteen starten. Dus ik geef u nog even de ruimte om een WhatsApp-bericht te sturen. Groet even snel. En dan gaan we beginnen om 6:15. Yes. Zij 6:45 dan net. Maar 6:15. Yes. Over een paar minuutjes gaan we starten. Yes. Tot zo.

Yes, we zijn terug. We zijn terug live in de uitzending hier bij de studio. Vanuit de studio van Radio Shalom. 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. En ik wil jullie bedanken voor het sturen van WhatsApp berichten. Ik heb een paar WhatsApp berichten binnen. Ook de groetjes aan de mensen in het buitenland die luisteren naar Radio Shalom.

En vanmorgen wil ik het hebben over hetgeen dat men roept, noemt, berouw tonen. Het thema van vanmorgen luidt als volgt: heb berouw. Heel kort, heel makkelijk te onthouden. Heb berouw. Weet u, wanneer u... Ik ga dit vaker aanhalen, hè? Dit voorbeeld. Omdat wij in een relatie zijn. Wanneer u Jezus Christus heeft aangenomen, dan bent u een relatie aangegaan. Omdat de Heere God, ja, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, het zijn personen, hè? Het zijn geen mensen, maar het zijn personen. En een persoon heeft een karakter, heeft een wil, die is bewust, die heeft gevoelens, Isabi. En met een persoon kan je een relatie hebben. En dus, wanneer je in een relatie bent met iemand, dan is er liefde, toch? Als er geen liefde is, maar haat is, is er geen relatie. Right? Maar dus we gaan ervan uit dat u een relatie hebt met God. En dat wil dus zeggen dat u rekening houdt met elkaar. God houdt rekening met jou. God is je genadig. Hij is geduldig. Hij heeft je lief. Dat zegt de Bijbel. Toch? We geloven dat de Heer ons lief heeft. Hij heeft ons zo lief gehad dat hij zijn Zoon gezonden heeft voor ons. Zodat we eeuwige leven hebben. Maar nu dan, het is zo dat wij vaker geen rekening houden met God. Vanwege onze zondige natuur. En het vlees in ons dat vaker naar... Die wil vaker leuke dingen doen. En die leuke dingen zijn vaak slecht. Maar nu komt het. De Heer Jezus Christus, die is voor ons gestorven. Voor al onze zonden. Maar dat wil dus niet zeggen dat wij vrij kunnen zondigen. Het doet mij pijn wanneer mensen, en ook mezelf natuurlijk, desondanks we weten dat het ding verkeerd is om te doen, dan doen we het. Maar het doet me nog meer pijn als je denkt aan, oh, je gaat gewoon in gebed. Men, het lijkt zo makkelijk. Ik hoop dat het gaat zinken, hoor. En dat het u bij blijft. Denk er even goed na over. Het lijkt erop alsof het vragen van vergeving heel makkelijk is. Maar we tonen geen berouw. Vooral ook gewoon in de avond, voordat we gaan slapen. Dan vragen we ook de Heere, Heere, dank u wel voor deze nacht. Dank u wel dat we mogen slapen. Wilt u mij toch vergeven voor al mijn zonden die ik ben begaan? Maar er is geen berouw. Snap je wat ik bedoel? Wanneer je iets hebt gedaan, ik zeg niet dat je met schuldgevoelens moet gaan zitten en dat het je eigenlijk demotiveert om God te dienen. Nee, dat is weer iets anders. En dat is duivels, hè. Want Satan gebruikt dat ook. De Heer zegt, toon berouw. Kijk, in Handelingen 3 vers 19, daar staat geschreven, kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedeligd worden. Opdat er tijden van verandering, verademing mogen komen van het aangezicht

des Heren. In 1 Johannes 1 vers 9 daar staat geschreven, belijden we onze zonde. Sommige mensen, we erkennen gewoon dat we fout zijn, maar we belijden het niet. Ik ga het uitleggen. Je kan ook gewoon zeggen, vergeef me hoor. Is dat je idee, je hebt ruzie gehad met je vrouw, toch? Of met je vader, je moeder. Of wie dan ook, je vriendin, je vriend. Maakt niet uit. Maar gewoon omdat je eigenlijk... Je wilt niet meer discussiëren. Die hele discussie wil je eigenlijk stoppen. En je wilt eigenlijk gewoon dat... alles kalm moet blijven. Dan zeg je, oké, sorry hoor, sorry. Maar je meent het niet echt. Je meent het niet echt. Je hebt geen berouw. Er komt niet iets van... Boy, sang, asan sami do boy. Het is verkeerd, boy. Boy, dat ding dat ik heb gezegd daarnet, jong. Hoe zal de Heilige Geest zich hebben gevoeld? Sami no rekening, jong. En dan ga je echt berouw tonen en zeggen, Heer, vergeef me, Heer, echt waar. Weet je, wanneer je van iemand houdt, dan praat ik echt over houden van het echt menen. Want sommige mensen zeggen dat ze van iemand houden, maar het is alleen met woorden. Maar laat het niet zo zijn met God, dat u zegt, Jezus, ik hou van u. Meer dan de sterren van de hemel. Maar dat het alleen maar woorden zijn. Weet je wat het betekent om van Jezus te houden? Meer dan de sterren van de hemel. Meer dan het water van de zee. Weet je hoeveel water er is? Dan moet u echt heel veel van Jezus houden. En als u zoveel van Jezus houdt, dan gaat u toch rekening houden met God. Dan gaat u rekening houden met zijn gevoelens. En dan gaat het u pijn doen. Het gaat u pijn doen wanneer u zondigt. Of het moet u eigenlijk pijn doen wanneer u zondigt. En als u op een punt bent gekomen waarbij het lijkt alsof die zonde, wanneer je zondigt, er niets in je binnenste gebeurt. Er is geen gevoel van berouw. Er is geen gevoel van... Het kan gewoon niet, joh. Dan is er wel iets mis. Dan zeg ik niet dat u... Want ik ben niet in die positie om te zeggen van... Dan houdt u niet van God. Dat is tussen u en God. Maar ik wil alleen dat u gaat beseffen dat we eigenlijk minder berouw tonen. En wij denken, en dat is inderdaad zo, Jezus is voor ons gestorven. Maar we moeten niet nonchalant gaan omgaan met genade. Met vergeving, met het offer dat is gebracht. Want ja, we kunnen blij zijn en we moeten natuurlijk de Heer echt dankbaar zijn. Dat Hij voor ons is gestorven. Maar we moeten het niet gebruiken als een excuus. Ja, Jezus is voor mijn zonde gestorven. Hij heeft alles bedekt. Dus ik kan doen en laten wat ik maar wil. Zo werkt het niet. U weet dat u verkeerd bent. Toon berouw. En zeg, Heer, vergeef mij echt. Het was niet mijn bedoeling om u te pijnigen. Het was niet de bedoeling dat ik u... Dat ik geen rekening houd met u, met uw gevoelens. U bent zeker... Misschien, ja... Gepijnigd geworden door wat ik heb gedaan of wat ik heb gezegd. Maar vergeef me alstublieft. Ik toon berouw bij deze. En u moet echt erover gaan denken wat je verkeerd hebt gedaan.
en hoe je het de volgende keer dan niet meer doet. Dat is berouw tonen. Huwelijken bijvoorbeeld, waarbij er overspel gepleegd is geworden. Dan krijg je toch altijd, ja ik zeg altijd, voor de mensen die echt van elkaar houden. Dan heb je altijd weer een soort tijd van berouw. En waarbij je dingen goed gaat proberen te maken. Ja toch? Want je hebt spijt. Je moet spijt hebben. Dat is het. Dat is dat woord waarnaar ik zocht. Spijt hebben. Zeg, Heer, ik heb spijt dat ik me doe aan staan. Maar vandaag de dag lijkt het gewoon normaal om te zondigen vanwege het offer dat is gebracht. En dat mag niet. Het mag niet zo zijn. Maar we moeten spijt hebben. Spijt van onze zonde. Onze onrechtvaardigheden. Yes, dus ik geef u nog twee Bijbelteksten. 2 Korinthe 7 vers 10. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt ten dood. Openbaring 3 vers 19. Ja. Openbaring 3 vers 19. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u daarom vol ijver in en toon berouw. En er zijn nog zoveel teksten die ik kan aanhalen, waarbij u oprecht berouw moet tonen voor ons, voor de zonde die wij begaan. Yes? Dus toon berouw. Onderzoek uzelf. Toon ik genoeg berouw wanneer ik zondig? Heb ik spijt? Want de Heer die houdt heel veel van u. En we kwetsen hem heel vaak door onze eigenwijze beslissingen. We zijn soms zo egocentrisch, zo egoïstisch, dat wij niet denken aan God. En we tonen niet eens berouw. We hebben niet eens spijt. Dus laten wij berouw tonen voor onze zonde. En de Heere vragen om vergeving. En de Bijbel zegt ook, als je vooral, het was in het Oude Testament, een tekst in het Oude Testament. Maar als je terugkeert, als het volk zich terugkeert, zo'n tekst was het, dan zal hij het land genezen. Ja toch, en hun zonde beleid. Ik moet die tekst zoeken. Maar goed, ik dank u wel voor het luisteren naar Radio Shalom. Ik hoop dat u bemoedigd bent geraakt vanmorgen. Dat ik u een beetje aan het denken heb gezet. En dat het tot opbouw mag zijn van uw relatie tussen u en God. Yes. We gaan nu even naar een reclamebreak. U krijgt dan de dagtekst van vandaag. Na de dagtekst van vandaag en de reclamebreak krijg je dan Happy Kids. En na Happy Kids krijg je dan het nieuws om 7 uur. En na 7 uur kom ik dan terug bij u. Alright. Hey, God bless you en tot zo.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: with double sketchup.
1: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, donderdag 2 juli 2026. Heren, vernietig uw volk en erfdeel niet. Dat gij bevrijd hebt door uw grootheid. Heren, vernietig uw volk en erfdeel niet. Dat gij bevrijd hebt door uw grootheid. Deuteronomium 9, vers 26. Het leerwoord. De engel zei tot Jozef: Maria zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal redden van zijn zonden. De engel zei tot Jozef: Maria zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal redden van zijn zonden. Matthäus 1, vers 21. Het gezang.

0: Gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo, kleine en grote happy kids. Vandaag is dag 4 van de vertelling over Madugu. Zijn jullie nog daar? Weten jullie nog waarover het gaat? Ik hoop het hoor, want we gaan door met de vertelling. Het wordt spannender en spannender. De tekst van deze week is gehaald uit Markus 16, vers 15. En het luidt als volgt. Trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Gaan we even bidden? Lieve God, lieve Vader, u bent zo lief voor ons en daarom willen wij u danken. Dank u wel dat wij bij elkaar mogen komen. Dank u wel dat wij elkaar lief mogen vinden en dat we elkaar mogen helpen en vertellen van Jezus Christus. Heere, helpt u ons lief te blijven voor elkaar. Dit is wat we bidden in Jezus' wonderbare naam. Amen. Lieve happy kids, ik hoop dat jullie nog weten wie Madugu is hoor. Madugu is een jongen uit een ver dorp. En hij was gefascineerd. Hij wou heel graag weten over het woordeloos boek. En hij was naar de zendingspost gegaan voor hulp voor zijn voeten. En zijn voeten waren nu genezen. Hij was ready om naar huis te gaan. Maar Madugu wilde eerst niet naar huis gaan hoor. Omdat hij wou meedoen aan het Bijbeluurtje van meneer Verhagen. Weet je nog wat er is gebeurd de laatste keer? Meneer Verhagen, die gaf Madugu een woordeloos boek. En Madugu was... Hij had zijn eigen woordeloos boek. Hij vond het geweldig omdat hij nu die gouden bladzijde kon aanraken. En hij kon het meenemen naar huis om de rest van het dorp te vertellen over Jezus Christus. De volgende morgen kwamen mevrouw en meneer Verhagen bij de deur om gedag te zeggen tegen Madugu. Voordat hij wegging, dan baden ze met hem. Ze waren aan het bidden en ze zeiden... God zegene je, Madugu. Ik hoop dat je zal vertellen over het woordeloos boek aan de andere kinderen in het dorp. Madugu was blij, want hij kon nu naar huis gaan. Hij liep weg en hij wuifde voor mevrouw Verhagen en meneer Verhagen. En hij liep trots naar huis, want hij had zijn eigen boekje. Terwijl hij naar huis liep, dan dacht hij aan al de leuke momenten bij die zendingspost. Hij dacht aan alle vertellingen die meneer Verhagen deed. Hij dacht aan de momenten toen mevrouw Verhagen zijn wondje schoonmaakte en behandelde. En hij dacht aan de teksten die hij had geleerd en over Jezus Christus. Hij dacht aan de kleuren en hij was ready om dat ook te vertellen wanneer hij thuis ging. Madugu hield het boek dicht bij zijn hart. En hij zei, vandaag zal ik vertellen aan de mensen. Hij kwam thuis en zijn ouders waren zo blij. Ze zeiden, Madugu, je bent er. Kom, mijn jongen, ik ga je brasa geven. En ze gaven hem brasa. En hij was heel blij om zijn mama te zien en zijn drie broers. Wacht even, wat heb je daar in je hand? En Madugu wees ze trots zijn woordeloos boek. Hij zei, mama, kijk, dit heb ik gehad van meneer Verhagen. Maar mama nam het boek en ze zegt, wat is dit? Hij zei, het is het woordeloos boek. Mama zei, wat is woordeloos boek? Hij zei, vanavond ga ik u vertellen. Dan hebben we een Bijbeluurtje hoor, mama. En dan gaan wij allemaal luisteren naar wat ik ga vertellen. De broertjes konden bijna niet eten. Ze waren helemaal enthousiast en nieuwsgierig. Wat zou Madugu vertellen? En wat heeft hij meegemaakt daar waar hij was? We zijn echt benieuwd hoor. Telkens vroegen ze, is het nog geen tijd? Madugu, is het al 's avonds? Je weet toch, wanneer je helemaal enthousiast bent en je verheugt je, dan ga je steeds kijken van, is het al laat?
Is het al laat? Is het al laat? We willen nu vertellen. Dat deden zijn broertjes ook, want ze waren zo nieuwsgierig. Maar uiteindelijk ging Madugo zitten, want het was 's avonds en het uurtje, het Bijbeluurtje zou beginnen. Hij nam dat boek en zijn drie broertjes en zijn mama en zijn papa, die zaten zo, ze hurkten om hem heen. En Madugo legde het ene blad na het andere blad uit. Weet je nog wat die kleuren betekenden? Want nu moest Madugo het vertellen aan zijn eigen mensen. Hij begon met de hemel en hij vertelde over het gouden bladzijde. Hij vertelde dat de Heer Jezus Christus daar is gegaan om plaats voor te bereiden. Hij vertelde over de zwarte bladzijde dat dat betekent dat je nog zonde doet. En hij vertelde over de rode bladzijde. Hij zei dat Jezus Christus met zijn bloed je hartje heeft rein gewassen. En als dat is gebeurd, wat is er dan? Je hart is dan weer rein en helemaal wit. Hij zei, Jezus Christus, Gods Zoon, is gestorven aan het kruis, maar hij is weer opgestaan en hij is nu in de hemel. Hij werd levend en kijk, witte pagina. Dat wil zeggen, je hart is dan helemaal mooi. En die broers die zaten te kijken en ze zeiden, wat, boy? Ik wil, vertel het nog een keer, Madugo. Vertel het nog een keer, we willen nog een keer horen. En Madugo die vertelde nog eens een keer over alle bladzijden. De volgende dag en de hele week vertelde hij het aan zijn broers. En telkens vertelde Madugo geduldig wat hij op de zendingspost had geleerd. Eén voor één vroegen zij na de ene tijd van, hey, de Heer Jezus moet ook in mijn hartje komen. En Madugo begon te bidden met zijn broers. Hij zei, nu moeten jullie ook de teksten goed leren. En nu moeten jullie ook bidden. Want het is belangrijk om te praten tot God en dat Hij je beste vriend wordt. En ze waren allemaal heel erg blij. Ze wilden dat Hij over hen vertelde. En op een gegeven moment, een dag, zeiden die broers Madugo, we kennen al die verhalen. We weten helemaal wat er staat en wat alle kleuren betekenen. Dus ik denk dat wij ook ready zijn om te vertellen aan andere vriendjes en vriendinnetjes en de wereld rond te trekken en te vertellen het goede nieuws wat jij ons hebt geleerd en wat er staat in de Bijbel. Weet je, dus dat willen wij ook doen, maar we hebben geen woordeloos boek. Hoe gaan we het doen? Maar Dougou, wacht even. Ik heb een idee, boy. Ik heb een idee. Hoe zou je het vinden als je het boek in vieren snijdt? Die broers waren allemaal blij. Yeah, daar hebben we allemaal een stukje. Yes, daar hebben we allemaal een stukje. Maar Dougou schudde zo over. Hij zei, no, boy. No. Wanneer vragen heeft me gegeven? Dan hoe kan ik jullie geven? Ik kan niet teruggaan om hem nog één te vragen voor jullie. Nou, als ik het snij, dan gaat het klein worden, toch? No, man. En die broers waren like, maar je hebt toch ook ingehad, dan moet je met ons delen, toch? Maar Dougou zei, man, ik wil, deze is van mij, hoor. Ik ga niet met jullie delen. En hij schudde zijn hoofd. Hij ging die dag naar bed. En hij bewaarde zijn boek onder zijn deken. Je weet, wanneer je iets wil bewaren onder je deken, niemand moet het vinden, toch? Zo bewaarde hij het onder zijn deken. Maar hij kon niet in slaap vallen. Want hij hoorde in zijn oortjes dat hij moest delen. Want hij had zelf gehad van iemand dat met hem gedeeld, meneer Verhagen had met hem gedeeld. Dus hij moest het verder vertellen en hij moest ook delen. Hij kon niet slapen en hij draaide in zijn bed. De volgende ochtend stond hij vroeg op. En wat hij deed toen hij opstond, dat horen jullie morgen. Dat ding is spannend. Maar morgen is er weer tijd. Deze tijd van vandaag is om. En morgen komen we weer bij elkaar.
wat Madugo met het boek deed en wat zijn broers deden, dat horen jullie morgen wel. De tekst van vandaag is gehaald, of deze week is gehaald, uit Marcus 16, vers 15. Trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Lieve Happy Kids, wij spreken jullie, of ik spreek jullie morgen. Doei!

up like this, warm up like this, come on.

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Integrale aanpak van het Hoogruisstraat zal ruim 20 maanden duren. VS wil eerder handelsrelatie met Suriname dan ontwikkelingshulp aanbieden. 90-jarige man, al 2 dagen vermist in bos, omgeving Pokigrong en Atjoni. We gaan geen gratis woningen verdelen, aldus Poki. Uit Times of Suriname lezen wij vandaag: integrale aanpak van het Hoogruisstraat zal ruim 20 maanden duren. Met avond- en nachtelijke werkzaamheden, tijdelijke omleidingen en noodmaatregelen om het verkeer te laten doorstromen, is zondag officieel begonnen met de grootschalige aanpak van het Hoogruisstraat. De komende weken staan volledig in het teken van het egaliseren van het wegdek, het reinigen van de afwatering en het aanbrengen van een tijdelijke asfaltlaag, terwijl het omvangrijke rehabilitatieproject in totaal 20 maanden zal duren. Volgens de projectleiding is in het contract expliciet opgenomen dat de aannemer verplicht is de verkeersdoorstroming zoveel mogelijk te waarborgen. Politie, aannemer en andere betrokken instanties hebben daarom tijdelijke omleidingsroutes uitgezet, onder meer via Beekhuizen en omliggende buurten. Aan bewoners en weggebruikers wordt gevraagd extra geduld te betrachten en aanwijzingen van verkeersregelaars en politie strikt op te volgen. Vooral de tijdelijke omleidingen zullen volgens de autoriteiten de nodige aanpassingen vergen. Voor de duizenden dagelijkse weggebruikers betekent dit echter eerst nog enkele weken van nachtwerk, omleidingen en geduld, in de hoop dat een van de grootste verkeersknelpunten van Paramaribo eindelijk structureel wordt aangepakt. Ook uit Times of Suriname lezen wij vandaag: VS wil eerder handelsrelatie met Suriname dan ontwikkelingshulp aanbieden. De Verenigde Staten willen hun relatie met Suriname steeds nadrukkelijker baseren op handel en investeringen in plaats van traditionele ontwikkelingshulp. Dat stelde zaakgelastigde ad interim Paul Watzlawick tijdens de afsluiting van Suriname Energy Oil and Gas Summit 2026. Volgens hem moeten wederzijds voordelige zakelijke partnerschappen de motor worden achter economische groei in beide landen. Volgens Watzlawick blijft de Amerikaanse ambassade de bedrijven die aan de SEOGS deelnamen actief begeleiden. De commerciële afdeling van de ambassade zal de contracten die tijdens de conferentie zijn gelegd verder volgen en ondersteuning bieden bij toekomstige samenwerkingen. De interesse in Suriname groeit volgens hem zichtbaar. Ondernemers die het land voor het eerst bezoeken raken vaak onder de indruk van de mogelijkheden, de gastvrijheid en de economische vooruitzichten. Wij willen weten welke deals worden gesloten, welke partnerschappen ontstaan en welke deuren deze week zijn geopend. En wij hopen deze bedrijven volgend jaar tijdens SEOGS 2027 opnieuw te verwelkomen, met nog meer successen om te delen, aldus Watzlawick. Uit Waterkant Net lezen wij vandaag: 90-jarige man al 2 dagen vermist in bos, omgeving Pokigrong en Atjoni. De 90-jarige Rudolf Pieter Esperance uit het dorp Pokigrong wordt al 2 dagen vermist in Suriname. Familieleden en de politie zijn naar hem op zoek nadat hij maandagmorgen niet terugkeerde van zijn kostgrond. Volgens de politie werd de vermissing dinsdag 30 juni officieel gemeld op het politiebureau Atchoni door een familielid. Uit de verklaring blijkt dat de hoogbejaarde man op maandag 29 juni omstreeks 9 uur naar zijn kostgrond vertrok. Deze bevindt zich in de nabije omgeving van het streekziekenhuis de Atchoni. Toen Esperance omstreeks 7 uur 's avonds nog niet was teruggekeerd, sloegen familieleden alarm en begonnen zij een zoekactie. Die heeft vooralsnog niets opgeleverd. De vermiste heeft een slank postuur en kort, platgeschoren haar. Zijn lichaamslengte is vooralsnog onbekend. Ook over de kleding en het schoeisel dat hij droeg is geen informatie beschikbaar. De Surinaamse politie roept een ieder die informatie heeft over de verblijfplaats van Esperance op om contact op te nemen met bureau Atchoni via het telefoonnummer 879-7861 of het alarmnummer 115. Ook Waterkantnet schrijft vandaag: we gaan geen gratis woningen verdelen, aldus minister Pokkie. Het woningbouwfonds van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in Suriname is volgens minister Diana Pokkie niet bedoeld om Surinamers gratis woningen te verstrekken. We gaan geen gratis woningen verdelen. Het woningbouwfonds zal mogelijkheid bieden aan lage inkomensgroepen om via bankinstellingen met lage rentes van 0%, 3% en 5% in aanmerking te komen, zei Pokkie tijdens de tweede ronde van de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée. Vooropgesteld gaf zij aan dat het woningbouwbeleid staat en valt met het beschikken over data van woningzoekenden. Zo zijn in de afgelopen periode medewerkers van het ministerie getraind om de kandidaten te screenen. Dit allemaal in het kader van een verbeterd proces om de gemeenschap te dienen. De dienstverlening wordt ook verder versterkt om te garanderen dat informatie over woningzoekenden op een veilige en verantwoorde wijze verzameld en bewaard wordt. Aldus de minister. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
3: Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis & Vee een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 7000 SRD aan schoolspullen en profiteer van 30% korting. Deze actie geldt voor bestaande Trustbank Amana Giro-rekeninghouders, nieuwe klanten die hun salaris laten storten en klanten die via Trustbank Amana een financiering aanvragen. De actie duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Registratie vanaf 15 augustus bij alle Trustbank Amana filialen. Kerbalanis, save and enjoy. Trustbank Amana, confidence is the key.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk,
4: verjaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

Yes, we zijn terug in de uitzending. Live hier vanuit de studio van 94.5 FM. En dat is Radio Shalom. Welkom, welkom, welkom bij het tweede gedeelte van The Morning Move. Elke dag van maandag tot en met vrijdag. Van 6 uur 's morgens tot 8 uur 's morgens. Mijn naam is Ian Murasim. En ik ben vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft. Het is een nieuwe dag. Het is een dag van nieuwe kansen, nieuwe opportunities, nieuwe mogelijkheden. Wederom genade om radio te mogen maken samen met u. Ik heb een oproep gedaan om als u nog geen bericht hebt gestuurd dat te doen. En er zijn wat berichten opgestuurd en daarvoor ben ik zeer, zeer, zeer dankbaar. Ik waardeer letterlijk elk bericht dat binnen is gekomen. Dus als u nog geen bericht hebt gestuurd, dan kunt u dat nu even snel doen. Op het nummer 875-5358. Laat weten van waar u uit luistert. If na Wanika ide, if na Paramaribo ide, if ide na Nikeri, Saramaka Koroni. Als je bent ik moet even denken welke dingen. District Para, Brokopondo, Komowene, Marowene. Karakon, welkom bij deze nieuwe aflevering, bij deze nieuwe editie van The Morning Move. Het is vandaag donderdag 2 juli, we zijn inmiddels al in een nieuwe maand. We zijn officieel al voorbij de helft van het jaar en we kijken nog uit naar hoe het allemaal is gegaan de rest van dit jaar, voordat je denkt ze 2027. Dus ik hoop dat u... ik ben benieuwd hoe het staat met de voornemens. Hè? Want altijd, elk jaar of voordat het jaar eindigt, dan hebben we New Year's Resolutions. Ja toch? We hebben voornemens, plannen. Een van mijn voornemens was bijvoorbeeld om af te slanken. Maar 6 maanden in, minogwa gym ete. Maar ja... ik denk niet dat ik de enige ben. Jaar in, jaar uit. Integendeel, laatst mij goed op een weegschaal. Ik ben geschrokken van mijn gewicht. Ik dacht, hey boy, je voelt het niet, hè. Je eet, maar je voelt niet dat je zwaarder wordt. Na die je passen dat je viert, dacht, hey, die trui dat losjes was, is strakker geworden. Maar ja, we moeten gewoon tijd maken. Maar dat is ook werk en zoveel andere dingen. Dan, I guess, unap thing voor de Sandizi. We moeten gewoon tijd vrijmaken. Ja, toch? Maar goed, laten we niet te veel daarover praten. Want anders ga ik... dan word ik boos op mezelf, toch? Ahai. Maar goed, goedemorgen nogmaals aan alle lieve luisteraars van Radio Shalom. Of u nou in de auto zit, onderweg naar het werk... Of u nog thuis bent, of u blijft vandaag gewoon thuis. Van harte welkom bij deze nieuwe editie van The Morning Move. Geniet van de uitzending. Geniet van de pokus die we afdraaien. Straks om 19:30 gaan we voor de mensen die de overdenking gemist hebben, gaan we hem even herhalen. Ja, we gaan zo meteen beginnen met die... met die WhatsApp berichten. Want er zijn een aantal WhatsApp berichten binnengekomen. En dat gaan we dus lezen. Als u nog geen WhatsApp bericht hebt gestuurd...

Kotti, ja, we zijn niet meer gebonden aan Satan. Ja, er zijn wel mensen, je hebt ook gelovigen die nog steeds gebonden zijn. Hè? Maar dat nou wel heer Trattori Bakka. Maar oké, we gaan niet daarover praten. We gaan praten over iets anders. Laten we even luisteren naar I Sing Praises van Josue Avila. En ondertussen dan maak ik me klaar om die WhatsApp berichten te lezen. Groet even snel. Stuur even snel een WhatsApp bericht op het nummer 875-5358.

Heerlijk muziek van Josue Avila. I sing praises to your name. En we beginnen bij het begin. En Mama Evie. Mama Evie was de eerste persoon die een WhatsApp bericht heeft gestuurd. En dat was om 5:30. Kan je voorstellen, hè? Dat mensen al zo vroeg wakker zijn en luisteren naar Radio Shalom. En we waarderen deze mensen heel erg, want er zijn echt mensen die gaan slapen en die wakker worden met Radio Shalom. Echt de stomvoetes van Radio Shalom, die al jaren luisteren. Ik ken mensen die al 20 plus jaren luisteren. Dan was ik echt nog een ukkie-pukkie. En Mama Evie die zegt, morning guru, hoop dat jullie een goede verkoopdag hadden. Ben je goed uitgerust? Groetjes aan iedereen en Sabrina. Bless die uitzending. Ja, Mama Evie. Nou, we hebben wel een redelijke goede verkoop gehad voor... voor mij was het... ik heb goed mogen verkopen. Ik ben dankbaar. Het kan natuurlijk altijd beter. Maar ik ben dankbaar, We hebben winsten gehaald en dat is dus belangrijk. Want het zou wel een beetje pijn doen. Dus heb je, oh, je organiseert, je verkoopt, je doet zoveel moeite. En dan haal je alleen je kosten eruit en geen winst. Ai. Maar nee, we hebben winsten gehaald en we zijn de heren heel, heel, heel dankbaar daarvoor. Gisteren was een leuke dag. We hebben met elkaar... genoten. We zijn bezig geweest. We hebben relatie gehad. We hebben gefellowship met elkaar. Er zijn ook een aantal luisteraars gekomen van Shalom. Om ook te supporten. En degenen die zijn gekomen gisteren. Dank u wel voor het supporten. Het geld gaat naar een goed doel. We willen heel graag onze eigen gebouw hebben als gemeente. Gemeente De Opstanding heeft dit georganiseerd. En we kijken er naar uit. Echt naar ons eigen gebouw. De gelden die zijn opgehaald, die zijn niet genoeg natuurlijk. Maar het is een start. Het zal niet de eerste zijn en niet de laatste. Als u het hart hebt, of u heeft het hart, of u krijgt op uw hart dan om te ondersteunen, dan mag u altijd nog contact met me maken. En dan praten we even verder over hoe u kunt bijdragen hierbij. Yes, maar dank u wel, Mama Evie, voor het vragen. Ben ik goed uitgerust? Nee, ik ben nog niet helemaal goed uitgerust. Want eergisteren ben ik 4:30 gaan slapen vanwege de voorbereidingen. En dan moest ik heel vroeg weer opstaan. Dus dat wil zeggen dat ik eigenlijk de afgelopen...

twee dagen niet goed heb geslapen. Gisteren ben ik wel vroeg gaan slapen. Maar dan nog, vanmorgen stond ik op de M4-tak. Hey, ik wil krampen krijgen. Dat wil zeggen, mijn lichaam is moe. Ik heb niet genoeg gedronken. Dus ik moet echt gaan rusten. Morgen ben ik vrij. Morgen ben ik helemaal vrij. Tamara Minekwaurokko. Dus morgen ga ik echt uitrusten. Maar dankjewel mama Evi voor het vragen. Echt, mi lobbyere. Dankjewel. En blessie. En de volgende persoon die geappt had is zuster Sietje uit Den Haag.

En zuster Sietje die zegt, goedemorgen broeder Ian en shalom familie. Een gezegende uitzending wil jullie bemoedigen met Jesaja 41 vers 10. Vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. Groetjes uit, ja groetjes van zuster Sietje uit Den Haag. Ja, zuster Sietje, dank u wel voor uw WhatsApp-bericht. En groetjes daar te Den Haag. Dank u wel voor uw bemoediging. We moeten inderdaad niet vrezen. We hoeven niet te vrezen. Want God is met ons. En hij steunt ons. Hij ondersteunt ons met zijn heilrijke rechterhand. En als we even nagaan hoe sterk onze God is. Hoe groot hij is. Hoe machtig hij is. Dat hij in staat is het heelal te scheppen. Als hij in staat is om hemel en aarde te maken. Mi brada missa. De abchim probleem zijn abi. En dan boom chim probleem. Dus dank u wel voor uw bemoediging, zuster Sietje. Onze lieve zuster Zin, die heeft ook geappt. En ze zegt, goedemorgen familie, Noord is wakker. Efeziërs 1 vers 11 uit het boek. Door onze eenheid met Christus zijn wij het eigendom van God geworden. Dat is altijd de bedoeling geweest van hem, die alles doet zoals hij zelf wil en goed vindt. God heeft de wereld redding geboden zoals hij zich lang geleden al had voorgenomen. God heerst over alles. Hij heeft de leiding. Als jouw leven een puinhoop lijkt, vind dan rust in deze waarheid. Jezus is Heere en God heeft alles in handen. Niemand kan zijn doel om jou te redden dwarsbomen. Wat voor kwaad Satan ook zou kunnen veroorzaken. Dat is dus de bemoediging van onze lieve zuster Cindy. Cindy, dankjewel voor je bemoediging. En geniet van de uitzending. Een hele goede morgen aan jou toegewenst. We'll work it out. We krijgen nog een, hebben nog een app gekregen van zuster Rut. Kwart over zes ongeveer. Frisse morgen, broeder. Hoe gaat het met u? De Heer zegent ons allen en beschermt ons. Laten we elkaar bemoedigen. De vogels fluiten wat wij niet verstaan. De bloemen bloeien en trekt ons aan. De zon geeft ons licht op ons pad. Bij elke regendruppel is er zegen voor iedereen. Klaag niet in het leven door God u gegeven. De vogels zaaien niet, ze maaien niet. Maar ze eten bij dag en nacht. Zo zorgt de Heer ook voor ons. Ik wens u een positieve, blijde dag toe. Dat is zuster Rut en ze groet vanuit Noord. De uitzending is helder. Dat is een hele mooie tekst. Ik wil het bijna zingen. Vooral hoe het zo af en toe rijmt. Maar zuster Rut, dank u wel van harte. Echt een mooie tekst hoor. De vogels fluiten wat wij niet verstaan. De bloemen bloeien en trekt ons aan. De zon geeft ons licht op ons pad. Het is inmiddels al half acht. En wij luisteren naar Maverick City featuring Naomi Rain en Israel Uten met God Will Work It Out. God will work it out. Ja, no matter what. Maakt niet uit hoe het zo jugu lijkt in uw leven. God will work it out.

En broeder Ben die zegt, goedemorgen, de boer buiten is wakker, bro. Ja, groetjes daar, de boer buiten. God zegen, bro, Wanika is wakker en we hebben weer genade gehad. God is zeer te prijzen, amen. Blessie en ik blijf luisteren naar Radio Shalom. Hebben we gehad van Gerald. Gerald, dankjewel voor je WhatsApp bericht. En geniet van de uitzending. Hi, zuster Cynthia die zegt goedemorgen. Daarom, geliefde broeders, wees standvastig onwankelbaar te alle tijden en overvloedig in het werk des Heren, wetende dat uw arbeid niet te vergeefs is in de Heren. God bless. Ja, mama Cynthia, dankjewel. Lobby, lobby, lobby, lobby, lobby, lobby you. En zuster Kamla die zegt, goedemorgen broeder. Een gezegende dag voor iedereen en de kinderen. Een blessing. God zegen. Ja, dag zuster Kamla. En we gaan even over naar de herhaling, de recap van de overdenking van vanmorgen. Met een beetje achtergrondmuziek. Dus vanmorgen hebben we gesproken over het spijt hebben, hè? Berouw tonen. En het thema van vanmorgen was, de titel van onze bemoediging was toonberouw. Toonberouw. Want wij als mensen, we maken fouten. We zondigen nog steeds. Soms zelf in onze onbewustzijn. Zonder dat we ervan bewust zijn, maken we fouten. En u weet, zonde doet de Heere pijn, weet u. Zonde brengt letterlijk gewoon scheiding. Tussen ons en God. En dat doet de Heere pijn. Omdat Hij zoveel van ons houdt. Dat hij in ons is komen wonen. Zo dichtbij ons wil Hij komen leven. We hebben ook gezegd dat Hij een persoon is. Hij is geen mens. Hij is wel mens geworden, onze Heer Jezus Christus. Maar een persoon die heeft gevoelens, die heeft een karakter, die is bewust, die heeft gevoelens, is habitant. En met een persoon hebben we een relatie. Precies zoals we een relatie hebben met onze echtgenoot, onze echtgenote. Met onze kinderen, met onze vader, onze moeder, onze vriendin, onze vriend, onze oma, onze opa. En noem maar op, we hebben een relatie. En we gaan ervan uit dat u uw naaste lief hebt, precies zoals God ons lief heeft en een relatie heeft met ons, dan in relatie, dan hou je dan eigenlijk rekening met elkaar. Je houdt rekening met elkaar gevoelens. Bij mij bijvoorbeeld, wanneer ik iets heb gedaan, dat mevrouw heeft pijn gedaan, dat er heeft gekwetst. Misschien heb ik iets gezegd vanwege emoties. Dat er pijn heeft gedaan, Isabi. Uiteindelijk, het doet me wat. Omdat ik mevrouw niet wil pijnigen. Ik wil haar niet kwetsen. En dan heb je een gevoel van spijt. Van, ik moest dat niet hebben gedaan, boy. Ik moest het niet hebben gedaan. Ik moest anders praten. Ik moest een andere toon gebruiken. Ik moest een andere houding aannemen. Toch? Maar waarover ik het eigenlijk wil hebben is, je hebt spijt. En waarvoor we moeten waken is dat wanneer we, hoe we zo in relatie zijn met God, dat wij genade niet nemen als, dat we gewoon nonchalant omgaan met genade. Dat we nonchalant omgaan met het feit dat de Heere vergeeft. Toch? Want je denkt van, de Heer vergeeft toch. Maar vergis u niet hoor.
Want ook in het Oude Testament had het volk ook zo'n een houding. Ja, ik kan het toch doen, want de Heer is een vergevende God. Hij zal ons genadig zijn. Dus we gaan gewoon afgoden dienen. We gaan gewoon afgoderij plegen. En ongehoorzaam zijn tegenover God. Toch? Dat is duivels. Echt waar, dat is echt duivels. Dat is echt een leugen van Satan. Dat u mag doen en laten wat u wilt. Omdat u genade ontvangt. De Heer vergeeft, ja, en we moeten hem dankbaar zijn. Maar weet u wat hij allemaal heeft moeten doen om je die vergeving te kunnen schenken? Zijn zoon moest letterlijk bloeden, geslagen worden, gemarteld worden, uitgelachen, bespot worden. En een gruwelijke dood moest hij doorstaan, alleen om die vergeving te kunnen ontvangen. Dus laten we er niet lichtjes mee omgaan. Want het soms, en ik heb mezelf ook betrapt. Waarbij ik heb gezondigd, kanem kossi, weet je. Misschien heb ik gelogen. Of je doet gewoon wat dat niet goed was in Gods ogen. En het is makkelijk om te zeggen, Heere, vergeef me. Het is heel makkelijk om je zonde te erkennen. Ja, Heer, ik ben fout geweest. Maar meen je het wel echt? Heb je wel een besef van, het heeft scheiding gebracht. Ik ben nu wat verder van God. En dan zeg ik niet dat je met schuldgevoelens moet gaan zitten, want dat is ook een leugen van Satan en een strategie van Satan om je eigenlijk te demotiveren. Want sommige van ons, we zitten bijvoorbeeld in een vicieuze cirkel. Je zit aan een verslaving. En dan kom je dan misschien wel in een staat van, boy, liever doe ik gewoon. Want ik ben moe om te vragen om vergeving. Ik ben moe om te vragen elke keer weer om vergeving. Ik ben moe van mezelf. En dat is een strategie van Satan. Dat u met schuldgevoelens gaat zitten. En dat u dan niet meer naar God teruggaat. Maar de bedoeling is dat u wel berouw toont. Dat u wel spijt hebt van hetgeen dat u hebt gedaan. En dat u het niet meer doet. Precies zoals wanneer een man overspel pleegt in het huwelijk of een vrouw uitloopt voor haar man. Dat er berouw wordt getoond van, dit moet ik niet hebben gedaan. En dit wil ik ook nooit meer doen. En dit ga ik ook nooit meer doen. Het is een besluit dat u maakt. En u gaat erover nadenken. Van wat u allemaal hebt gedaan. En spijt tonen. En berouw tonen. Het is heel belangrijk dat wij dat doen. De Bijbel spoort ons aan om dat te doen. Ik heb een aantal Bijbelteksten die ik kan aanhalen. En een van ze is bijvoorbeeld, ik haal mijn lijst tevoorschijn. Handelingen 3 vers 19. Kom dan tot berouw, zegt dat. Kom dan tot berouw en bekering. Opdat uw zonden uitgedelgd worden. Opdat er tijden van verademing mogen komen. Van het aangezicht des Heren. In 1 Johannes 1 vers 9 staat ook geschreven. Beleiden we onze zonden. Dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven. Dus ga er niet nonchalant mee om. Observeer uzelf en kijk even van, heb ik wel een berouw wanneer ik zondig? Doet het me iets als ik zondig? Als het u niet, wat doet als u zondig? If you never fear that, je hebt geen spijt. Is er iets niet in orde. Er is iets niet in orde. Want er moet spijt zijn. Je moest 40 i. Nomi no beta kasanati jong. Ik moest niet zo handelen jong. Toch? Je moet kunnen aanvoelen. En dit zeg ik alleen zodat u een hechtere en een nauwere band met God hebt. En dat u gelijk mag aanvoelen van die beta kasanati. A Holy Spirit, dat Takasanta je mag bij. Met je vier even van. No.
Nou, de Heilige Geest is niet blij hiermee. En dat je berouw gaat tonen. En niet gewoon gaan zeggen, ik vergeef me hoor. Vergeef me, ik sorry. Maar dat je het echt gaat tonen. Van, Heer, ik heb echt spijt. En soms kan die spijt zodanig over je komen, dat je zelfs huilt. En zegt, Master, vergeef me, Heer. En dan zal je doen. Heer, ik heb u gepijnigd, jongen. Vergeef me, vergeef me. We moeten echt een houding hebben van overgave naar God toe. Van passie. En als we zeggen dat we Heer lief hebben, dan moet het niet alleen zijn met woorden. Als je iemand echt lief hebt, dan ga je echt rekening houden met de persoons gevoelens. En als je dan iets verkeerds hebt gedaan, dat je je zonde echt gaat beleiden en zeggen, hé, hey, vergeef me echt. Asan samidu, asan samitaki, anobeboom. En dat moeten we ook doen in onze relatie met God. Dat is dus de bemoediging van vanmorgen. Zo'n beetje een herhaling. Als het u niet lukt om tegen 17:15 te luisteren naar de bemoediging, dan doe ik het om 19:30 weer. Alleen zodat u dan op de hoogte bent en dat u bemoedigd mag raken elke ochtend weer. Bidden jullie voor me hoor, want vooral hoe ik nu totaal moet overnemen van de morning move, van maandag tot en met donderdag, dus dus 4 dagen. U moet nagaan, het zijn 4 predikingen per week. Afvoeren. Waarschijnlijk mijn eigen pastor of eigen voorganger, die bereidt zich 1 keer voor, niet bereidt zich 1 keer voor, maar die heeft maar 1 prediking per week. En broeder Ian moet dan met 4 predikingen komen per week. Dus hoe big ik hem, takasanta, je mag tek abraf mee. En dat ik elke ochtend weer een bemoediging mag hebben voor jullie. Want ik wil niet gewoon dingen uit de lucht gaan pakken en dan zijn het maar lege woorden. Maar dat het woorden mogen zijn die impact uitoefenen op uw leven. Dus wees bemoedigd vanmorgen. Heb een fijne dag vanmorgen. Geniet van het muziek, van de muziek dat wij afspelen. Geniet van de uitzending. Geniet van de programma's die wij nog zullen uitzenden. We gaan nu even naar een reclamebreak. Als u nog geen bericht hebt gestuurd voor vanmorgen, stuur dat toch even snel. Want dan ga ik ze in behandeling nemen na de reclamebreak. Alright, tot zo.

0: Bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB? Dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0.75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
3: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
2: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Dus wat denk je nou niks te doen?
4: En dan,
3: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
2: Nou, Sam, tante, die zat ik in om een phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
5: Wie are you? Wie are you?
6: Na lang wachten is het zover. De Zone Gods present. Rebuilding David's Tabernakel. Met niemand anders dan Mercy Siwo. Live in concert in de Live Entertainment Center. De voormalige Flamboyant Park. Ze wordt bijgestaan door top Surinaamse artiesten. Zoals Kenya Domini, Ricardo Harderwijk, Raf Shanko, Jeremijn, Peter Domini en Mama Kalo. Dit moet je dus dan meemaken. 7 augustus 2026. Om 7 uur is de inloop en we starten precies om 8 uur. Een kaart kost 1000 SRD in de voorverkoop. Voor VIP-reservering kunt u bellen of appen naar 8379-348. De kaarten kan je kopen bij Digital Block aan de Domineestraat. Go to Latour. Voor de Siri Hotspot Nieuw Weer. Mauza op het nummer 7261-624. Frans Uyana kan je bellen op het nummer 594-694-136540. Deb Stomerij aan de Indira Gandhiweg. Lely Dorp, RGD, Blauwstand. Mungo op het nummer 8260317. En Flo's Barbecue. Merci Siwo, live in concert.

Yes, en dit zijn dus de laatste minuten, de laatste 10 minuten van de uitzending. Het was weer een eer, een voorrecht om in de uitzending te mogen zijn, om tot opbouw te mogen zijn voor u, uw geestelijke gesteldheid. En we gaan ook nog afronden met de WhatsApp berichten die binnen zijn gekomen. Maar voor ik dat doe, toch even de felicitaties aan de mensen die jarig zijn. Die jarig zijn vandaag. Van harte gefeliciteerd. En ieder die jarig is, of misschien heeft u wat anders te vieren vandaag. Misschien is het uw anniversary. Yes, van harte gefeliciteerd. En geniet van uw dag. Mogen de Heer u zegenen met gezondheid, kracht, inzicht, wijsheid. En breng taart. Nee hoor, ik eet geen taart. Ik hou niet van taart. Maar ik hou van Mackie. Ik hou van Mackie. Dus ik kan Mackie voor me brengen. Nee, breng geen Mackie, want anders ga ik zwaarder worden. Ja, en broeder John die zegt shalom, gomorgu, God bless, gustim berkai, odi odi. Ja, gustim berkai, barang. Geniet van de uitzending, dank u wel broeder John. Gustim berkai wil zeggen God zegen voor degene die geen Afans verstaan. Dank u wel broeder John voor uw WhatsApp bericht. En zuster Wendy die zegt, morning broeder Ian, u bent niet de enige, ik woog ook vroeger elke keer, dan maakte ik churi voor die weegschaal. Ja. One blessed day. Ja, zuster Wendy. Want ik kom ik churi, mi wan naka sampanya. Ik word boos. Terwijl, na onze rivieren, wij maken onze mond open om dingen te gaan eten. Ik moet leren om te zeggen nee. Dat is een vrucht van de Heilige Geest, hè? Zelfbeheersing.

0: Isap sa mga mantegi milats ay magta-opmerking o sprako o ufa sa lovebehersing. Na... Ikmuntik ka duwal sa kafiya na radio yun. And di mati pa mo say, Ian, which one wanneer, who weet je dat jouw leider of jouw voorganger of dat iemand geen zelfbeheersing heeft? Die struggelt met zelfbeheersing. Ik zeg, boy, kan je dat wel zien? Want sommige mensen, ze kunnen gewoon doen alsof ze zichzelf beheersen. Maar wanneer ze er niet bij zijn, je kan het niet echt meten. Hij zegt, nee, kijk, je kan het wel ergens meten, maar toch niet helemaal. Maar de mensen die een beetje dik zijn, die hebben moeite met zelfbeheersing. En ik begon toen te lachen. Ah ja, Litty. Je moet niet alleen bij seks voor het huwelijk moet je zelfbeheersen. Niet alleen in het verkeer. Moet je zelf beheersen. Maar ook wanneer het komt op eten, niet te veel eten. Daar speelt zelfbeheersing ook een rol. Maar die mensen die ziek zijn, die een ziekte hebben. Hè, en daardoor eigenlijk snel dik worden, laat me het zo zeggen. Ik kan me nog heugen toen ik in het ziekenhuis kwam en ik kreeg een tablet, een medicijn van de dokter, prednison, moest ik innemen. En zonder dat ik veel at, hè, werd ik dik. Letterlijk. Gewoon met schwerie. Echt. Mijn gezicht werd gewoon bol. Lik na boy. Big ears, maar lompoe. Maar zo heb je dus mensen die met hun gezondheid struggelen. En zonder dat ze eigenlijk willen. Ja, bijvoorbeeld vrouwen na hun zwangerschap, dan de man is zet uit. Die worden wat dikker. Zonder dat ze veel eten hoor. Maar ja, dat was die story van Weekschaal. En zuster Susan die zegt, goedemorgen allen in de studio. Blessings Lobby. Heb een nieuwe phone, was alle nummers kwijt. Love you all, kom van zuster Hoogwoud. Ik ben nu aan het werk. Ik heb geen radio, maar denk aan u allen. Ik heb de nachtdienst en werk daarna tot 4 uur. Blessie, tot heel gauw. En zegt ook, goedemorgen broeder en alle luisteraars van Radio Shalom. Ik dank God weer voor zijn genade. Blessie Lobby van zuster Susan Hoogwoud. Yes, groetjes daar. Brada Henry die zegt, goedemorgen Brada Ian. Heb een gezegend werkdag. Blessie voor een ieder die meeluistert. Lobby van Brada Henry.
1: My God,
0: dat is Guillermo Farnold. We lezen nog de laatste berichten, want het is nu 7:58. En dan gaan we uit de uitzending moeten. Zuster Claudine die zegt, morning broeder Ian, gezegende dag voor iedereen die luistert en God zegen verder. Groetjes. Ja, zuster Claudine, dankjewel, blessie. Broeder Brian Gayadar die zegt, spijt of berouw komt altijd na de zonde. Ik ben altijd bemoedigd als u spreekt, Ian. Ik vraag God en dank God voor meer wijsheid en uw gezondheid, rijkdom hier op aarde. God zegen me, brada. Ja, dank u wel, broeder Brian. Thank you very much and God bless you. Prijs de Heer. En om 7:45 ongeveer, dan zegt hij, brada Leandro, char brada Ian, go renna baka, one tennis ball, chingol. Ai. Broeder Leandro zelf nog maar long eten. Ja, Leandro gaat vandaag waarschijnlijk zijn gips weghalen. En daarom moet ik ook voor hem invallen tijdens de happy hours. Vandaag wordt een hele lange dag voor mij. Want straks om 8:30, is het 8:30? Om 9:00 hebben wij ook het onderwerp van vandaag. Dus het zijn drie programma's die ik vandaag moet presenteren. Dus spijt me. Sorry. Ik verontschuldig me. Dat mijn stem te veel gaat uitgezonden zal worden vanmorgen. U gaat me te veel horen vandaag.

Goedemorgen, shalom familie. Ik ben ook al wakker, broeder Ian. Ik maak me ook schuldig aan die nieuwjaarsvoornemens, hoor. 6 maanden al, nog geen één moment een gym gezien. Jee. En een gezegende dag verder, afzender van... afzender, zuster Ferouche. Dus ik ben niet de enige... Maar ja, zo moet het niet zijn eigenlijk, hè. Laten we allemaal samen gewoon naar de gym gaan. Goedemorgen, broeder Ian. Gezegende dag aan ieder. Vriendelijke groeten uit Lelydorp, Wanica. Van zuster Sartini. Mijn zuster Cindy zegt even tussen haakjes, brada, zocht je deze tekst tijdens de morning move? Ja. Ik zocht naar deze tekst uit Kronieken 7 vers 14. En mijn volk zich vernedert en bidt, mij weerzoekt en breekt met zijn zondige praktijken, dan zal ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonde vergeven en het land weer gezond maken. Juist, naar een jazo. Yes, mama Florence die zegt, geliefde broeder Ian, amen voor je bemoediging. Een hart vol berouw naar God toe, om herstelvraag. En dan laat hij zijn liefde en trouw aan jou bewensen. Gezegende dag voor een ieder. Ja, mama Florence, dank u wel. Goedemorgen. Nog even de laatste berichten. Morning bro, God heeft u meer verantwoordelijkheid gegeven om dichter bij hem te brengen. Hij verlangt naar die intieme relatie, maak meer tijd voor hem. Hij houdt van u, hoe meer verantwoordelijkheid, hoe meer strijd. Daarom verlangt God naar meer gemeenschap, bedoelt u, om je sterk te maken. Yes, inderdaad. Groetjes, het woord zegt dat wij berouw moeten hebben. Amen. Blessie. Dat is van mama Cornelly. Yes, ik ben jullie heel erg dankbaar voor al die WhatsApp berichten. Jullie hebben flink geappt vanmorgen. En dank u wel. Mama Evie, dank u wel. Zuster Sietje, dank u wel. Even kijken. Wie nog meer? Broeder Ben... zuster Rut, zuster Kamla, broeder John, zuster Wendy, zuster Susan, broeder Henry, Claudine, Brian Gayadar, Ferouche, Sartini, Cindy, mama Florence, mama Cynthia. Imro Schenker, zuster Susan, mama Cornelly. Dankjewel. Dank jullie allemaal wel voor jullie bijdrage op zo'n manier dat wij samen radio kunnen maken. Het is inmiddels al 8 uur, dus ik ga moeten groeten. Blijf afgestemd op Radio Shalom. Me love you. Naar de lobby voor Masra. Ik zeg bye bye. Zwaai, zwaai en tot de volgende keer, zo de Heere wil. Mwah, mwah.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Geliefden, ik groet u deze morgen in de wonderbare naam van onze Heer en Heiland, Koning Jezus. Ik ben apostel Marvin Samuel en ik ben deze ochtend weer in uw huiskamer met het programma Een Goed Begin. We vragen de Heer om een zegen. Vader, ik bid in de naam van Jezus tot u deze morgen. En ik dank u, Heer, mijn God, dat u ons een nieuwe dag hebt gegeven. Heer, mijn God, ik dank u dat wij aan het begin van deze dag, Heer, het woord, uw woord, Heer, met elkaar mogen openen. Heer, uw woord is een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad, Heer. Heer, verlicht ons pad deze morgen, Heer. Heer, wanneer wij uw woord met elkaar gaan openen, geef ons richting, Heer, voor het leven dat u ons gegeven hebt, Heer. Heer, opdat wij niet als blinden, Heer, mijn God, in de duisternis zullen rondlopen. Heer, mijn God, maar dat wij als zonen Gods door uw geest geleid worden. In Jezus' naam. Amen. Prijs de Heer. Geliefde, ik wil wederom deze morgen met u het woord openen en ik wil met u gaan naar de psalmen. En in dit geval wel psalm hoofdstuk 3. En ik wil met u lezen vanaf, psalm 78, pardon, wil ik met u lezen vanaf vers 3. Want wat wij weten, hebben wij van onze ouders gehoord. Zij vertelden het ons. Wij vertellen het weer door aan ons nageslacht, kinderen en kleinkinderen. Wij vertellen hun over de grote daden van de Heere, over zijn kracht en over de wonderen die hij heeft gedaan. Hij rechtte in ons land gedenktekens op die aan hem herinnerden. En gaf ons volk zijn wetten, de wet van Israël. Hij gaf onze voorouders bevel het aan de kinderen voort door te geven, zodat steeds het volgende geslacht het zou horen. Ieder kind dat werd geboren moest het weten. Daarop zouden zij het weer aan hun kinderen doorvertellen, zodat elke generatie haar vertrouwen op God zou stellen, dat zij Gods werk nooit zouden vergeten en zijn regels zouden naleven. Ik wil vanmorgen met u praten over het belang van generaties. Wanneer we dus gaan naar de Bijbel, dan zien we dus dat in eerste instantie God een man en een vrouw maakte, Adam en Eva. En uit Adam en Eva werden kinderen geboren. Adam kreeg de instructies van God hoe hij moest leven. Maar we weten dat het al heel vroeg misging. En voordat ze kinderen hadden, dat het al misging. We lezen verder niet over hoe de opvoeding is geweest van Adam en Eva naar hun kinderen toe. Maar we zien wel dat reeds de eerste zoon verviel in een verschrikkelijke zonde. Hij was jaloers op zijn broertje en uiteindelijk vermoordde hij zijn broertje. Weet u, ik denk dat we de conclusie mogen trekken dat er naar alle waarschijnlijkheid iets misging in de relatie tussen Adam en Eva. En iets misging in de wijze waarop ze hun kinderen opvoeden. Want dat reeds het eerste kind vervalt in zo'n verschrikkelijke zonde. Er moet ergens iets mis zijn geweest in de opvoeding. Het kan in dit geval niet anders. Natuurlijk als ouders heb je niet altijd in de hand wat je kinderen doen. Maar als we ervan uitgaan dat de mens geschapen is vanuit God, met alleen goed kennende, toch? En God heeft ze geleerd, het goede geleerd. Natuurlijk, ze hebben een verkeerde keus gemaakt, maar dat hoeft nog geen reden te zijn dat er zodanig verval plaatsvindt. Maar we zien op een gegeven moment, als we verder lezen, dan zien we dat in de 10e generatie na Adam, en dat is in Genesis hoofdstuk 6, dan zien we dat de aarde zodanig verdorven is geworden. De Bijbel zegt daar dat de aarde zodanig verdorven was dat alles zijn weg had verdorven voor het aangezicht van de Heer. Zodanig dat God zei van jongen, je hebt hier nog demoro, hoop nog demoro, ik ga alles, de mens vernietigen en alles, de hele aarde. Zo erg. Binnen 10 generaties was de mens zodanig afgevallen van God, afgeweken van God, dat de Heer er totaal meer geen behagen meer had. En hij zei, het berouwt mij dat ik de mens gemaakt heb. Dat is vreselijk. Dat God er berouw van kreeg dat hij de mens gemaakt heeft. Ik zou het verschrikkelijk vinden als God naar me zou kijken en tegen mij zou zeggen, ik heb er spijt van dat ik jou heb gemaakt. Maar dat was de situatie in die tijd. De mens was helemaal van God afgevallen. Weet u, als we lezen Psalm 78, dan zien we daar wat God zijn bedoeling is, dat wat God zijn gedachte is met generaties. Toch? Ik lees weer vanaf vers 5. Hij gaf onze voorouders bevel het aan de kinderen door te geven, zodat steeds het volgende geslacht het zou horen. Ieder kind dat werd geboren moest het weten. Daarop zouden zij het weer aan hun kinderen doorvertellen, zodat elke generatie haar vertrouwen op God zou stellen, dat zij Gods werk nooit zouden vergeten en zijn regels zouden naleven. God schiep een aarde en zette de mens daarop. Hij gaf de mens zijn regels. En de taak van de mens was steeds binnen het gezin de richtlijnen, de regels, de wetten van God doorgeven aan het volgende geslacht. Vaders en moeders hebben de verantwoordelijkheid om kinderen op te voeden in de vrezen des Heren. Dat wil zeggen, ze reeds van de moederschoot aan de richtlijnen van God doorgeven, ze in de regels van God inprenten in hun kinderen. Nou, als vader, mijn oudste kind, die is al 24, dan begreep ik dat het niet altijd zo is dat je kinderen gehoorzaam gaan zijn. En altijd zo is dat ze die weg van de Heere gaan volgen. Maar weet u, de Bijbel leert wel één ding. En dat is dat we onze kinderen reeds vroeg op moeten voeden in de weg van de Heere. Zodat ze wanneer ze oud zijn geworden daarvan niet zullen afwijken. Kinderen gaan altijd willen experimenteren, gaan altijd dingen willen uitproberen. Maar wanneer je het zaad van het woord van God vanaf het begin in ze hebt gezaaid, vanaf het begin in ze hebt geplant, dan is er een gezegde die zegt, jong geleerd is oud gedaan. We hebben de verantwoordelijkheid. Wanneer we kijken wat er verwort van onze samenleving vandaag de dag. Wanneer dat jongeren bijna totaal geen respect meer hebben voor ouderen. Toch? Als we zien dat kinderen elkaar vermoorden. Bijna elke dag hoor je van vechtpartijen op scholen en dergelijke. Waar er soms zelf doden vallen. Dat is dat. Gewoon de afval, de morele afval van onze samenleving. En het probleem, de wortel van het probleem, moet gezocht worden binnen het gezin. Wanneer we falen om normen en waarden over te dragen aan onze kinderen. Wanneer we falen om de goddelijke richtlijnen over te dragen aan onze kinderen, zodat zij het straks weer over kunnen dragen aan hun kinderen, dan zijn wij bezig door ons falen, onze nalatigheid, een tijdbom te plaatsen onder de samenleving. Zodat uiteindelijk over een paar generaties ons land, onze samenleving onleefbaar zal worden zoals het was in de dagen van Noach. We hebben een verantwoordelijkheid om steeds de volgende generatie de juiste weg te leren. Was het vroeger zo dat het volwassenen waren die criminele daden pleegden, die berovingen pleegden, die moorden pleegden? We zijn in de afgelopen jaren met de neus op de feiten gedrukt in dit land, waar wij zien dat de politie aangeeft dat de leeftijd van criminelen steeds lager wordt, steeds jonger. Toch? We hebben een aantal gevallen gezien van roofmoorden, van moorden, gepleegd door kinderen. Waar waren de ouders? Hoe is de opvoeding geweest? Waar is het misgegaan? Toch? God wil dat wij steeds zijn wetten, zijn regels doorgeven aan de volgende generatie. Wanneer we dat niet doen, zijn we bezig om de volgende generatie in de problemen te zetten. En ik geloof dat het belangrijk is in deze tijd. Want wat zie je in vele gezinnen gebeuren? Wat zie je vele ouders doen? De opvoeder, de belangrijkste opvoeder van kinderen in deze tijd, zijn niet meer de vader en de moeder, maar zijn de smartphone geworden. We zien dat al heel vroeg, 2 jaar, dat kinderen een smartphone in de hand wordt gelegd. En er wordt vaak genoeg niet eens opgelet waarnaar die kinderen allemaal kijken op die smartphone. We zien kinderen naar de kleuterklas gaan met een smartphone. In meeting, in op telefoon, maar in begaaskort en in begaas ook zomaar veilig zonder probleem. Vandaag de dag, ja, ik moet in contact kunnen blijven met mijn kinderen. Als er wat mis, moet mijn kinderen me kunnen bellen. Wij hadden geen telefoon vroeger en we hebben het overleefd. Waarom zouden die kinderen vandaag het niet overleven zonder een smartphone? Toch? Het zijn de fouten die we maken om onze kinderen over te leveren aan de wereld. Over te leveren aan de opvoeding van kwaadwilligen. Want op het internet zijn er een heleboel kwaadwilligen die graag onze kinderen voor ons willen opvoeden in het kwade. Maar ik roep u deze ochtend op om uw verantwoordelijkheid als ouder weer op u te nemen. Om uw kinderen van kleins af op te voeden in de vrezen des Heren. Om uw kinderen van kleins af te leren om respect te hebben voor gezag dat boven ze is gezet. Zowel in huis, op school. Toch? En dat zich ook moeten onderwerpen aan het gezag van het land. Want dat is jammer genoeg helemaal weggevaagd. Geen ouderen, geen jongeren onderwerpen zich meer aan het gezag van het land. Maar ook dat is een goddelijke richtlijn. En ik roep u vandaag op. Laten we terugkeren naar die goddelijke principes. Om het volgende geslacht steeds te leren om God te vrezen en in zijn geboden te wandelen. Laten we bidden. Vader, wij roepen tot u deze dag. Heere mijn God, wij dragen onze kinderen, onze kleinkinderen, onze achterkleinkinderen aan u op. Vader, vergeef ons waar wij als ouders de fout hebben gemaakt om kinderen, onze kinderen, aan hun lot over te laten, waar wij ze niet hebben opgevoed in de vrezen van u. Heere, vergeef ons, Heere, mijn God. Heere, en ik bid, Vader, Heere, dat u wederom over wil nemen, Heere, mijn God. Heere, in onze kinderen, in onze kleinkinderen, achterkleinkinderen, Vader. Heere, mijn God, en de generaties weer gezond wil maken, Vader God, opdat wij een gezonde samenleving mogen hebben. Heren, wij vragen u dat in de naam van uw Zoon Jezus. Amen. Geliefde, ik dank u dat u naar mij hebt willen luisteren, ook deze dag. Ik wens u een gezegende dag toe. En met Gods wil ben ik morgen weer in uw huiskamer. God bless.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiejaren vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10

0: besaten daarvan 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horen aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang voor bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you bless in yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
1: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Geliefde zusters en broeders, luisteraars, ik groet u allen in de wonderbare naam van ons Heer en Heiland, Jezus Christus, frisse morgen. Ik ben broeder Eddie Morillo, voorganger van gemeente Bethel te Midzorg in het district Kamerwijnen. Ook deze morgen geeft de Hemelse Vader ons woorden van kracht, van troost en hoop. Laten wij samen luisteren naar de dagwoorden van vandaag, donderdag 2 juli 2026. Welke gehaald is het Deuteronomium 9, vers 26? Daar staat: Heere, vernietig uw volk en erfdeel niet, dat gij bevrijd hebt door uw grootheid. Nogmaals deze tekst: Heere, vernietig uw volk en erfdeel niet, dat gij bevrijd hebt door uw grootheid. En het leerwoord is gehaald uit Matthäus 1, vers 21. De engel zei tot Jozef: Maria zal een zoon baren, en gij zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal redden van zijn zonden. Nogmaals deze tekst: De engel zei tot Jozef: Maria zal een zoon baren, en gij zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal redden van zijn zonden. En het lied dat erbij hoort: Christus stelt neder als redder uit lijden, trooster in droefheid, in angst en gevaar. Hij zal de zijnen eens heerlijk verblijden, val ook de vuurproef des levens in zwaar, psalmen der zegen vervangen het strijden. Christus daalt neder als redder uit lijden. Tot zover de dagwoorden van vandaag.

Beste luisteraars, ik gooi voor de schriftlezing voor vandaag, welke gehaald is uit Deuteronomium 9, vers 25 tot en met 28. Ik wierp mij dan voor de Heere neder, 40 dagen en 40 nachten lag ik neergeworpen, omdat de Heere gezegd had u te zullen verdelgen. En ik bad tot de Heere, ik zeide, Heere, Heere, vernietig uw volk en erfdeel niet, dat gij bevrijd hebt door uw grootheid, dat gij met een sterke hand uit Egypte hebt geleid. Gedenk aan uw knechten Abraham, Isaac en Jacob. Sla geen acht op de hardheid van dit volk, nog op zijn goddeloosheid, nog op zijn zonde. Anders zou het land van waar gij hebt uitgevoerd zeggen van, omdat de Heere niet bij machte was hen te brengen in het land dat hij hun beloofd had, en omdat hij hen haatte, heeft hij hen uitgevoerd om hen in de woestijn te doden. Tot zover de schriftlezing voor vandaag. En zalig zijn wij allemaal die Gods woord mogen horen, het in onze harten bewaren en zo ook ons leven daarnaar richten.

Lieve zusters en broeders, voordat wij overgaan tot de overdenking, willen wij de Heer God ook ten zegen vragen. Almachtige God en Vader in de hemel, we danken voor uw woord van vandaag, om over na te denken. Wij willen ook graag luisteren, Heer God, en het tot ons nemen in ons hart, in ons ziel, in ons verstand. Geef ons een open oor daarvoor, Heer God, open hart en verstand. En mogen de woorden van mijn mond en de overlegging van mijn hart u welgevallig zijn, mijn Heer, mijn Rots en mijn Verlosser. Amen. Zusters en broeders, we hebben wel eens een bepaalde situatie gehad waarbij wij voor iemand gepleit hadden. Het zij een goed woordje, het zij opkomen voor iemands belang, het zij iemand steunen in een moeilijke periode of gewoon iemand standpunt verdedigen. Het is een nobele daad, zolang men daarvoor een vergoeding, ja, geen vergoeding vraagt. Anders komen we op het werkterrein van de advocaten, die wettelijk bevoegd zijn om tegen betaling juridische bijstand te leveren. Opkomen voor anderen, dat doen wij als gelovigen heel vaak in onze voorbeden, waarbij wij de situatie, die gezondheid of noden van de familie, vrienden en gemeente, land en volk voorleggen aan God, de almachtige schepper van hemel en aarde. Maar het simpelweg benoemen van problemen en situaties maakt het gebed nog niet krachtig. Factoren die een heel belangrijke rol spelen in het ervaren van de kracht van het gebed zijn overgave en vertrouwen, dat God het goed maakt. En dat vragen uit een dankbaar hart. Krachtig wordt het gebed wanneer wij in het bidden voor anderen, en dat is wat wij voorbeden noemen in het gebed, in de bres springen voor de noden van de medemens, het pleiten, bidden met argumenten toevoegen. Want dan herinneren wij de Heer God aan wat Hij zelf beloofd heeft, dus pleiten op Gods woord en Gods beloften. Uit het verhaal van vanmorgen mogen wij iets leren van hoe Hij het gedaan had, van hoe Hij gepleit had voor het zondige volk van Israël. Het was in de tijd toen Mozes gedurende 40 dagen, 40 nachten in de berg Sinai verbleef, waar hij 2 stenen tafelen met 10 geboden van God ontving, naast de gedetailleerde instructies voor de wetten, leefregels en de bouw van de tabernakel. Maar als Mozes te lang op de berg verbleef, verloor het volk Israël het geduld en dwong de priesters Aaron een gouden kalf te maken als een god om te aanbidden. En dat was een gruwel in Gods ogen. Israël heeft gezondigd. Het oordeel hangt in de lucht. Het wordt ook wel gezien als de uiteindelijke breuk van het verbond, aangezien God het volk had verboden om beelden van hem te maken en het aan te bidden. Zie het eerste gebod. De Heer God wilde het volk straffen, daar de zonde scheiding brengt tussen God en de mens. En in zulke gevallen vraagt het om iemand die tussen beiden kan treden. Mozes ging in het gebed en hij pleitte voor het volk Israëls. In zijn smeekgebed kunnen we 3 argumenten zien. Hij beriep op Gods eigendom. Heer, vernietig uw volk niet, zegt hij, dat u uit Egypte hebt geleid. 2. Hij beriep op Gods belofte. Mozes herinnerde de Heer God aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Het bekende Abrahamitisch verbond. Hier gaat het om de belofte dat Abraham de stamvader wordt van een talrijk volk en dat zijn nakomelingen het beloofde land Kanaan zullen ontvangen. En als laatste dat alle volken van de aarde door Abrahams nageslacht gezegend zullen worden. En ten derde beriep Abraham op Gods eer. Zo zei hij van, wat als God het volk vernietigt? Wat zullen de Egyptenaren dan zeggen? Zeker dat God niet bij machte was om hen in het beloofde land te brengen. Mozes waarschuwde de Heer God dat de omliggende volken de ondergang van Israël zullen uitleggen als een zwakte van God.
Kijken we naar dit gebed, zusters en broeders, het gebed van Mozes, dan zien wij dat hij niet alleen pleit voor de overleving van het volk, maar dat hij ook de naam van God hoog wilt houden in de wereld. Hij beroept zich ook niet op de goedheid van het volk, want die was er niet, maar op Gods eigendom en de belofte van God. Zusters en broeders, vandaag leert Mozes ons om bij het bidden voor anderen, om niet te pleiten op de goedheid, op goede werken van die persoon voor wie u bidt, maar juist op Gods eigen genade, barmhartigheid en beloften. Want ieder mens schiet wel eens tekort en op onze eigen goede werken kunnen we echt niet pleiten om redding bij God af te dwingen. Richt u daarom op Gods liefde, op Gods trouw en de verlossing uit genade. Want als iemand er is die voor onze situatie, onze gezondheid, op onze noden kan pleiten, dan is het wel onze Heer en Heiland Jezus Christus, die met zijn eigen gevloeide bloed op Golgotha voor ons de genade mogelijk heeft gemaakt. Precies zoals de zondige Israël door het pleitende gebed van Mozes werd behouden. Het is daarom ook goed om te weten wat enkele kernbeloften zijn voor ons als gelovigen. Er is verlossing en vergeving van zonden voor ons allemaal. Voor een ieder die Jezus Christus gelooft, in Hem, in zijn werken, in wat Hij voor ons allen gedaan heeft, en zijn naam aanroept, die ontvangt een eeuwig leven. Dat kunnen we ook lezen in Johannes 3, vers 16. Gelovigen krijgen de belofte dat God altijd bij hen is. Hij zal ons nooit verlaten en Hij geeft leiding door de Heilige Geest. Lezen we ook in Matthäus 28, vers 20. God belooft in de dagelijkse levensbehoeften te voorzien voor wie is Gods koninkrijk zoekt. En in tijden van moeite en angst belooft de Heer God een vrede en troost te geven die alle mensen, alle menselijk verstand te boven gaat. Gelovigen krijgen de belofte dat zij niet in eigen kracht hoeven te leven. God geeft kracht in zwakheid en biedt een uitweg bij verleiding. Er is ook een ultieme hoop voor ons allemaal, een belofte van een nieuw hemel en aarde waar geen pijn, geen dood of verdriet meer zal zijn. Lieve zusters en broeders, gebruik deze beloftes, maak groot onze God en zult rust, vrede en kracht ontvangen voor uw dagelijks leven. Amen.

Laten wij het gebed gaan. Almachtige God en Vader in de hemel, tot u komen wij in de naam van Jezus de Christus, onze Heer, bij wie wij zoveel genade hebben mogen ontvangen, om zoals we zijn en waar we ook bevinden, samen tot u te komen voor uw troon van genade. Wij danken u, Heer, voor dit mooie moment. Een moment waarbij wij stil mogen zijn om uw woord tot ons te nemen. Dat het mogen doordringen in ons denken en in ons dagelijks leven. Wij danken u, Heer, dat u ons terug hebt gebracht naar de tijd van Mozes en die van de Heer Jezus. Omdat wij bewust worden gemaakt van uw betrokkenheid in ons leven. U leert ons vandaag om te pleiten op uw belofte, zodat wij kunnen komen tot een krachtig gebed. U wijst ons op het belang van voorbeden en wat in de bres voor iemand springen is, welke wij in Jezus Christus mogen zien, die voor ons allen gestorven is en voor ons nog steeds pleit, ondanks al onze tekortkomingen. O Heer, help ons om dienstbaar te kunnen zijn voor de medemens, om hen bij te staan in hun noden en hen dichterbij tot u te brengen. Laat uw goddelijke liefde rijkelijk door ons heen stromen, omdat wij die mogen delen met onze zusters en broeders en uw opdracht met vreugde te kunnen uitvoeren. En daar waar er nog blokkades zijn in ons leven, dan vragen wij ook, Heer God, maak ons rein en telt u onze ongerechtigheden niet. Maar zegen ons opnieuw met de aanwezigheid van uw Heilige Geest, opdat wij met kracht mogen bidden voor al onze zieke zusters en broeders. En ook voor hen die het nu heel moeilijk hebben, sta hen bij, Hemelse Vader, want zij zijn in onzekerheid geraakt. Geef hen de kracht en omarm hen, omdat zij uw vriendelijke aanwezigheid mogen ervaren. Ontfermt u, Heer, over ons allen en begeleidt u ons in alles wat wij doen en waar wij ook naartoe zullen gaan. Hoor en verhoor ons in de naam van Jezus de Christus, onze Heer. Amen. Liefde zusters en broeders, ik wens u verder een heel mooie dag toe. God zegen zij met u.

0: Yes, yes, yes, yes. En het is een nieuwe editie, een nieuwe aflevering van het onderwerp van vandaag. Het programma Het Onderwerp van Vandaag. Elke donderdag om 9 uur 's morgens tot 10:30. Vandaag zijn we er tot 10 uur. Omdat onze gast maar een uurtje erbij kan zijn, dat is helemaal geen probleem. Welkom bij deze nieuwe aflevering, bij deze nieuwe editie. Mijn naam is Ian Mourassim en ik ben vandaag ook hier aanwezig om dit mooie programma aan u te mogen presenteren. Ik ben niet alleen in de studio en God dank daarvoor. Ik ben hier met een directeur. Een heel belangrijk persoon in de samenleving. mag ik hem natuurlijk de gelegenheid geven om zichzelf voor te stellen.
1: Ja, goedemorgen. Mm-hmm. Ik ben Glenn Wijngaarden. Ik ben directeur van het Surinaams Rode Kruis. Mm-hmm. En van de Nationale Bloedbank.
0: Mooi, mooi, mooi. Welkom in de studio. Hoe gaat het met u?
1: Met mij gaat het al beter. Ik heb een beetje griep gehad afgelopen week. Oh. Maar het gaat
0: beter. Ik wel.
1: Ja, zeker.
0: Mooi zo. Ja. Nou, luisteraars. Ik hoop dat u ready bent voor deze mooie editie. Ik ben super enthousiast en benieuwd naar waarover we allemaal gaan praten. Want ik weet eigenlijk niet waarover we gaan praten. Het is heel spontaan. Heel luchtig. Dus als u vragen hebt, dan mag u dat nog sturen op het nummer 875-5358. Mooi. Nogmaals uw naam.
1: Glenn Wijngaarden.
0: Mag ik u gewoon Glenn roepen?
1: Ja, ik heet Glenn.
0: Oké, meneer Glenn.
1: Niet meneer. Ik heet Glenn.
0: Glenn. Mooi zo, Glenn. Vertel ons een beetje over uzelf. Wie bent u precies? Los van het feit dat u directeur bent van de Rode Kruis.
1: Ik ben low profile.
0: Low profile.
1: Ik bedoel, ik ben nu al, ik ben 2020, ben ik weer bij het Rode Kruis begonnen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, daarvoor zat ik bij het bureau Forum NGO's, daar heb ik ook gewerkt.
0: Ja.
1: Maar ik ben nu al 30 jaar terug uit Nederland.
0: Oké.
1: Okay. In Nederland, we zijn nu al 30 jaar terug.
0: Mooi.
1: Ja, en wat ben ik? Mm-hmm. Ik ben vooral Pokémon.
0: Ja? Mooie man.
1: Tenminste, in die zin van, ik hou van muziek. Mm-hmm. Ik ben dol op muziek.
0: En speelt u zelf ook muziek?
1: Ja.
0: Wat speelt u allemaal?
1: Ik speel bas.
0: Oh, nou, Pokémon.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Uh-huh. En vroeger was ik bekend in de sportwereld.
0: Ook?
1: Ja, ik
0: voetbal?
1: Nee.
0: Wat dan?
1: Basketbal.
0: Serieus?
1: Jarenlang ben ik basketbalscheidsrechter geweest. Ik heb 23 jaar gefloten.
0: Hmm.
1: Zowel hier als in het buitenland.
0: Hmm.
1: En ja, ik ben low profile. Heel veel mensen weten het niet.
0: Hmm.
1: Ik ben een van de eerste internationale basketbalscheidsrechters van Suriname.
0: Ja.
1: Samen met mijn neef Marcel Emmanuels. Hmm. Hebben we samen de opleiding gevolgd. En zijn we toen. En ik ben dus ook verbonden geweest bij de bond als
0: ja,
1: van de technische commissie.
0: Oké.
1: En ik ben trainer geweest van de schakel.
0: Ook? Zij zo. Duizend poot.
1: Ja. Ik ben heel veelzijdig, dat moet ik wel zeggen.
0: Ja.
1: Weet je, ja. Ik kom ook uit de muziekwereld.
0: Mm-hmm.
1: Mijn schoonvader was Weilen, mijn schoonvader, hij was een hele bekende muzikant.
0: Ook low profile, no?
1: Nou, ze kennen hem als Parani.
0: Parani?
1: Van Conjunto Latinos.
0: Oh.
1: Ik heb 9 jaar gespeeld voor Conjunto Latinos.
0: Serieus? Sabi?
1: Ja, ik weet zeker.
0: Ja.
1: Ja, verder ben ik. Ik ben getrouwd. Mm-hmm. Ik heb 2 kinderen. Ik heb een, ook nog een pleegzoon.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Gaat goed, mevrouw en ik zijn nou hier.
0: Mm-hmm.
1: Onze dochter die woont ook hier en die zonen die zijn in Nederland.
0: Ja. Mooi.
1: Heerlijk.
0: Mooi. Awesome. Oké. Okay.
1: En ik probeer dus, toen ze me hebben gevraagd om terug te komen met Rode Kruis, want ik was al eerder directeur.
0: Oh, daar. En dat was...
1: Het was in 2005, was ik al directeur van het Rode Kruis hier.
0: Ja, ja. 2000?
1: 5.
0: 2005. Ja. Tot?
1: Was ik tot 2008.
0: Oh, 3 jaren.
1: 3 jaren was ik toen directeur.
0: Mm-hmm. En daar ging u, daarna was u naar Nederland?
1: Nee.
0: Wat deed u dan daarna?
1: Wat ik daarna deed?
0: Mm-hmm. Na 2008.
1: U moet niet lachen.
0: Nee, niet lachen.
1: Ik heb 10 jaar heb ik rondleiding gegeven in het Cotton Museum.
0: Cotton Museum?
1: Ja. Aan de Prinsessenstraat.
0: Oh.
1: Als vrijwilliger.
0: Als vrijwilliger? Maar hoe, van waar het idee?
1: Ten eerste mevrouw Christine van Russel. Die ken ik heel goed. Uh-huh. Weet je, ik ben heel goed op de familie en ze is als een zus van mij.
0: Ja.
1: En ze heeft me toen gevraagd. En ik heb veel belangstelling voor geschiedenis.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik heb toen direct gezegd van, dat ga ik zeker doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik heb me een beetje verdiept in de geschiedenis van de Kotten.
0: Ja.
1: En ik heb...
0: Oké, vertel toch gewoon even. Voordat we naar dat van de Rode Kruis gaan. Vertel, hoe was dat? 10 jaar lang.
1: Ik heb moeten stoppen met ik naar het Rode Kruis ging. Uh-huh. Anders zat ik nog steeds daar.
0: Oké. Okay.
1: Ik vind het geweldig om over onze geschiedenis te praten.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, vooral ook omdat de geschiedenis natuurlijk beladen is.
0: Ja.
1: Maar wij maken het zelf beladen. Want we hebben ook hele mooie dingen uit onze geschiedenis.
0: Mm-hmm.
1: Ik zeg altijd aan andere aan mensen, dankzij mijn voorouders ben ik wat ik nu ben.
0: Mm-hmm.
1: En dat moeten we niet vergeten.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Ja. Ze hebben het heel moeilijk gehad, jazeker. We gaan niet bagatelliseren, maar ze waren hele sterke mensen.
0: Ja.
1: Die een stukje geschiedenis hebben geschreven, mm-hmm. waarvan wij een onderdeel van zijn.
0: Ja.
1: En niet alleen slavernij verleden.
0: Ja. Dus
1: als we praten over de kotten is eigenlijk ontstaan. Echt ontstaan na de afschaffing van de slavernij.
0: Mm-hmm.
1: En die vrouwen waren trots. Ja. Hele trotse vrouwen die de kotten droegen.
0: Ja.
1: Dus als je praat over kottenmissie. Mm-hmm. Je was een kottenmissie. Een kottenmissie die droeg alleen maar kottes. Want ze was trots op die kleding.
0: En dat was dus de hele dag, elke dag?
1: Ja, je had werkkottes, je had alle soorten kottes.
0: Serieus?
1: Ja. En vooral dus de uitgangskottes, dat was dat ding.
0: Mm-hmm.
1: Daarmee konden ze showen. Je had grote kottenmissiesverenigingen.
0: Mm-hmm.
1: Je was dan lid van zo'n vereniging. Nou.
0: Ja.
1: Vrouwen gaven heel veel geld uit, net zoals wij nog steeds. Het is mm-hmm. altijd zo geweest.
0: Mm-hmm.
1: Dat de mens geeft geld uit aan mode.
0: Mm-hmm.
1: En voor die vrouw was het mode. Ze gaven veel geld uit, ze kochten lappenstof.
0: Ja.
1: Toch, en de ene creatie naar de andere.
0: Mm-hmm.
1: Afgelopen zaterdag was er een lezing van Christine over de oddos.
0: Mm-hmm.
1: En de liedjes die daarom gemaakt zijn. Nou, het is een mooie geschiedenis.
0: Ja.
1: Weet je, waar we trots op mogen zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ik bedoel, ik kan je wel voorstellen, ik heb nog nooit een kotte gedragen. Maar die geschiedenis is vreselijk mooi.
0: Ja.
1: Weet je, en als je ook kijkt naar de trotsheid waarmee het gedragen wordt, dan vind ik het jammer.
0: Mm-hmm.
1: Als het telkens in het negatief wordt gebracht.
0: Mm-hmm.
1: Van opgelegde kleding en dergelijke.
0: Ja.
1: Dus het was mode.
0: Ja.
1: Weet je, voor die vrouw was het mode.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, die, net zoals de Franse ken-ken, jurken, rokken. Mm-hmm. Weet je, ze hadden ook een eigen mode.
0: Mm-hmm. Maar hoe komt het dat het is gaan verwateren? Dat men eigenlijk die kotto niet meer echt aantrekt?
1: Nou, het is niet gaan verwateren hoor.
0: Ja, maar vroeger was het zo dat men het echt groen aantrok, dagelijks.
1: Ja, nu is het dus, je gaat mee met de mode. Maar je hebt nog steeds vrouwen, toch wat echt overgebleven is, de Anissa.
0: Ja.
1: Toch? En het mooie van onze geschiedenis, dwars door, ondanks alle ellende, om het even zo te drukken, is dat je dus die integratie ziet.
0: Mm-hmm.
1: Op 1 juli... Maakt niet uit of je nu staan van Chinees bent. Je draagt ook Anissa.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ja.
1: Het is iets van ons. Het is echt iets van ons.
0: Mm-hmm.
1: Ja. De integratie is veel, veel verder dan we zelf doen geloven.
0: Mm-hmm.
1: Het is jammer dat we dat niet inzien. Ja. Ik zeg altijd in elke keuken. Of het nou Chinees, Creools, Hindustan, Javaan, noem maar. Elke keuken ga je curry vinden.
0: Dat is waar.
1: Je gaat lentij vinden.
0: Ja, dat is zo.
1: Snap je?
0: Klopt.
1: En dat is een stukje integratie. Je moet het niet onderschatten.
0: Inderdaad.
1: Snap je?
0: True.
1: Onze eetgewoonte is zo geïntegreerd.
0: Mm-hmm.
1: Die roti is niet meer van de Hindustan.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Klopt.
1: Snap je?
0: Klopt. Mm-hmm.
1: En dus dat zijn de dingen waar ik vooral op let. Van die mensen.
0: Mooi.
1: Weet je, om andere redenen hebben nog die scheidingen. De etnische scheidingen. Maar als je het goed nagaat, dan zie je van, hé.
0: Mm-hmm.
1: Weet je. Ik zeg altijd, ik ben opgevoed. Door mijn ouders, vooral mijn vader. Ja, voordat je gaat vragen. Ik heb een Chinese moeder en een Creoolse vader.
0: Mm.
1: Dat is het.
0: Dus met Lukito, dan ben ik echt een soort volk daar zo, jongen. Hoe je ook zien moet.
1: Ja, ik zeg altijd aan mensen, ook bij de census, als ze me vroegen, ja, etniciteit, ik zeg. Alles wat daar staat, kan je doorhalen.
0: Mm.
1: Ik zeg, ik ben Surinamer.
0: Mm-hmm.
1: Ik zeg, ik ben een trotse Surinamer.
0: Ja,
1: ik heb in Nederland gewoond, met een Surinaams paspoort.
0: Mm. Ja.
1: Ik ben Surinamer.
0: Nice.
1: En dan zie je dus dat je dus die integratie, die zie je heel langzaam, maar het komt wel.
0: Ja.
1: Toen mijn ouders en in feite en mijn generatie ook nog. Je werd opgevoed met, je bent Creool, met Hindustan, met Javaan. En in het Kotemuseum heb ik heel veel studenten gehad. Die naar hier kwamen. Die kwamen voor scripties en dergelijke.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: En ik vroeg ze altijd van wat ben je.
0: Mm-hmm.
1: Zonder dat ik iets... Ik vroeg alleen maar wat ben je.
0: Mm-hmm.
1: En toen al zei ik van hé. Hey, want voor scripties kwamen Chinezen. Alles kwam.
0: Mm-hmm.
1: Ik bedoel, het is een opdracht van school.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: En toen viel het me op dat... Het gros zei, met Suriname.
0: Hmm.
1: Ik zei, kijk. Mijn ouders en ook eigenlijk nog steeds grote delen van mijn generatie, die denken niet zo.
0: Klopt.
1: Nee, ze zijn Javaan.
0: Mm-hmm.
1: Ze zijn Chinees. Maar ze zijn met Suriname. Heel op van ze zeiden, met Suriname. Ik zei, goed zo. Mm-hmm. Ze onthouden. Verloochen je afkomst niet, moet je niet doen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, want dankzij je. Waar je voorouders van, daarom ben jij zo. Je zit nu op school. Je zit op de universiteit.
0: Mm-hmm.
1: Zonder hen zit je nou niet op de universiteit.
0: Ja. Ja.
1: Ja, die positiviteit probeer ik over te brengen.
0: Mooi, ja. En het bestrijdt ook racisme.
1: Ja, kijk. Dat je anders bent is een gegeven, hoor.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ik bedoel, dat is gewoon een hard gegeven. Een Chinees ziet er anders uit dan een Creool.
0: Klopt.
1: En het is zo. Ik bedoel, of je nou hier in Suriname geboren bent of niet.
0: Mm-hmm.
1: Je ziet er anders uit, ja.
0: Ja.
1: Moeten we daar een punt van maken?
0: I don't think so.
1: Is het een probleem dat een Chinees zich prettiger voelt met Chinees om hem heen?
0: Mm.
1: Is dat een probleem? Wij maken er een probleem van.
0: Klopt.
1: Toch?
0: Inderdaad, ja.
1: Want het is geen probleem. Als je ergens naartoe gaat, noem maar wat, naar Dubai en je ziet ineens een Creool rondwandelen, ga je ook kijken van, hé. Het is normaal. Want we moeten het niet groter maken dan het is. Het is normaal.
0: Ja.
1: Weet je, man. En dat is jammer. Maar het is een, in mijn ogen een... Zeer zeker een kwestie van tijd.
0: Hmm.
1: Toch, we zijn jong. We zijn voor alle uithoeken van de wereld zijn we naar hier gekomen.
0: Mm-hmm.

0: Ik heb 18 jaar in Nederland gewoond. Ik heb altijd te zeggen, ik heb nooit last gehad van discriminatie.
1: Niet?
0: Nee, want ik kijk er anders tegen.
1: Ja.
0: Mm. Een heel mooi verhaal dat ik altijd vertel. Mm-hmm. Ian is, zodra ik Rotterdam binnenreed, ik woon in Delft. Mm-hmm. En als ik Rotterdam binnenreed, werd ik aangehouden door de politie.
1: Mm-hmm.
0: Iedereen wist van, ze zien donkere mensen in de auto, dus ze gaan je aanhouden.
1: Ja.
0: Ik heb er nooit zo naar gekeken.
1: Oké.
0: Okay. Op een gegeven moment heb ik aan de agent gezegd, ik zeg, één ding weet ik 100% zeker. Als je een paar keer hebt gezegd van, want ik heb niks te verbergen.
1: Ja.
0: Dus waarom zou ik het...
1: Ja, ja.
0: Hij doet zijn werk. Mm-hmm. Hij mag me aanhouden. Mm-hmm. Hij zal zijn redenen hebben. Mm-hmm. Hij doet zijn werk.
1: Mm-hmm.
0: Dan heb ik een paar keer heb ik er eentje gezegd van, ik zeg, één ding weet ik 100% zeker. Mij gaat niet zo overkomen.
1: Mm-hmm. Hier.
0: Dus ik nou vraag ze me wat, waarom niet? Ik zeg, omdat je op me let. Ik zeg, dus ik ben blij. Ga vooral door, let op me.
1: Wow. En wat was...
0: Dan moeten ze lachen. Ik zeg. Want ik heb niks te verbergen. Die had je nog nooit gehoord.
1: Nee. Ja, ik word het eerst gehoord. En ik ga het gebruiken.
0: Het wordt lastig als je iets te verbergen.
1: Klopt, inderdaad. Ja.
0: Als je weet van Amy Faya.
1: Mm-hmm.
0: Dan ga je boos worden van, mama, ze hoort me, jong.
1: Ja.
0: Maar ik heb niks te verbergen.
1: Mm-hmm.
0: Ik weet dat alles goed is, dus.
1: Ja, inderdaad.
0: Mag ik je papieren zien? Alsjeblieft.
1: Ja. Maar je hebt ook wel gevallen waarbij er ook gewoon echt racistische uitspraken worden gemaakt. Hoe gaat u daarmee om dan?
0: Ja. Ga ik je nog iets zeggen?
1: Mm-hmm.
0: Wiens probleem is het?
1: Zijn probleem.
0: Niet mijn probleem.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt een probleem, ik heb geen probleem.
1: Ja. Maar ja, ik begrijp dat. Maar doet het u niet wat? Als mens, toch?
0: Nee, want anders ga ik problemen krijgen.
1: Mm-hmm.
0: Want het is niet alleen die witte man.
1: Mm-hmm.
0: Die dat kan,
1: ja.
0: kan doen. Het is ook die Hindustan, het is ook die Krio.
1: Mm-hmm. Ja, klopt.
0: Het is iedereen.
1: Klopt.
0: Als ik me ga ergeren daaraan, heb ik een probleem.
1: Mm-hmm.
0: Ik zeg altijd van, het is jouw probleem, het is niet mijn probleem.
1: Mm-hmm.
0: Zoals ik in Nederland woon, ik zeg, ik mag hier wonen, je kan me niks doen.
1: Ja.
0: Ik woon hier, ik werk hier, ik studeer hier, zo. Je kan me niks doen, je mag zeggen wat je wil. Je hebt een probleem, maar ik niet.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb ze altijd te zeggen, wanneer er hier zo iets gebeurt, wanneer hier rotsen uitbreken, kan ik terug naar mijn land, jij niet.
1: Hij blijft hier.
0: En dan ga je later beseffen van, hey, hoe bevoorrecht we eigenlijk zijn geweest.
1: Klopt. Ja.
0: Ik kom uit een heel ander land.
1: Mm.
0: En ik ga naar Nederland.
1: Ja.
0: Waarvan het gros in die tijd toch een hele hoop mensen van Groningen hebben Maastricht nog nooit gezien.
1: Mm-hmm. Ja.
0: En ik vlieg over de oceaan.
1: Mm-hmm.
0: Elk jaar terug naar mijn ouders.
1: Ja.
0: En ik denk, ik ben eigenlijk bevoorrecht geweest.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Dus, nogmaals, ik zeg niet dat het niet voorkomt. Ik bedoel, dat racisme niet voorkomt of mm-hmm. discriminatie. Mm-hmm. Ik zeg niet dat het niet voorkomt. Zeer zeker weten.
1: Mm-hmm.
0: Maar zoals ik er mee, zo ga ik ermee om.
1: Mm-hmm.
0: Toch?
1: Ja.
0: En ik ga het uit de weg.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Het boek van Gloria Wekker. Weet je.

0: institutionele racisme en discriminatie. Mm-hmm. Dat is een feit, ja. Toch, ik weet niet hoe jij bent opgevoed. Mm-hmm. Toch, maar het is... Ja, als hier iemand binnenkomt wandelen in een lang gewaad, ga je even vreemd opkijken.
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
0: Toch? En dat institutionele discriminatie, racisme, waar ze het over heeft. Mm-hmm. Dus dat in Nederland instituten, het is een onderdeel geworden van, hey, je ziet er anders uit, dus ik ga je anders behandelen.
1: Ja.
0: Toch? Dat is zo, ja. En het probleem is als de mensen het ontkennen.
1: Mm-hmm.
0: En dan zeg ik altijd mensen in Suriname, ik hou zo'n spiegel voor.
1: Mm-hmm.
0: Toen de Binnenlandse Oorlog uitbrak,
1: ja,
0: was heel Paramaribo een reparoer.
1: Dat is zo, ja.
0: Toch?
1: Mm-hmm.
0: Want onze binnenlandbewoners kwamen naar de stad.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: En ze wisten niet hoe ze ermee om moesten gaan.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Niet, ze moeten niet naast me komen wonen.
1: Ja.
0: Dan.
1: Hmm.
0: Het is... En we zien het niet eens als racisme, toch? Het is nu verwaterd. Vroeger kwam je, als je een winkel binnenliep...
1: Mm-hmm.
0: Als een kriool of als iemand met een donkere huidskleur. Op het moment dat je die winkel binnenliep... liepen mensen achter je aan.
1: Hmm? Ja, dat heb ik niet meer gemaakt.
0: Gelukkig.
1: Ja.
0: We gaan geen namen noemen. Dat is gewoon... Dat is ingebakken in... Hmm. Van, hey, er komt een Creole winkel binnen. Ik begin achter je aan te lopen. In Suriname, hoor. Ik heb het niet van Nederland.
1: Ja,
0: in Suriname.
1: Ja. Kamer.
0: Ja. Het is een... Het is een kwestie van, je beschermt je goed.
1: Mm.
0: En de gedachte erachter, men staat er niet bij stil hoe racistisch dat is en discriminerend dat is.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ja. Je bent donker, dus je gaat stelen.
1: Mm-hmm.
0: Maar het wordt je niet dat gezegd, natuurlijk niet. Maar dat is wel de gedachte erachter geweest.
1: Klopt. Ja.
0: En dan praten ze over Surinaamse dingen.
1: Mm.
0: Als we willen praten over discriminatie en racisme, hoeven we niet echt naar Nederland te gaan.
1: Mm.
0: We kunnen vlak hier in Suriname blijven.
1: Ja, er is ook zware racisme hier nog steeds, hoor. Ja, inderdaad.
0: Ja, maar het ligt eraan van hoe je het benadert.
1: Mm. Ja, als ik zo naar u luister, dan zie ik ook een bepaalde houding van jouw probleem, niet mijn probleem. En
0: het enige wat ik kan doen is je proberen te helpen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ik ben, even toch wel, want ik ben nu bij Radio Shalom.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben katholiek opgevoed. Ik ben nog steeds katholiek.
1: Mm-hmm.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Dus ik heb wel een christelijke achtergrond.
1: Ja. Mm-hmm.
0: En ik hou van dat het gebod: heb je naaste liefde zoals jezelf.
1: Mm-hmm.
0: Ik zeg, dat is eigenlijk de rode draad in het leven.
1: Dat is inderdaad zo, ja.
0: Snap je? En zo heb ik altijd geleefd.
1: Mm.
0: Heb ik altijd geleefd. Dus andere mensen zullen denken van... ja, maar je sluit je ogen voor racisme en discriminatie. Ik sluit mijn ogen niet.
1: Mm.
0: Maar het is aan ons om het te veranderen.
1: Ja.
0: En niet aan... de andere persoon. Alleen. Het is aan ons.
1: Mm-hmm.
0: En... daar staan we niet genoeg bij stil. Van, hey.
1: Ja, klopt.
0: Want we zijn een onderdeel van die samenleving.
1: Mm-hmm.
0: Als ik gediscrimineerd word, moet ik kijken wat ik eraan kan doen.
1: Ja. Ja.
0: En dat is niet boos worden op die anderen.
1: Hmm. Maakt het wel erger.
0: Dat is daarom. Dus zo, zo. Mm-hmm. Zo sta ik in het leven. Om het zo te drukken.
1: Mooi. Nou, we hebben gesproken over, over racisme. We hebben eerst gesproken over dat van de Koto. We hebben gesproken over dat u directeur bent bij, bij de Rode Kruis. En we kunnen een link vinden in hetgeen dat u voorin hebt gesproken. Ik zie ook dat u, u heeft het net aangehaald, dat van de naaste liefde. Ik hoor hoe zij allemaal hetzelfde. Niet omdat je een andere kleur hebt, wil dat zeggen dat je hoger bent. Je bent misschien wel anders en dat moeten we appreciëren en waarderen. Dat is waarde, dat is gegeven. En het eerste dat in me opkwam was, if you got your srevi, ook al ben je geel of zwart of bruin of wit, you got your srevi, dan zie je rood. En als ik mezelf hoef snijden, zie ik ook rood. Toch? En die link kan ik vinden. Bloedbank.
0: Ja.
1: Dus voor het laatst een beetje, we hebben al een half uur gesproken over de achtergrond en wat je allemaal heeft gedaan. En nu laten we een beetje praten over de bloedbank. Van waar het idee om directeur te worden daar?
0: Het is geen idee.
1: Mm-hmm. Hoe bent u dan directeur geworden daar?
0: Door mensen me benaderen.
1: Oké.
0: In 2005 ben ik benaderd door de toenmalige directrice, die toen directeur was.
1: Mm-hmm.
0: En zei Glenn, ik ga stoppen, wil je overnemen?
1: Mm-hmm.
0: Ik zei, oké. Ik was, ben ook jarenlang donor, bloeddonor.
1: Mm-hmm.
0: Ik zei van, oké, laat maar kijken.
1: Ja.
0: In 2020 heeft de voorzitter, die heeft me toen benaderd van, hey, Glenn, kan je terugkomen?
1: Ja. Ja.
0: Ik zei, oké. Ik zei, we zouden iets proberen om een paar dingen te veranderen, te verbeteren binnen de organisatie.
1: Ja.
0: Omdat ze toen standaard directeurs hadden. Zowel de Bloedbank als de Rode Kruis hadden toen geen directeur.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dus toen heb ik gezegd van, oké, kom voor 2 jaar.
1: Mm-hmm.
0: We zijn nu 6 jaar.
1: Ja, ja.
0: Dus het is... Ik heb wel iets met het Rode Kruis.
1: Vertel.
0: Nou, kijk, die humaniteit, toch, menslievendheid, dat is de rode draad binnen het Rode Kruis. De grootste humanitaire organisatie.
1: Mm-hmm.
0: En dan komt weer dat naaste liefde.
1: Mm-hmm.
0: En dus dat onbaatzuchtige vind ik geweldig. Bij de bloedbank. Toch, ik ben zelf ook bloeddonor geworden. En op een gegeven moment toen een vriend mij vroeg. Zijn moeder was in het ziekenhuis. En toen werkte het nog zo. Dat je mensen moest oproepen om te zeggen van, word bloeddonor.
1: Mm-hmm.
0: En dan ga je beseffen van, hé. Hey, ja. Dat wat je zegt, wat je ook bent.
1: Mm-hmm.
0: Bloed gaat door iedereen.
1: Mm-hmm.
0: En je kan niet maken zo eventjes of gaan kopen in de winkel.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: En het is goed dat, laat maar zeggen, toen God ons geschapen heeft en ons heeft gezet. En zolang we leven, blijven we het aanmaken.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: En als ik dus een half liter eruit kan halen en aan iemand kan geven die op dat moment wiens leven op het spel staat, toch het mooiste wat er is.
1: Klopt, ja.
0: Toch, want binnen een paar weken heb ik wel een half liter heb ik weer terug.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik heb wel iemands leven gered.
1: Ja.
0: Weet je, dus dat besef. Het is een heel mooie organisatie.
1: Mm-hmm.
0: De bloedvoorziening is begonnen bij het Rode Kruis.
1: Mm-hmm.
0: Toen het Rode Kruis werd opgericht. In Suriname is het Surinaamse Rode Kruis is in 1940 opgericht.
1: 1940?
0: Ja.
1: Wow, okay.
0: We waren onderdeel van het Nederlands Rode Kruis en 1940 is hier toen bij de Tweede Wereldoorlog.
1: Mm.
0: En 1941 is toen het Rode Kruis hier begonnen met de bloedvoorzieningen.
1: Mm.
0: Dus vorig jaar bestond het Rode Kruis 85 jaar.
1: Hmm.
0: Dus dan kan je zeggen van dus dit jaar bestaat de bloedbank 85 jaar. Toch? En het. Maar de hele bloedvoorziening is begonnen bij het Rode Kruis.
1: Hmm.
0: Natuurlijk, doordat dingen zich ontwikkelen, de wetenschap zich ontwikkelen rondom bloed en dergelijke, is het een vrij technisch ding geworden, bloedbanken en dergelijke.
1: Mm-hmm.
0: Waardoor je niet even meer bloed kan geven.
1: Mm.
0: Ik heb nog meegemaakt dat je om 1 uur 's ochtends werd opgeroepen door het ziekenhuis.
1: Ja?
0: Op dit moment, ik heb nu bloed nodig, kom.
1: Ja.
0: Bijna lag je zo aan de patiënt.
1: Sorry zo.
0: Snap je? Maar de risico's.
1: Maar dat heeft u dus meegemaakt?
0: Heb ik nog meegemaakt.
1: Hmm.
0: Dat was in de jaren 80, begin jaren 80 nog.
1: Maar gebeurt dat nog?
0: Nee.
1: Waarom niet?
0: Dat zeg je, de kans op besmetting is groot.
1: Hmm.
0: En de wetenschap, en vooral de medische wetenschap, is dusdanig ontwikkeld dat je. Dus die kans kan verkleinen door te testen en dergelijke.
1: Mm-hmm.
0: En het ergste wat natuurlijk kan gebeuren is dat jij in het ziekenhuis ligt en er gebeurt iets met je. Of
1: wordt het erger.
0: En ik maak je ziek.
1: Ja. Klopt.
0: Toch?
1: Mm-hmm.
0: Je ligt daar een vrouw die is bezig te bevallen.
1: Mm-hmm.
0: Brengt de kind ter wereld en daarna maak ik die vrouw ziek.
1: Mm-hmm.
0: Dus, laat me zeggen, de hele wetenschap rondom bloed en bloedvoorziening en bloedproducten is zo. Het is gewoon zo gaan ontwikkelen. Alleen maar om ervoor te zorgen van je mensen. Als je bloed geeft aan een patiënt, maak die patiënt niet zieker.
1: Mm.
0: Mm. In de jaren 80 is HIV ontdekt, dus om het zo te drukken.
1: Mm-hmm.
0: En was toen heel manifest. Van hey, HIV, AIDS, alles is dat niet.
1: Mm-hmm.
0: Er waren testen die tijd, ja. Maar voordat je de aanwezigheid van het virus kon vaststellen met de toenmalige methodes,
1: ja,
0: ging er een maand overheen.
1: Ja.
0: Dus ik kan wel bloed van jou afgenomen en ik test het.
1: Ja.
0: En het is negatief.
1: Mm-hmm.
0: Maar volgende week is het wel ineens positief. Omdat ik het dan pas kan.
1: Mm-hmm.
0: Om het even simplistisch te zeggen, dan is er genoeg virus omdat dat ik het kan ontdekken.
1: Ja.
0: Met de methode die toen werd gebruikt.
1: Mm-hmm.
0: Toch?
1: Mm-hmm.
0: Dus die ontwikkeling heeft gemaakt dat in vele landen hebben de Rode Kruisorganisatie gezegd van nou, ik ga het niet meer doen.
1: Mm-hmm.
0: Hier moet een aparte organisatie worden opgezet.
1: Mm-hmm.
0: Maar er zijn nog steeds veel Rode Kruisorganisaties die wel de bloedbank hebben.
1: Hmm.
0: Die zeggen van nee, het is voor ons ook een wezenlijk onderdeel van wat wij doen. Namelijk je medemens helpen in nood.
1: Ja.
0: En die vrijwilligheid van de donaties.
1: Hmm.
0: Toch dan maar zeggen 10, 20 jaar geleden is toen ontstaan van je gaat mensen betalen voor hun bloed.
1: Mm-hmm. Dus dat eigenlijk zou ik daarover praten.
0: Maar toen zijn ze erop teruggekomen. Vele landen waar ze betalen voor bloed zijn erop teruggekomen.
1: Hoe?
0: Omdat die persoon komt niet om bloed te geven vrijwillig. Hij komt
1: om
0: geld te verdienen.
1: Ja. Maar is dat dan geen win-win situatie?
0: Nee, want net wat ik je zei. De kans dat die persoon een ziekte met zich meedraagt, is vele malen groter.
1: Ja.
0: Want je moet wel een bepaalde levenshouding hebben.
1: Ja.
0: En je moet bewust zijn van dat je een donor bent.
1: Ja.
0: En dat jouw bloed aan iemand wordt gegeven die het nodig heeft.
1: Ja.
0: Daarvan moet je erg bewust van zijn als je bloeddonor wil worden. Dus er wordt wel een bepaalde levenshouding van je verwacht.
1: Ja.
0: Ja, dat je er niet op los leeft.
1: Mm-hmm.
0: Om het even zo te zeggen.
1: Ja.
0: Dat wanneer ik, als ik je vraag dat je medicijnen gebruikt, dat je eerlijk bent.
1: Maar kan dan er niet in contact worden gekomen met de huisarts of, I don't know, een record? Hoe gaat dat? Hoe word ik bloeddonor?
0: Gewoon door te komen naar de bloedbank en zeggen van ik wil bloeddonor worden.
1: Maar dan word je dan eerst getest, toch?
0: Altijd. Elke keer als je doneert, wordt getest.
1: Ja.
0: Ja, het wordt een beetje technisch, maar er wordt getest op 6, laten we zeggen, ziektes.
1: Oh, oké.
0: Ja.
1: Maar als ik bijvoorbeeld medicijnen gebruik, kunnen jullie dat niet zien in het bloed?
0: Nee, want we testen op 6 ziektes.
1: Dus jullie kunnen kijken van, de kwaliteit van het bloed bijvoorbeeld is zo.
0: Ja, dus de kwaliteit heeft te maken bij ons van, heb je die ziekte? Ja. Dan praten we vooral over seksueel verdraagbare handelingen.
1: Ja.
0: Wij testen op HIV, op syfilis, Chagas. En dan hebben we nog de hepatitis serie van A en B. En HTLV, dat is een ander. Daarop wordt getest. Hoe dan ook, als jij een besmetting hebt opgelopen, het is niet direct herkenbaar. Als je griep hebt opgelopen, weet je het nog niet.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En je denk je van, nee, vier boeien. Je hebt het misschien 2 dagen geleden heb je het opgelopen.
1: Maar de verschijnselen komen pas later.
0: Dat, juist. En dat, zo moet je dat ook zien met de testen die we doen. Dus we proberen, die testen zijn dusdanig ontwikkeld dat die periode probeert ze te verkleinen, zo klein mogelijk te houden. Maar er is nog altijd een periode waarin je het niet kan zien.
1: Dus dat bloed kan niet gelijk gebruikt worden? Dus.
0: Dat bloed kan gelijk gebruikt worden, want het moet wel. En daarom ga ik je zeggen, Ian, je bent bloeddonor, je bent vrijwillige donor. Dit wordt van je verwacht. Als ik je vraag van, heb je meerdere vrouwen? En je zegt ja, we gaan je niet veroordelen. Echt niet. Van, hey, maar die jongens. Nee, echt niet. Dat doen we niet. Je zou je reden hebben. Maar je kan geen donor worden.
1: Ja.
0: Toch? En we gaan niet aan de klok hangen van, hey. We gaan naar de radio appintie van, hey, is op Ian. Ja, maar dat jongens. Nee. Alles wat je zegt is confidentieel, blijf daar.
1: Oké.
0: Okay. Snap je?
1: Oké. Dat is belangrijk.
0: Ja, toch? Dus we zeggen, dus weet dat dat een belangrijke vereiste is voor de bloedbank van, hey, heb je meerdere partners? De kans dat je een besmetting oploopt, vergroot je dan. We zeggen niet dat het niet dat, maar de kans dat te vergroot. En wie is ervan bewust, omdat je die kans vergroot, dat wij dan zeggen van, hey, dan gaan we je bloed niet nemen, want die patiënt, we kunnen niet er weer uithalen. Om te zeggen van, hey, no, we zijn er gewoon.
1: Ja.
0: Maar in Suriname, voor zover ik weet, hebben we 1 geval gehad van besmetting. Met HIV.
1: Ja? Maar hoe? Is het onder uw termijn?
0: Dat is in 2006.
1: Dus onder uw termijn? Nee. Maar hoe is dat gebeurd dan? Hij was niet eerlijk of zo? Hoe is dat?
0: Nou, dat was een heel apart ding. Maar wat het... Kijk, het is... De donor... Mm-hmm. wist niet...
1: Oh.
0: Dat hij of zij besmet was.
1: Mm-hmm.
0: En de donor... wist zeker van... ik heb maar één partner.
1: Maar één partner, trappartner.
0: En die ene partner...
1: Mm-hmm.
0: is vreemd gegaan.
1: Ja.
0: Met dit tot gevolg.
1: Ai.
0: Snap je? Dus je kan niet voorzichtig genoeg zijn.
1: Ja.
0: Toch? En natuurlijk, het kan gebeuren. Maar dat was hij toen in de jaren 80 was, geloof ik, 30 of 40 dagen. Voordat je kon ontdekken dat je een HIV-virus had. Dat is nu verkleind. Dus het geloof ik 12 dagen of 60, om het te goed hoor, ik weet niet meer.
1: Mm-hmm.
0: En dan heb je nog andere testen, je hebt een nog gevoeligere test, die kan het nog meer verkleinen, snap je?
1: Mm-hmm.
0: Dat je die kans op zo klein mogelijk houdt. Maar het begint met de donor, de bloeddonor van je.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Ik weet, ik heb een healthy lifestyle. Ik eet voldoende groenten. Om het zo te drukken, zoals we het kennen van de ouders. Imjang Groentoeboy.
1: Ja.
0: Nou, weet je, dus je bent gezond.
1: Ja.
0: Toch? En nog, zoals ik al zei, als je medicijn gebruikt, sommige medicijnen zeggen van no boy. Bijvoorbeeld als je een antibioticumkuur krijgt, omdat je ziek bent geweest.
1: Mm-hmm.
0: Dat kan gebeuren.
1: Mm-hmm.
0: Dan zeggen wij van, oké, 2 weken na je laatste tablet, dan pas mag je weer doen. Want je wil geen antibioticum in een patiënt stoppen. Mm-hmm. Want je weet niet hoe die er gaat reageren.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Toch, maar als je bijvoorbeeld bloeddruktabletten gebruikt, no problem. Er zijn bepaalde medicijnen. En dan zeggen van, die eerlijkheid moet er wel zijn.
1: Mm-hmm.
0: En dus vooral dat je dus bewust bent van, hey, ik ben bloeddonor. En mijn bloed gaat naar iemand anders. Ja. Om mijn levens te redden.
1: Ja.
0: En daarom zijn ze dus op teruggekomen van... Hey, dat betaald ding.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Het zijn ook mensen. Maar die zwerver kan ook binnen stappen en zeggen van... Hey, ik word donor, give me money.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik weet of dat bloed dan... Hij is niet bewust. Hij weet niet wat, misschien weet hij niet eens dat hij ziek is.
1: Mm-hmm.
0: Wat vaak zo is. Mensen weten niet dat ze ziek zijn.
1: Ja. Maar kunnen we dan niet in plaats van maar op 6 ziektes, op meerdere ziektes eigenlijk gaan testen?
0: Kijk, deze 6 ziektes, die zijn op advies van de PAHO en de WHO.
1: Mm.
0: Toch, het liefst wil je natuurlijk op alles weer. Maar ze zeggen van, oké, welke ziektes wil je nog meer?
1: Ja.
0: Toch? Deze ziektes hebben, laten we zeggen, verstrekkende gevolgen.
1: Mm-hmm.
0: Zo moet je het zien.
1: Ja.
0: Toch, en malaria bijvoorbeeld was een tijdje ook, werd ook op getest in Suriname.
1: Mm-hmm.
0: Maar tot het malariagebied steeds verder naar het zuiden ging.
1: Ja.
0: Toch? Vroeger bij je van spreken, ik noem wat, naar Carolina Creek was gegaan en zei ze van, oké, je bent in malariagebied geweest, sorry, je mag niet doneren. Maar het is verder gegaan. Nu zijn we malaria vrij verklaard.
1: Mm-hmm.
0: Dus we testen niet meer op dingen.
1: Ja.
0: En dat zijn dus de adviezen die we krijgen, de richtlijnen vanuit de PAHO en de WHO van, hey, weet je, als mocht er zich weer iets gaan voor doen. Kijk, Chagas bijvoorbeeld. Dat is heel onbekend.
1: Mm-hmm.
0: Maar Chagas komt voor in Zuid-Amerika.
1: Oké. Wat is Chagas?
0: Is dat ook een besmettelijke ziekte.
1: Maar wat voor ziekte is het?
0: Is ook een seksueel overdraagbare ziekte.
1: Ja?
0: Ja. Dat zeg je, we kennen het nu. Mm. Maar het komt voor in Zuid-Amerika. Dus op een gegeven moment heeft de WHO en de paus geadviseerd van, hey, bloedbanken. Het is natuurlijk op Chagas.
1: Mm-hmm. Ja. Want vooral hoe die hoe je dat immigratie noemt, is het immigratie? Ja. Dat er nu echt veel...
0: Ja, dus daarom is de WHO en de PAHO,
1: ja,
0: die houden dat soort dingen in de gaten. Van, hey,
1: mooi.
0: Wat zijn de bewegingen?
1: Ja.
0: Toch? En komen dan met adviezen.
1: Mm.
0: Toch? En als het moet, zoals bijvoorbeeld met vaccins.
1: Ja.
0: Dat zeggen van, hey, even iets gaande daar. Dan komen ze met de vaccins bijvoorbeeld. Van, hey, ja.
1: Mm-hmm.
0: Dat is hun taak en dat is ook het mooie ervan,
1: mm-hmm,
0: van die organisaties.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus wij volgen altijd hun dingen.
1: Mm.
0: En, maar dan kan je dus nog weer terug op die bloeddonor.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Het is jammer dat mensen zeggen, ja, mijn vrede, nahi bi.
1: Mm-hmm.
0: En zeggen van, ja, ik kan niet tegen bloed, mijn vader flow.
1: Mm.
0: Zijn legitieme dingen. Ik kom daar niet aan.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is wel jammer dat er niet voldoende mensen bloeddonor zijn.
1: Mm-hmm. Weet u misschien uit hoeveel bloeddonoren de bloedbank bestaat?
0: We hebben op dit moment rond de 3800 actieve bloeddonoren.
1: 3800?
0: Ja.
1: Van de 500.000 mensen?
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: Eigenlijk is de richtlijn van de PAHO is dat je, ze zeggen, we zeggen aan 1 tot 1,5% van je bevolking moet donor zijn.
1: Hmm.
0: Dan zit je goed.
1: 1 tot 1,5%?
0: Dus of 1,5 tot 2%. Zo, dat zijn de richtlijnen zo'n beetje. Okay. Als je uitgaat van 600.000,
1: ja,
0: dan kom je ongeveer op 6.000 donor,
1: mm-hmm,
0: met 1%.
1: Ja.
0: Dan zou je goed zitten. Mm-hmm. Actieve donor.
1: Ja.
0: Want we hebben een donorbestand van 8000 zoveel. Maar het, ja, zijn mensen die al niet meer actief zijn en zo.
1: Mm-hmm.
0: En actieve donoren, kijk, een manspersoon mag 5 keer per jaar bloed geven.
1: Oké.
0: Okay. Een vrouw, over het algemeen, 3 keer.
1: Mm.
0: Als die 4000, of die 3800 tot 4000 bloeddonor actief maximaal zouden geven, hadden we geen probleem.
1: Mm.
0: Hadden we misschien zelf bloedoverschot, bij zo'n spreken. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk een utopie.
1: Ja.
0: Want je gaat op vakantie, je bent, mm-hmm, ziek.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, en als je de strik, om de 10 weken mag een man geven.
1: Mm-hmm.
0: Als je die 10 weken strikt aanhoudt, ja. Maar als je het 2 dagen verschuift, dan verschuift alles. Dus,
1: mm-hmm,
0: die 5 keren is niet voor iedereen haalbaar. Ja. Toch, dus,
1: mm-hmm.
0: En voor die vrouwen ook niet.
1: Ja.
0: Dus je haalt nooit het maximale uit je donorbestand. Dus daarom zeggen ze van, je moet een grote donor, zodat je voldoende bloedproducten kan maken.
1: Mm-hmm.
0: Toch? De vraag die vaak wordt gesteld van, is er dus een bloedtekort? Ik kan daar geen antwoord op geven, want dat kan alleen maar in het ziekenhuis worden vastgesteld.
1: Mm,
0: oh ja. Zij weten van één norm.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Er gaan mensen dood, want er is geen bloed.
1: Mm-hmm,
0: mm-hmm. Wat ik wel kan zeggen is van, de ziekenhuizen vragen bloed aan.
1: Mm-hmm.
0: En we kunnen niet altijd leveren wat ze vragen.
1: Mm-hmm. Mm-hmm, mm-hmm,
0: mm-hmm. Beetje... Niet 1 op 1, maar oké. Okay. Een ziekenhuis vraagt bloed aan en zegt van, ik heb zoveel bloed nodig.
1: Ja.
0: Omdat ze ook een voorraad willen hebben. Want ook zij weten niet wanneer ze bloed
1: nodig hebben. Ja, ja, ja, ja.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Als ik dus zeg van, hé, maar ik kan je dat niet leveren. Je vraagt 10 aan en ik kan je maar 6 leveren.
1: Ja.
0: Wil niet zeggen dat er een tekort is.
1: Mm-hmm.
0: Hoogstwaarschijnlijk, vaak genoeg is dat, dat het ziekenhuis haar voorraad niet kan aanvullen.
1: Mm-hmm. Ja, ik begrijp het.
0: Zo moet je het een beetje zien.
1: Ja, ik begrijp het.
0: En bloed is een apart product. Mm-hmm. Weet je, als ik je vraag van welke bloedgroep heb je? Mm-hmm. Kan je me antwoord geven?
1: Ja, ik ben A-positief.
0: Ja, toch? Ja. En dat weet je omdat je?
1: Ooit eens bloed nodig had.
0: Zie. Ja. Dan alleen worden mensen bewust van, mm-hmm. Hey. Mm-hmm. En dat bloed komt van iemand anders, hè?
1: Klopt, ja.
0: Als die persoon er niet was, had je nog een probleem.
1: Mm-hmm,
0: mm-hmm. Vaak genoeg begint het besef pas wanneer mensen in die situatie terechtkomen.
1: Klopt, ja. Mm-hmm.
0: En wanneer ik je vraag van, wat ken je bloedgroep? Met een hoop mensen dat niet kennen.
1: Mm-hmm.
0: En ook onder de donor, ik zeg van, oké, welke bloedgroepen ken je?
1: Mm-hmm.
0: Ken je ze?
1: Ja, de B, heb je de O, die ken ik.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Dat is wat bekend is.
1: Mm-hmm.
0: En heb ik ook nog positief.
1: Ja.
0: En negatief.
1: Ja.
0: Toch? Dat is natuurlijk heel technisch.
1: Mm-hmm.
0: Die positiviteit en negativiteit betekent in dat ding. Je hebt A, B, A, B en O.
1: Mm-hmm.
0: En dan positief of negatief.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is een beetje ingewikkelder dan dat.
1: Mm.
0: Zo.
1: Mm-hmm.
0: Want niet alle A-positief kan je aan elkaar geven. Maar er zijn nog andere dingen in het bloed. Ieder mens is uniek.
1: Wat? Dus niet omdat u bijvoorbeeld A-positief ben ik A-positief dat ik uw bloed kan gebruiken. Hmm. Hoe dan?
0: Omdat er ook nog andere dingen in het bloed zijn. Het is niet alleen maar A-positief. A positief.
1: Aha.
0: Jij bent anders dan ik.
1: Aha.
0: Dus er zitten bepaalde kenmerken in het bloed die kunnen verschillen.
1: Oké. Okay.
0: Daarom wordt het altijd... Ook voor het wordt toegediend in het ziekenhuis, wordt er eerst ook gekruist, zoals ze dat noemen.
1: Mm-hmm.
0: Ik moet een beetje van jouw bloed, een beetje van mij willen gaan kijken. Van, klont het het?
1: Mm-hmm.
0: Sorry, ik kan niet gebruiken. Om maar een indicatie te geven, het klont het, kan niet gebruiken.
1: Ja. Mm-hmm.
0: En zo heb je dus bepaalde verschillen. Met het woord ervoor, antistoffen en zo.
1: Mm-hmm.
0: Waardoor je dus ineens komt op misschien... 200 tot 250 verschillende bloedgroepen.
1: Hmm. Wat? 200 tot 250?
0: Ja. Verschillen in de bloedgroepen.
1: Ja.
0: En daarom wordt het een beetje lastig. Je hebt patiënten, toch? De sickle-cell-patiënten, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die hebben vaak bloed nodig.
1: Ja.
0: En die hebben dat echt nodig. En... Bij hun moet ik wel kijken van, weet je, we gaan dieper kijken van welk bloed heb je dan nodig.
1: Mm-hmm.
0: En heb ik die donor?
1: Mm-hmm.
0: Er is een sickle cell patiënt, dat is bekend, die van 2 donoren maar bloed kan krijgen.
1: Wait, what? Zo uniek.
0: Bloed is... Je bent uniek. Iedere mens is uniek.
1: Ja.
0: Dus daarom... Ik kan niet zomaar zeggen van... We stoppen het erin.
1: Ja.
0: En daarom heb ik meerdere bloeddonoren nodig.
1: Mm-hmm.
0: Want sommige... mensen... hebben een dusdanig... bloedsamenstelling dat ze... van een bepaalde... donor maar bloed kunnen krijgen.
1: Mm.
0: Dus ik... Maar er lopen nog meer mensen rond met diezelfde combinatie.
1: Ja, alleen doneren ze niet.
0: Ze doneren niet. En daarom zeg je van... Ik zeg altijd van... Heb je tekort aan bloed? Nee.
1: Mm-hmm.
0: Want er loopt genoeg bloed rond.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb ook tekort aan bloeddonor.
1: Ja, klopt. Inderdaad.
0: Ja. Mm-hmm. En ik vind het jammer dat die vrezer is. Mm-hmm. Toch, want door bloed te doneren gebeurt er niets met jou.
1: Mm-hmm. Ja, ja, ja.
0: Het is echt een stukje vrees, maar gebeurt niets met jou.
1: Ja, inderdaad.
0: Toch, als, het kan zijn dat je, als je bloed doneert, want er gaat wel een, dat zeg maar, ongeveer een half liter bloed gaat uit je lichaam. Mm. Dus je voelt wel dat er iets,
1: je
0: denkt van, hé, wat zijn epsangami?
1: Ja, ja, ja. Mm.
0: Toch, vandaar dat het, het is bijna verslavend hoor, als je bloeddonor bent.
1: Waarom zegt u dat?
0: Omdat, kijk, nu maar ik mag niet eens meer zoveel doneren, maar. Toen ik nog actief was.
1: Mm-hmm.
0: Als de tijd naderde dat ik moest doneren, zei mijn lichaam van, hey, we zijn de boer. Dan ging naar de bloedbank.
1: Mm-hmm.
0: Je voelt iets.
1: Ja.
0: Toch? Het is eigenlijk, je verfrist en ververst jouw bloed zelf. Door te bloed doen.
1: Mm.
0: Want jouw lichaam gaat direct weer bloed aanmaken.
1: Ja, nieuw bloed.
0: Toch, vandaar dat je zegt van, het is dat je zegt van, oké, ik geef het weg en dan. Nee, je lichaam begint direct weer nieuw bloed aan te maken.
1: Ja, klopt.
0: En dat gebeurt eigenlijk continu, want de cellen gaan dood in je lichaam. En continu worden nieuwe cellen gemaakt.
1: Mm.
0: Als je ineens een half liter bloed te geven, gaat je lichaam.
1: Gaat extra.
0: Ja. Extra werken.
1: Ja,
0: het geeft je wel iets hoor. Natuurlijk, als je het pas hebt gedoneerd en je zegt van oké, mijn echte, dus met jompok moet het abedi, je fado flow.
1: Klopt.
0: Ben je het verspreken?
1: Want als je HB laag, of is je salif, no?
0: Is salif dropt een beetje.
1: Yeah.
0: Maar het is niet dat het dus naar een niveau dropt. Nee. Want je het dropt met een half punt ongeveer. Toch, maar je voelt wel dat er is iets uit je lichaam mag gaan. Toch? Als je dat voelt, dan blijf even liggen. Vandaar dat ook zeggen van mensen niet, begin niet te rennen.
1: Ja.
0: En vooral proberen ook onze donoren.
1: Ja.
0: Vooral ook op hun gemak te stellen en vooral te bedanken van één mensen. Thank you.
1: Ja.
0: Ja, eigenlijk, dus ik heb het nog niet gedaan, direct, indirect wel. Dus nu doe ik het direct.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik wil de luisteraars toch wel een beroep op ze doen van, word bloeddonor.
1: Mm-hmm.
0: Als je jong bent, nogmaals, er gebeurt niks echt met je.
1: Mm-hmm.
0: En het is een prettig gevoel, toch als je weet van, ik heb bloed te geven en het gaat iemands leven redden.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb mensen bij de bloedbank werken. Weet je, met personeel daar. Dus ik zeg, waarom ben ik hier? Ja, ik doe iets voor de mens. Ik doe iets voor mijn medemens.
1: Yeah.
0: Toch, elke keer dat ze het bloed hebben getest en bloed hebben verpakt, zeggen ze van, ze weten dat het is. Het gaat nu naar een patiënt die het nodig heeft.
1: Ja, ja.
0: Ik ga iemands leven redden.
1: Ja. Maar even een vraag. Is het verplicht, tussen haakjes verplicht, als je daar komt te werken bij de Rode Kruis of bij de bloedbank, dat je ook doneert?
0: Nee. Want nogmaals, het is een persoonlijke keuze.
1: Ja.
0: Eén. Mm-hmm. En ten tweede, je moet wel fysiek
1: in
0: staat zijn om het te doen. En lichamelijk.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Dat natuurlijk, we zouden het graag willen.
1: Mm-hmm.
0: Maar als je niet kan, dan kan je niet.
1: Mm. Maar merkt u wel, het lijkt bijna automatisch, zou je zeggen, dat als je daar zo werkt, dat je ook heel graag zou willen doneren?
0: Natuurlijk, want dit verhaal vertel ik ook aan iedereen.
1: Mm-hmm.
0: Maar het blijft een keus. Ik kan je niet verplichten.
1: Mm-hmm.
0: Toch, en jij kent jouw laat me zeggen, jouw gezondheidssituatie.
1: Mm-hmm.
0: Bijvoorbeeld een vrouw met een HB lager dan 7,5 mag niet doen. Dat mag niet. Vrouwen hebben door hun vrouw zijn, toch hebben ze wel dat hun HB schommelt door hun maandelijkse dingen. Dus het kan zijn dus dat je die 7,5 niet eens haalt. Zo kunnen. Maar het wil niet zeggen dat je ongezond bent.
1: Ja, ja.
0: Alleen je kan niet doneren.
1: Ja, ja.
0: Want als ik van die 7,5 je doet en je komt op 7 en je gaat die periode in, dan wordt het ineens een beetje lager. Een beetje laag.
1: Ja.
0: Dus dat soort dingen. Toch? En ja, we hebben ook mensen die medicijnen gebruiken, bijvoorbeeld. Of. Dus we verplichten niemand.
1: Ja. Maar er zijn toch bepaalde producten, groenten bijvoorbeeld, die bloed aanmaken.
0: Ja. Je moet gewoon gezond eten. Je moet gezond blijven eten.
1: Ja. Ja. Ja, inderdaad. Ik ben zo in het gesprek dat ik me vergeet dat ik na 10 uur ben. Oh, oké. Nou, prima. We gaan dan even naar een break. En dan komen we zo meteen bij u terug. Tot zo.

0: Yes, we zijn terug, we zijn terug, we zijn terug. En we praten hier met onze broeder Glenn. En we praten over het bloed. En het bloed doneren. Sorry dat we zo abrupt uit de uitzending waren. Broeder Glenn, die had even wat tijd nodig. Maar dat is helemaal geen probleem. Maar we zijn terug en we gaan afronden. Want Glenn zou eigenlijk gewoon tot 10 uur blijven. Maar het is zodanig spannend dat
1: mijn ora... Wow.
0: Mijn ora maar toch tangen 11:30. Maar goed, waar waren we weer? We waren bij dat van het bloed doneren. Dat we mensen nodig hebben.
1: Ja, we hebben mensen nodig. Mm-hmm. Toch? En vooral jongeren. Toch? Mm-hmm. Dat is... Wees je van bewust. Het gaat niet weggaan, dat bloed doneren. Mm-hmm. Overal ter wereld wordt er bloed gedoneerd.
0: Mm-hmm. Maar, geen gekke vraag, maar... Nee. Exporteren wij ook bloed?
1: Nee.
0: Mag dat wel?
1: Je kan bloed exporteren, ja. Je hebt sommige landen die het exporteren.
0: En importeren?
1: En je hebt nog steeds landen die importeren. Ook hier in de buurt, in het mm-hmm. Caribisch gebied, was er een land die tot voor kort bloed moest importeren. Mm. Toch? Mm-hmm.
0: Maar dan moet je ook wel daarvoor betalen. Ga ik ervan uit.
1: Kijk, is ook iets wat ik misschien moet benadrukken. Mm-hmm. Natuurlijk, het bloed, donatie, we vragen, geef het vrijwillig.
0: Ja.
1: Maar wat die molen waar door het bloed moet gaan, mm-hmm. is vrij kostbaar.
0: Ja.
1: De hele opzet van de bloedbank. Ik zeg altijd van, bijvoorbeeld, we hebben koelkasten nodig. Mm. We kunnen na keer plan niet gaan een koelkast kopen.
0: Ja, klopt.
1: Die koelkast die wij nodig hebben kost $10,000. Mm. Weet je? Het apparaat waarmee de testen worden gedaan is $100,000. Mm. Toch, het zijn vrij technische en high-tech apparaten nodig om ervoor te zorgen dat we veilig bloed kunnen geven, leveren aan de ziekenhuizen.
0: Ja.
1: En daar zit een kostenplaatje aan vast. Mm-hmm. En dat vragen we aan de ziekenhuizen die het dan weer moeten krijgen van de verzekeraars. Mm-hmm. Weet je? Om idee te geven, in Nederland kost een zak bloed, zoals we dat kennen, weet je, een zak bloed doen. Kost €400.
0: Hmm.
1: Op Curaçao ook. In Guyana kost het $500.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Wij zijn een Rode Kruis organisatie. En dus ook het Internationaal Rode Kruis vraagt ook van ons om dus het humanitaire vooral in acht te nemen.
0: Mm-hmm.
1: Dus we zijn nooit op winstbejag. Mm-hmm. Never.
0: Yeah.
1: Dus onze kostprijs is nog geen $100.
0: Mm-hmm.
1: En dat is zo laag mogelijk gehouden, omdat we rekening houden met het feit dat wij onze apparaten kunnen wij gefinancierd krijgen van bepaalde instanties, bedrijven, staatsolie. Dat zal ik blijven noemen, is onze.
0: Mm-hmm.
1: Die staat altijd klaar. En eigenlijk het hele bedrijfsleven staat wel klaar om bloedbank bij te staan.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is voor de apparaten, het gebouw. Toch? Ik moet 24 uur met de koeling moet ik hebben. Er zit een kostenplaatje aan vast.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Dus de perceptie dat soms bij sommige mensen is van ja, maar je Sera broed of niet. Minnesera broeder vier.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Er zit een kostenplaatje aan vast.
0: Mm-hmm.
1: Willen we. Er is nog één testmethode die we graag in Suriname willen halen.
0: Mm.
1: Maar het is ook een dure testmethode. Dus die hebben we nog niet eens.
0: Mm. Ja.
1: Dat weer de kans verkleint op besmettingen. Toch, maar we willen het graag hebben, maar we hebben het.
0: Mm-hmm,
1: want het gaat alleen maar maken dat het nog duurder wordt.
0: Ja.
1: Toch, maar om een idee te geven van 400 euro, en wij zitten nog op geen 100 US dollar.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, van 70 of 80 US dollar. Het zijn echt kosten.
0: Mm-hmm.
1: We hebben een hele kleine bloedbank. We hebben één arts in dienst. We willen graag meer doen met de bloedbank. Maar we kunnen niet, want het gaat alleen maar die kosten omhoog brengen. Een bloedbank kan veel en veel meer.
0: Ja.
1: Veel en veel
0: meer. Maar kunnen we dan toch niet overstappen naar winst maken? Zodat dat geld eigenlijk gestopt kan worden in de ontwikkeling. Ja, maar
1: dan moet de verzekeringsmaatschappij moet het kunnen dragen.
0: Ah, ja.
1: Ik zeg altijd, gezondheidszorg is duur, hoor.
0: Ja.
1: We moeten niet onderschatten, gezondheidszorg is duur. We moeten niet, als we kijken wat we hier betalen aan premie, en vergelijken met het buitenland, dan zien we van, eigenlijk betalen we een schijntje.
0: Ja,
1: maar gezondheidszorg is duur.
0: Mm-hmm.
1: We willen wel diezelfde technologie en bepaalde methodes willen we wel hier hebben.
0: Mm-hmm.
1: Toch, maar het is een dure grap. Een goed geoutileerde IC in het ziekenhuis of een OK. Het kost geen 2 cent, hoor.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, dus het is een vrij dure grap. En het enige wat je dus echt proberen om daar een beetje invloed op uit te oefenen, is naar preventie te gaan. Mensen worden niet ziek.
0: Mm-hmm.
1: Word alsjeblieft niet ziek.
0: Mm-hmm.
1: Want de ziekenhuizen kunnen ook niet zeggen van sorry.
0: Mm-hmm.
1: Dat moet ons goed realiseren. Als er een aanrijding plaatsvindt, toch dan kunnen ze zeggen, maar redelijk wel loma, ja, maar hij moet wel geholpen worden.
0: Ja, klopt.
1: Dus die preventiemaatregelen moeten misschien worden opgevoerd van we proberen het, vooral in het verkeer. Zie je toch wel dat er initiatieven zijn, mensen. Want je legt een druk op de gezondheidszorg. Toch, die hart- en vaatziekten, die diabetes. Dat zijn dingen die we wel een beetje zelf iets aan kunnen doen. En net zoals je dus die chirurg of die cardioloog nodig hebt, heb je ook bloed nodig.
0: Mm-hmm.
1: Als er geen bloed is, voldoende bloed is, gaat de patiënt dood.
0: Mm-hmm.
1: Ze kunnen een patiënt wel een leven houden. Met apparaten. Maar het is gewoon het apparaat houdt de patiënt een leven. De patiënt leeft niet meer.
0: Mm-hmm.
1: Dus bloed is zeer, zeer, zeer cruciaal. Toch, en om het even zo oneerbiedig te zeggen, en het loopt vrij op straat rond. Dus ik wil vooral een beroep doen op ons. Ik ben bij Shalom, christelijke broeders en zusters. Van denk aan. Ja. Heb je naaste liefde?
0: Ja.
1: En naaste liefde. En het vergt niet veel. Toch? En je gaat er alleen maar met plezier aan hebben. En
0: voldoening.
1: Juist in christelijke termen te praten. De zegen die je ervan krijgt, is niet te beschrijven. Het is en blijft toch wel een heel bijzonder ding.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Daarom we proberen ook onze donoren. Toch wel op een bepaalde manier te behandelen. Ze worden gedecoreerd door de president. Daar hebben we ook voor gevochten van dat er een decoratie plaatsvindt. En ook dus dat bij hoogtijdagen hebben wij altijd wel iets. Bijvoorbeeld als 1 juli dan kreeg ik ook een zoek aan. De bloedbank wordt een beetje aangekleed en dergelijke.
0: Ja, ja.
1: En dus op de Wereldbloeddonorendag wordt dan rondom, we hebben ook activiteiten. Weet je, dus we proberen wel te zeggen van, mensen, we waarderen het. Mm-hmm. Onze donoren, we waarderen het.
0: Mm-hmm.
1: Alleen, ik doe toch wel een oproep aan de mensen van, kom alsjeblieft.
0: Yeah.
1: En word donor, word bloeddonor.
0: Yeah, yeah, yeah,
1: yeah. En heb ik alleen maar gesproken over de bloedbank.
0: Mm-hmm.
1: Dus als je nou nog anderhalf uur hebt, dan kunnen we gaan praten over zo.

0: te maken met chikungunya.
1: Ja.
0: En de gevolgen daarvan. Dus Rode de Kruis is toen gestart met een awareness campagne. We zijn nu bezig om de mensen bij te brengen van hey, wat kan je er doen zelf om de kans op besmettingen van muskietenbeet te verkleinen. Mm-hmm. En dat hele simpele dingen. Mm-hmm. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, dus we blijven het zeggen. Het is een muskietenbeet die de ziekte overbrengt. Chikungunya, Zika, dengue is door een muskietenbeet. Mm-hmm. De een en dezelfde muskiet.
1: Mm-hmm.
0: Toch, dus als je insmeert, doe je al iets.
1: Mm-hmm.
0: Toch. Als je op je erf gaat kijken en je ziet een kup of weet ik wat, betrouwing. Dat water waar dat in die kup gaat zitten, is de bloedplaats voor de muskiet. Weet van daar van bewust van hé. Hey.
1: Mm-hmm.
0: Zou je erg schoon. Wat dat soort dingen betreft. Dus met dat soort dingen zijn we bezig. We gaan ook naar scholen om de kinderen bij te brengen van hé, hey, let op. Toch? We zijn zo gewend om dingen zomaar weg te gooien.
1: Mm-hmm.
0: Die muskiet gaan we ook kunnen bestrijden met spuiten van BOG.
1: Mm-hmm.
0: Dat is die muskiet die rondvliegt.
1: Mm-hmm.
0: Die larf die daar om de nieuwe muskiet wordt, hebben we niet bestreden.
1: Mm-hmm.
0: En dus het gaat niet weg. Die muskiet gaat niet weg hoor.
1: Mm-hmm.
0: We kunnen hem nu een beetje de kop in drukken door te spuiten. Maar hij gaat blijven komen.
1: Mm-hmm.
0: Maar die muskiet gaat echt niet weg. We kunnen wel ons omgeving dusdanige, laat maar zeggen, met onze omgeving omgaan, dat we zeggen van oké, we verkleinen de kans dat er hier zo muskieten. Een klamboe. Hou rekening met je mensen thuis. Ja, als je ouderen thuis hebt, kinderen, hou rekening met ze. Bescherm hun.
1: Mm-hmm.
0: Want iedereen heeft nou is nog steeds in de baard van chikungunya.
1: Mm-hmm.
0: De gevolgen daarvan zijn niet prettig.
1: Ja.
0: Je bent niet meer besmettelijk, je bent niet meer ziek, maar
1: mm-hmm.
0: die pijnen en die naweeën daarvan is onbeschrijfbaar. Toch, dus we proberen mensen, dus dat met zo'n campagne zijn we bezig. En dat gaan we blijven doen. Want dus de seizoenen van de muskiet gaan blijven komen.
1: Ja.
0: Het gaat telkens zeggen van één mensen, let erop. Toch. Veel kunnen we zelf doen. Dat bewustzijn proberen te vergroten. Veel kan je zelf doen.
1: Mm-hmm.
0: Dat je daarmee 100% voorkomt dat je het chikungunya krijgt? Nee, echt niet. Echt niet.
1: Mm-hmm.
0: Maar je verkleint wel de kans. En dat moeten we doen. De kansen moeten verkleinen.
1: Ja.
0: Van dingen die we niet direct kunnen voorkomen, moet je de kansen verkleinen.
1: Ja.
0: En daarmee zijn we bezig. En dat doen we ook met vrijwilligers.
1: Mm-hmm.
0: Weer die menslievendheid.
1: Ja, ja,
0: daarvoor staan wij. Het Rode Kruis staat voor menslievendheid.
1: Mm-hmm.
0: We werken met vrijwilligers.
1: Ja.
0: En we helpen onze medemens. Of het nou die vrijwilliger is als bloeddonor die de patiënt in het ziekenhuis heeft. Of die vrijwilliger bij het Rode Kruis die de mensen in nood gaat helpen. Mm-hmm. Als er een ramp is, zijn vrijwilligers van het Rode Kruis die het gebied in gaan.
1: Mm-hmm.
0: Toch, dat zie je wereldwijd. Ook in Suriname. Gelukkig hebben we niet zoveel rampen.
1: Ja.
0: Toch, gelukkig niet.
1: Mm-hmm.
0: Maar dus we hebben wel die vrijwilliger nodig die zich inzet voor de medemens. En voor de, zoals wij dat noemen, de meest kwetsbare in onze

0: samenleving. Het zijn de mensen die in het binnenland, toch? Als er een overstroming is daar, nou, je weet wat er gebeurt.
1: Mm-hmm.
0: Hier in Paramaribo, natuurlijk, wat er gebeurt met de overstroming is onvoorstelbaar.
1: Mm-hmm.
0: Maar hier hebben ze meer en betere toegang tot iemand in het Elawa-gebied.
1: Ja, klopt.
0: Waarop dat helemaal onder water loopt.
1: Ja.
0: Dus we proberen de meest kwetsbare mensen proberen dan te helpen.
1: Mm-hmm.
0: We helpen. We hebben een bepaalde rol naar de overheid toe. Surinaams Rode Kruis heeft een ondersteunende rol naar de overheid.
1: Mm-hmm.
0: Daarom zijn we ook de enige particuliere organisatie die bij wet is vastgesteld.
1: Mm. Ja.
0: Weet je, het Rode Kruis is een Rode Kruis wet.
1: Mm.
0: Er kan maar één Rode Kruis organisatie zijn in het land.
1: Mm-hmm.
0: Toch? En elk land heeft een Rode Kruis vereniging.
1: Mm-hmm.
0: En de verenigingen hebben een federatie gevormd. De Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan.
1: Mm-hmm.
0: En het Rode Kruis is begonnen met de ICRC. Dat is het Internationaal Comité.
1: Mm-hmm.
0: Nou, de verenigingen, de federatie en de ICRC, wij vormen de Rode Kruis beweging.
1: Ja.
0: Zodra er iets gebeurt, ga je deze drie organisaties samen zien. Of het nou is in Gaza, in Oekraïne, of waar dan ook.
1: Ja.
0: Weet je. En wat we doen, we proberen ons in te zetten voor de mens in nood.
1: Mm.
0: En onafhankelijk. We maken geen onderscheid. We zijn neutraal, we zijn onafhankelijk.
1: Mm-hmm.
0: En we doen het vrijwillig.
1: Mm.
0: Ja, nog een paar. Dus er zijn 7 principes waarop we ons baseren.
1: Mm-hmm.
0: Waarvan dan maar zeggen, deze is eigenlijk de core van de organisatie.
1: Mm-hmm.
0: En overal ter wereld werkt het Rode Kruis op dezelfde manier.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Weet je, dat
1: mooi.
0: En daarom wordt ook vrijwilliger bij het Rode Kruis.
1: Ja.
0: Toch? Natuurlijk. Als er iets zou gebeuren, een ramp, dan zie je dat die menslievendheid, die naaste liefde,
1: mm-hmm.
0: zie je toch wel naar boven komen.
1: Mm-hmm.
0: Ook in Suriname.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Dat zie je toch wel.
1: Yeah.
0: We staan niet op z'n avond aan elkaar. We zijn er van elkaar.
1: Yeah.
0: Weet je, en dus ook bij het Rode Kruis, natuurlijk. We zijn gezegend. We hebben geen hurricanes en dergelijke elk jaar.
1: Mm-hmm.
0: Dus wat dat betreft zijn we een beetje gezegend.
1: Mm-hmm.
0: Toch maar is er nog veel meer te doen. Niet alleen maar in rampensituatie. Want er zijn veel mensen die hulp nodig hebben.
1: Mm-hmm.
0: En het begint al gewoon bij je buurvrouw. Of je buurman. Dat was Rode Kruis vrijwilliger. Van, hé, ik ga boodschappen doen voor mijn buurman.
1: Mm-hmm.
0: Of ik gooi even een oogje in het zeil, want ik weet dat daar een oudje woont.
1: Ja.
0: Kijk, natuurlijk in het binnenland, om het zo even zo uit te drukken, is het veel eenvoudiger, want ja, daar heb je dorpen, gemeenschappen. En wat wij doen is, we gaan naar zo'n dorp in en dan gaan we die mensen trainen.
1: Mm-hmm.
0: En dan gaan we ze vooral trainen van, oké, ken je dorp.
1: Mm-hmm.
0: Weet wie waar is.
1: Mm-hmm.
0: Weet wat de gevaren zijn
1: mm-hmm.
0: voor het dorp. Weet?
1: Ja.
0: Zodat je kan daar ook aan voorbereiden.
1: Mm-hmm.
0: Toch, als je weet dat er overstromingen zijn en als het water komt dat we een probleem hebben. Je gaat het water niet tegen kunnen houden.
1: Ja,
0: maar je kan je wel beter voorbereiden van als het gebeurt.
1: Ja.
0: Juist. En dat je ook weet van, oké, wat moet ik doen?
1: Mm-hmm.
0: Dus ik weet hoeveel kinderen zijn in mijn dorp. Ja. Ik weet hoeveel ouderen zijn in mijn dorp.
1: Ja.
0: Ik weet waar ik ze naartoe moet brengen. Dat leren we zo'n dorpsgemeenschap van, hey, wees daarvan bewust. Toch? En hoe ga je helpen? Maar je gaat zelf, ga je me aangeven wat er gebeurt in het dorp. Waarvan jij denkt wat de oplossing is. Jij komt niet met oplossingen aandragen.
1: Ja, ja, ja.
0: Je moet zelf constateren. Hè. Naast het traditioneel gezag en dergelijke. Dit is zuiver van, hey, mensen weten wat er is. Zodat wanneer er iets gebeurt, dat je ook een beetje hebt geregeld van, hey, jij let daarop. En Ian, jij gaat daarop letten. Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Jij bent daarvoor verantwoordelijk. Noem maar wat. Je weet dat iemand daar woont, zijn ouderen. Dus jij gaat kijken of die ouder is. Dat soort dingen. Dat noemen we dan de weerbaarheid van zo'n gemeenschap proberen we te versterken.
1: Ja.
0: Te vergroten.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Weet je? Dat doet het Rode Kruis.
1: Mooi.
0: En daarvoor hebben we dus niet een ramp nodig.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja?
1: Inderdaad. Heel mooi. Er zijn wat vragen binnengekomen. Deze persoon vraagt over, heeft een vraag over dat van bloed. Goedemorgen, een vraag. De mens heeft hetzelfde type rode bloed, maar toch zijn er verschillende bloedgroepen. Bloedgroepen zoals A, B, A, B, O. Waarom is dat zo en welke bloedgroep is het beste?
0: Dat is een heel aparte vraag. Waarom is het zo?
1: Ja.
0: Wel, dat moeten we onze liever gaan vragen. Waarom het zo is. En er is geen beste bloedgroep.
1: Yeah.
0: Er is geen beste bloedgroep.
1: Ja, yeah, oké. Okay.
0: Mm-hmm. Weet je, de bloedgroep types is dus door Karel, ik weet niet hoe hij heet, maar, heeft dus de bloedgroepen vastgesteld.
1: Mm-hmm.
0: En het wordt gewoon vastgesteld op bepaalde kenmerken.
1: Mm-hmm.
0: Ik zeg altijd van, als je naar de winkel gaat en je gaat cola stroop kopen, heb je verschillende soorten merken.
1: Ja, ja, ja, klopt.
0: Ze smaken niet allemaal hetzelfde.
1: Mm-hmm.
0: Maar ze hebben wel allemaal cola stroop.
1: True.
0: Weet je, zo probeer ik het een beetje.
1: Ja.
0: Iedere mens is uniek.
1: Mm-hmm.
0: Maar zijn dus gezocht naar wat zijn de kenmerken van een bepaalde groep. En dat is dan toen aangenoemd. En dus om te zeggen van welke is het beste, is geen beste. Die A, B, A, B en 0 geeft iets aan. Je hebt bloedgroep A en je hebt bloedgroep B.
1: Ja.
0: Dat zijn twee grote verschillen.
1: Ja.
0: Dan heb je nog een derde. Die hebben beide verschillen hebben ze in één. Dat is de AB.
1: Ja.
0: En dan heb je nog die O of die 0. Die hebben geen vaste.
1: Ja.
0: Dus ik weet die vraagsteller naartoe wil gaan. Ik weet waar ze de persoon naartoe gaan. En dan heb je dus ook nog positief en negatief.
1: Ja.
0: Dat wil zeggen, je hebt iets wel, je hebt iets niet. Dus een A positief en een A negatief. A positief, die persoon heeft dus iets wel. Als je dat bloed zou geven aan een A negatief, heb ik een probleem. Want die negatief heeft dat niet.
1: Ja.
0: Dus dan ga ik iets zetten in die persoon die de persoon eigenlijk niet heeft. Waardoor het bloed daar gaat zeggen van no. Als ik iets negatiefs, A negatief en een A positief zou zetten, heb ik niet zo'n groot probleem. Want ik zet iets dat er niet is en iets wat er wel is. Dan heb ik geen probleem. Ik zet niet iets bij.
1: Ja. Ja.
0: Die O positief wil zeggen van ik heb. O wil zeggen ik heb geen A, geen B.
1: Hmm.
0: Dus als ik O positief gebruik en ik zou het gaan gebruiken voor A of B negatief, zet ik wel iets bij. Hmm. Positief zet ik iets bij.
1: Ja.
0: Dus dat gaat niet werken.
1: Ja.
0: Als ik O negatief gebruik, zet ik niks bij. Dus als ik aan wie ik het ook toedien, zet ik niks bij. Mm-hmm. Ik verander niets essentieels in die A of B.
1: Ja. Ja.
0: Of die AB.
1: Ja. Ja.
0: Dus dat zegt men van die O negatief kan je gebruiken voor alle bloedgroepen.
1: Ja.
0: Maar je dan gaat ook oké. Ik ga ook negatief worden.
1: Aan de spot.
0: Nee. Dat naar Gado doen. Dat naar Gado zijn. Snap je? Dus zo moet je het zien. En natuurlijk, allerbest is als ik gewoon een A-positief aan een patiënt geef die ook A-positief is.
1: Ja.
0: Met alle andere kenmerken.
1: Ja.
0: Dat is het allerbeste. Dat wil zeggen, ik kan het bloed zonder meer toedienen. En dat is dat geval dat ik heb aangehaald van die sikkelcellen. Je hebt dus patiënten die een hele speciale ding hebben in het bloed. En dan moet ik naar donoren gaan zoeken die dat ook hebben.
1: Ja, ja.
0: Want wat gebeurt er als ik dus die dingen bloed toedien aan iemand wat niet compatible is? Dan ga ik iets teweeg brengen in het persoonlijke lichaam.
1: Ja, ja.
0: Bloed gaat reageren, het lichaam gaat reageren.
1: Ja.
0: Toch? Maar dat doet je lichaam.
1: Mm-hmm.
0: Op het moment dat dat er iets gebeurt in je lichaam, je hebt een ontsteking, je hebt griep, je lichaam gaat reageren.
1: Mm-hmm.
0: Gaat erop reageren. Gaat het proberen te bevechten. Je gaat antistoffen maken, zoals we dat zeggen. Zo moet je het zien.
1: Ja. Oké. Duidelijk. Dus er is geen beste bloedgroep, hoor.
0: Nee.
1: Ja, oké. Duidelijk. Nog een vraag. Is het nu dan wel zo dat de partner van de donor... Oh, we spraken toen over... als je meerdere partners hebt, dat je dan geen donor kan worden. Is het nu dan wel zo dat de partner van de donor, aanvrager, moet meerekenen voor geen bezwaar, zodat hij of zij ook op de hoogte is en mede verantwoordelijk is voor eventuele besmetting?
0: Nee. Wij werken met individu. De verantwoordelijkheid ligt helemaal bij de donor.
1: Ja.
0: Kijk, wij zeggen ook, natuurlijk juichen we toe als man en vrouw zeggen van ik word donor.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Natuurlijk juichen we dat toe. Geen probleem.
1: Ja.
0: Maar wij leggen geen beperkingen of eisen. We laten het helemaal aan jou over.
1: Ja.
0: Van, jij moet je van bewust zijn.
1: Mm-hmm.
0: Daarom hebben we altijd een intakegesprek.
1: Mm-hmm.
0: Altijd. Mm-hmm. Wees je van bewust.
1: Ja, dat is belangrijk.
0: Ja, dat is het belangrijkste. Want jij moet er... Die vrijwilligheid van jou moet echt van jou uitkomen. En vrijwilligheid kan je geen eisen stellen.
1: Mm-hmm. True.
0: Dat is de achtergrond.
1: Mooi. Nog een andere vraag hier. Tot welke leeftijd mag je bloed doneren?
0: Je mag bloed doneren tot je 75ste.
1: Waarom?
0: Eigenlijk is dat een goede vraag. Want dat is altijd die discussie. Mm-hmm. Dus ik ben vandaag 75 geworden, maar morgen mag ik niet meer doneren.
1: Mm-hmm.
0: Eigenlijk een beetje vreemd.
1: Ja.
0: Maar het is natuurlijk, het heeft te maken met dat je... moet ik het zeggen? De snelheid waarmee je bloed weer wordt aangemaakt,
1: die wordt
0: langzamer.
1: Ja.
0: Je wordt ook langzamer.
1: Ja, klopt.
0: En dus het droppen van jouw HB, al heb je goede HB.
1: Mm-hmm. Om het dan weer omhoog te brengen.
0: Maar dus dat het dropt,
1: ja,
0: doet iets met je lichaam.
1: Mm-hmm.
0: En je zet je lichaam aan het werk.
1: Mm-hmm.
0: Hoe dan ook.
1: Ja. Ja.
0: Of je nou een HB hebt van 8 of 9,
1: mm-hmm,
0: je gaat bloed doneren, het doet iets met je lichaam.
1: Ja.
0: En ja, we hebben in onze samenleving, in de nieuwe wereld, hebben over de kwetsbare groepen. En dus de ouderen, mm-hmm, zijn er nog met.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Mm-hmm. Vroeger was het tot je 60ste, geloof ik.
1: Mm-hmm.
0: Nu mag je bloed geven vanaf je 60ste. Mag je al.
1: Mm-hmm.
0: Mag je bloed geven. Dus, nee, ik zeg het verkeerd.
1: Ja.
0: Je mag bloed geven vanaf je 18e.
1: Vanaf je 18e?
0: Ja.
1: Oh, oké. Okay. Dat zou ook me vragen.
0: Ja, sorry. Vanaf je 18e mag je bloed geven.
1: Ja.
0: En tot aan je 60ste kan je nog bloed doen.
1: Mm-hmm.
0: Kan je nog aanmelden als bloeddonor.
1: Mm-hmm. Maar uiterst tot 75?
0: Na 75 moet je stoppen.
1: Ja.
0: Toch? Ja, je gaat ook, weet je, zeggen altijd, ouderdom komt met gebreken, je gaat medicijnen gebruiken en dergelijke.
1: Ja,
0: dus
1: we
0: zeggen van,
1: ja, klopt.
0: Weet je, en ik zeg ook van, je hebt je taak volbracht.
1: Mm-hmm.
0: Er moet ook wel een punt komen dat je zegt van, ik heb je taak volbracht. Dan.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is ook wel een iets.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, mooi, dat waren dus de vragen die naar binnen zijn gekomen. We gaan nu echt wel moeten afronden.
0: Ja.
1: We zijn zelfs over tijd.
0: Je hebt me hier gehouden.
1: Echt, dus met Arkie toch. Ik hoef bijna geen vragen te stellen, want je kon aan informatie. Maar ik wil bijna ook nog een tweede deel inplannen voor volgende week of zo. Als u natuurlijk vrij bent of vrij kan maken. Maar we gaan even kijken.
0: Ik vertrek zondag naar Trinidad voor het werk.
1: Oh, ja.
0: Voor een week.
1: Dat is Kumbaka. Nee, maar het was een heel leuk gesprek. Ik zou het door willen trekken. Maar we hebben nog een paar verplichtingen die we moeten vervullen. Dus we gaan moeten groeten, mensen. Meneer Glenn, dank u wel.
0: Ik wil nog één ding zeggen.
1: Natuurlijk.
0: Want als je dus iemand als je zegt van je wil nog vervolg gaan geven,
1: mm-hmm,
0: dan wil ik kijken of een van de luisteraars een bloeddonor is.
1: Mm-hmm.
0: En haal die ook in de studio.
1: Oké, great. Goed. Mooi. Oké, goed. Nee, prima, in orde. Meneer Glenn, ik wil u danken. Dank u wel dat u uw tijd vrij heeft gemaakt. U zou tot 10 uur blijven, maar u bent tot 11:15 gebleven. Nee, het was heel leuk. Luisteraars, ik wil u danken dat u heeft geluisterd. En we zijn er volgende week donderdag weer, zo de Heer wil. Blijft u luisteren naar Radio Shalom, 94.5 FM. We hebben zo meteen een spotbreak. En na de spotbreak krijgen we dan om 11 uur het programma Vrouwen Vandaag. Dus gaat u niet weg. Blijft u gekluisterd aan de radio. Mijn naam is Ian Moerazim en ik was vandaag uw presentator. Ik zeg bye bye, swai swai en ciao.
2: Locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you ka hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Die Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
4: Thank you, cause you keep on blessing.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom a Daily Inspiration, Not Just Radio.

Beininon. Şıp şıp tırırıtı. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk, hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designertassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer 8122 3K.

0: direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
2: Zranazani. Na Skip. Na View.
3: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tizzy voor fossi.
4: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet oso nasi, sweet oso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, herheri met zoute vis en ei, gele pezi moxalesi met gerookte kip erdoor, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst erin. Gebakken vis met oma's speciale saus. En als groente hebben wij kozeband, bitawiri en pompoen. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline.
3: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet dizzy fufossi.

0: Tis elf uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen en een blessing manting. Welkom en welkom bij het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. Ik ben uw gastvrouw en ik ben zuster Aruna. Nou, wij zijn hier bij elkaar en we gaan een hele leuke tijd samen met elkaar hebben. En als er mensen zijn aan wie u wil vertellen dat het programma is begonnen, doe het heel snel. En dan stuur het bericht door. Het programma is begonnen. Ons eigen vrouwenprogramma op de frequentie die u nu heeft gekozen. Dus ga niet weg. Laten we een vrouwenpraat hebben onder elkaar. Ik wil beginnen met het hebben van bepaalde gewoonten voor elke dag. Voor je lichaam eigenlijk. Voor een positieve verandering in je lichaam. Want het is belangrijk dat je lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Dus we moeten het onderhouden. En we moeten het koesteren. We moeten ervan houden. En als je van je lichaam houdt, dan hou je van jezelf. En dat is een van de grootste geboden die de Heere Jezus heeft gegeven. Trouwens, hij heeft dus samengevat en gezegd van, hou van je naaste als van jezelf. Dus je kan nooit meer van een ander houden dan van jezelf. Je houdt evenveel van de ander als van jezelf. Als je niet van jezelf houdt, wil dat zeggen dat je niet van de ander kan houden. Dus hou van jezelf en begin een paar gewoonten te ontwikkelen voor jouw lichaam, je tempel, die over 20, 30 en 40 jaar nog goed moet functioneren. Denk eraan dat als je aantal jaren verder bent, dat je niet met de stok wil lopen, dat je snel vooruit moet willen gaan, dat je de trap op en af moet kunnen gaan, dat je normaal het toilet op wil zitten en opstaan. Dus al die dingen, als je jonger bent, dan hou je geen rekening daarmee. Dus dat is heel belangrijk, dat je dan nu eraan werkt en zorg dat je over een aantal jaren deze problemen niet hebt. Het is ook nooit te laat voor mensen die al ouder zijn, want ik zag zo, ik denk niet dat het toevallig is hoor, maar ik zag gisteren een filmpje van een vrouw die, is ze 73 of 72? En ze zegt het ook. Ze zegt, ik wil beginnen om te vertellen hoe oud ik ben. En dan zegt ze, we moeten onszelf niet als oud zien. Want als we zeggen, ik ben oud, dan zijn daaraan allerlei andere betekenissen aan verbonden. En ik geef er zo gelijk. Nou, ik moet even gaan opzoeken hoe deze mevrouw heet, zodat u zelf naar haar kan gaan luisteren. Maar zij is op 63-jarige leeftijd begonnen met bewegen. Dat was haar oplossing voor de problemen die ze had. En ze heeft het ook aangehaald en ik zeg het ook altijd, je bent nooit te oud. Dus mocht het zijn dat je zit, sommige mensen zitten al in een rolstoel of zitten vast aan hun stoel, maar begin in je stoel te bewegen met je armen, met je hoofd, met dat wat nog kan bewegen en zorg dat je hart begint te kloppen. Oké, ik praat te veel hè, maar dan gaan we dus nu naar de gewoonten voor elke dag. Ik heb 8 op een rijtje gezet. Er zijn zoveel gewoontes hè, die we kunnen hebben. Maar ik heb 8 van ze op een rijtje gezet om die met u te bespreken. En dat je ze toch goed kan gebruiken. De eerste is dat je beweegt voordat je nadenkt. Dit heeft te maken met 's morgens opstaan. We hebben de gewoonte om 's morgens op te staan en gelijk onze berichten te checken, de notifications, misschien een filmpje of te luisteren naar een beetje luide muziek in de ochtend. Dus die dingen maken dat je gaat nadenken. Wanneer je een bericht leest, dan ga je gelijk nadenken over bijvoorbeeld, misschien heeft iemand je wat gevraagd, iemand van het werk of misschien je kind of noem maar op. Want soms, ik denk aan mezelf hoor, soms ben ik al gaan slapen in de avonduren en dan in de ochtend dan lees je een bericht van je kind van een mama, kan je zoiets voor me doen of zou het lukken om dat te doen of waar ben je vandaag, weet je, want ik zou zoiets willen. Of kan je zo een broodbeleg voor me maken, je weet toch, dus dat soort kleine dingen. Maar die dingen ga je aan het denken zetten en door het nadenken van wat je leest, dan ga je handelen op wat je leest. Maar om dat te voorkomen, dan ga je liever bewegen voordat je nadenkt. Beweeg voordat je nadenkt. Dat is heel, heel belangrijk. Dat wil zeggen, je gaat niet aan je telefoon. Je gaat niet rondkijken wat er zo te doen. Je gaat niet nadenken van, wat nu? Nee, je staat op. En je zoekt een rustige plek in je huis waar misschien nog niemand is. Misschien ben je iemand die ietsje eerder opstaat dan de rest. Dan ga je misschien in de voorkamer of in een kamer, een lege kamer. Of in je slaapkamer. Maar als er niemand anders in je slaapkamer is die je gaat storen, dan ga je en doe je een paar oefeningen. En het hoeven geen geweldige oefeningen te zijn. Het moet gewoon lichtjes zijn waarbij je armen en benen in beweging komen. Waarbij je misschien zit en opstaat, een paar squats doet. Weet je, armen in het rond draaien. Noem maar op. Allerlei kleine oefeningen, liggende oefeningen, zittende oefeningen. Waarbij je voelt dat je lichaam eigenlijk, je lichaam is betrokken. Je lichaam, niet je denken, je lichaam. Zodat je je anders gaat voelen voor de ochtend. En als je dit elke dag doet, gaat er een verandering optreden in je lichaam. Er gaat een verandering optreden in je beweging. Er gaat een verandering optreden in je gewoonte. Dan ga je zien dat je ook minder gekluisterd bent aan een schermpje. Maar dat je ook meer in je omgeving, op je omgeving kan letten. En al is het je eigen huis, hè. We moeten betrokken zijn in ons huis. Oké, punt 2 is, ga op de vloer elke dag. Dus zo net zei ik van, dat je op de vloer je oefeningen doet, maar doe dat ook elke dag. Doe het elke dag. En als je het niet elke dag doet, dan moet je wel zorgen dat je niet 2 keren, 2 dagen achter elkaar stopt. En dat je dus een gap hebt van 2 dagen. Want dat gaat maken dat je weer een andere gewoonte gaat ontwikkelen. En dat je ook lui kan worden. Dus dat is ook een van de punten dat je niet, stopt. Oké, en dan hebben we punt 4. Want punt 3 is dan dat je niet stopt voor 2 dagen achter elkaar. Je kan 1 dag overslaan, maar niet 2 dagen achter elkaar. Je kan 1 dag overslaan en dan weer een dag. Een paar oefeningen doen en dan ga je dan de derde dag kan je ook overslaan, maar niet achter elkaar. Dan hebben we dus punt 4, grip training elke dag. Dat is heel, heel goed. Heb je een plek waar je aan kan hangen? Bijvoorbeeld je deurpost, dat is goed. Of een boom. Of misschien heb je zo'n rekje, een hangrek ergens staan waaraan je kan hangen. Ga niet te lang hangen en ook niet let op je rug. Misschien is er wat met je rug. Als je hangt, kan het verkeerd hangen zijn. Dus je moet wel opletten dat je jezelf een beetje optrekt. Doe het elke dag. Elke dag train je grip eigenlijk in je handen, die kracht in je handen. En je hoeft jezelf niet op te trekken, je hangt even. En daarna ga je zien dat het langzaam gaat veranderen. Dat je jezelf kan optrekken zelfs. Dat je misschien van de ene rek naar de andere rek kan gaan. Noem maar op. Als je bijvoorbeeld iemand bent die niet naar de gym gaat en je wil gaan alleen maar daarvoor, je gaat gewoon alleen daarvoor. Niemand kan je blamen, niemand kan je wat zeggen, niemand kan zeggen je bent weird of vreemd of noem maar op. Doe wat je graag wil doen als je zegt van ik moet naar daar om te hangen, maar doe het elke dag. Hang aan iets. Ga even hangen. Even dat lekkere gevoel dat je in de lucht hangt en dan loslaten. Gewoon elke dag. Dat is grip training. Volgende punt, nummer 5, is eet minder door de dag heen. Dat is ook heel goed. Dat je ook soms een beetje honger voelt. Maar ook dat wanneer je een maaltijd hebt met like, een heel vol bord, maak het minder. Door de dag heen, ook wanneer je snacks hebt, minder snacks, minder eten. Het vele eten maakt je lichaam heel erg lui. Dus let erop dat je minder gaat eten. Dus kleinere porties en minder tussendoortjes die niet gezond zijn. Liefst fruit en groente, veel groente op je bord. Maar let even daarop. Op jouw manier hoor. En dan hebben we het volgende punt, punt 6. Deep squat elke dag. Weet je wat deep squat is? Je weet toch, die oude Javaanse en Hindoestaanse vrouwen van vroeger, die gingen gewoon door hun knie, zittend op de vloer, maar op hun voeten. Ja, hun bil raakt de vloer niet, maar ze zitten dus op hun voeten helemaal tot de grond. Dus ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar dat heet deep squat. En onze oudjes deden dat. En het was goed, want dat is de geweldigste rustpositie die jouw lichaam kan krijgen van jou. In het begin gaat het niet lang duren. Een minuutje en je bent al moe. Maar doe het elke dag. Elke dag. Doe het bewust. Als je wil scrollen, ga diep squatten en scrollen op je telefoon. En als je het niet lang kan volhouden, is niet erg. Je staat op, je loopt een beetje rond. Als je wil, dan doe je het nog een keer. Je kan ook diep squatten en misschien je groenten snijden. En gewoon op de vloer. Je vergiet, je zet je groenten ernaast, je snijdt. Noem maar op, je kan ook iets doen tijdens het deep squatten. Maar je kan ook gewoon deep squatten, zitten en bidden. Of zo niets doen, gewoon rondkijken. Gewoon zitten. Deep squatten. Zit op je voeten. Helemaal door je knieën gezakt. Dus het is in het begin wel moeilijk. Maar je gaat zien dat op een gegeven moment je gewoon een half uur lang zo kan zitten. En dan ga je begrijpen waarom onze oudjes dat wel konden. Mooi, dat is dan punt 6. Punt 7. Ga rusten met opzet. Dus je moet je rust inplannen. Je moet bewust gaan uitrusten. Als je bijvoorbeeld zegt van oké, ik ben zo laat van het werk. Ik ben bijvoorbeeld 4 uur thuis. En ik weet niet of je daarna nog moet koken hoor. Maar je kan ook voorbereidingen treffen in de avond. Waardoor je sneller kan koken. En dan ben je in een uurtje klaar. En dan eten en dan gaan slapen. Echt liggen op je bed. Dit is niet een liggen op de bank, even op het bankstel liggen en een beetje rond scrollen, daar rust je al. Nee, echt je ogen dichtmaken, liggen en slapen. Daarom is het ook goed dat wanneer je kookt, wanneer je bezig bent, dat je ook die telefoon aan een kant zet. Niemand hoeft je te contacten. Als je ook aan het bellen bent, is het wat anders. Misschien wil je bellen of niet bellen, dat is up to you. Maar ga bewust op je bed liggen rusten. Als je even moet gaan baden omdat je van het werk bent en je hebt gekookt, ga je even in bad en dan lijkt het alsof je erg wakker bent. Maar je gaat merken dat je dan wanneer je gaat liggen, dat je echt tot rust komt. Je hele lichaam komt tot rust. En dan doe je je ogen dicht. Of je nou slaapt of niet, doe je je ogen dicht. Je kan een alarm zetten voor het geval je in slaap valt, zodat je niet te laat opstaat voor andere dingen. En de laatste is, ga naar je afspraken, al voel je er niet voor. We hebben ook vaak die last minute afmeldingen die niet goed zijn voor jouw lichaam ook. Voor je mindset niet, voor je eigen ik niet, voor je gevoel niet en ook niet voor je lichaam. Omdat als je jezelf dwingt om ergens naartoe te gaan omdat je die afspraak hebt, dan gaat je lichaam daarop automatisch reageren. Dat wil zeggen, er is beweging. Er is beweging in het spel. Je moet opstaan, je moet ergens naartoe gaan, je gaat. En dan zie je ook het resultaat natuurlijk. Dus ga en show up. Ga en wees aanwezig. Ga niet afmelden omdat je, maar eigenlijk heb ik geen zin. Nee, behalve als je ziek bent of je hebt pijnen of je hebt een reden waarbij misschien iets gebeurd is of zo. Maar dat niet zin hebben, dat moet je gewoon schrappen van de lijst en gaan. En het is heel goed voor je. Nou, dat waren een paar tips voor je lichaam en voor jezelf om op te bouwen de komende tijden. Denk maar aan de komende 10 jaren. En daarna zal je wel verder zien. Maar doe het zodat je fit blijft in de Heere. En dat je ook kan doen wat de Heere je zegt om te doen. We gaan dan nu een music break hebben. En dan komen we daarna terug bij het onderwerp van vandaag. Tot zo!

Ja, we zijn terug bij elkaar na de music break. Dit is het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. U die er nu pas bij bent, we gaan beginnen met het onderwerp van vandaag. Dus kom er gauw bij zitten en dan gaan we praten over opvoeding, dat heel belangrijk is. En wat je zaait, zal je oogsten. Dus opvoeding is belangrijk. Het onderwerp is dat opvoeding belangrijk is en dat je in je opvoeding zaait, oogst wat je gezaaid hebt. Wat je zaait, zal je oogsten. Als we kijken naar dat verhaal van Dina, ik had het al eerder over Dina gehad, het houdt me altijd bezig, hè? Maar goed, we gaan dus weer even terug naar Genesis 34, Dina was de dochter van Lea. En wie was Lea? Lea was degene die getrouwd was met Jacob door Laban haar vader. En Jacob wilde niet met Lea trouwen, hij wilde met Rachel trouwen. Want hij had Rachel lief en hij had Lea niet lief. En hij wilde met Rachel trouwen, maar die oom van hem, Laban, heeft hem dan laten huwen met de oudste dochter. Hij zegt, nee, dat is de gewoonte niet. We trouwen eerst de eerste en dan de tweede. Oké, misschien had hij op dat moment die regel gemaakt, hè? Want hij had ook een plannetje in zijn hoofd. En hij heeft hem 7 jaren extra laten werken. Hij heeft hem eerst 7 jaren laten werken voor Rachel. En dan is hij getrouwd met Lea. Heeft hij nog 7 jaren voor Rachel gewerkt. En toen pas is hij getrouwd met Rachel. Oké. Maar dan heeft Lea dus een dochter gehad. Samen met Jacob. En dat was Dina. Nadat Jacob van zijn schoonvader is weggevlucht. Want Jacob zag duidelijk dat Laban gewoon misbruik van hem maakte. Dus hij is weggevlucht, stiekem weggegaan. En daarna, na 7 dagen, heeft Laban hem achterhaald. Maar de Heere had Laban gewaarschuwd. Zeg, je komt niet aan Jacob. Oké, dus ze hebben alles als het ware goed gemaakt. Maar Jacob is niet teruggegaan. Hij is weggegaan met zijn vrouwen en zijn kinderen. En zijn haven en zijn goed. En dan komen ze dus in een vreemd land. En dan zie je dat Dina bij de meisjes van het land wil gaan kijken. Om precies te zijn, er staat dus in de herziene statenvertaling, Genesis 34 vers 1. Dina, de dochter van Lea, die zij Jacob gebaard had, trok erop uit om bij de meisjes van dat land te gaan kijken. En wat gebeurt er met Dina? In vers 2 staat, en Sichem, de zoon van de Hefiet,

nog niet kon praten en hij alles wat hij maar uitgilde, rende men al om alles te doen om hem te pleasen. Toch? Hij werd verwend. Daarna, toen hij kon praten en zodra hij maar met zijn vinger kon wijzen naar iets, dan wist hij, oh, dit moet hij krijgen, dit moet hij krijgen, dit moet hij hebben. En hij kreeg het. Alles kreeg hij wat hij maar wou. Dus toen hij ook kon praten, alles wat hij maar wou. Want zijn vader is toch koning? Zijn vader heeft alle geld van de wereld. Dus waarom kan ik niet alles krijgen wat ik maar wil? En natuurlijk wil de koning zijn zoon verwennen. Want hij heeft een zoon, hij heeft een troonopvolger. Hij heeft een naamdrager. Zijn nageslacht is verzekerd. Dus ja, hij moet alles krijgen. In plaats van die jongeman op te voeden, krijgt hij gewoon alles wat hij maar wil. En dat is geen opvoeding. En vandaar dat toen hij Dina zag, dat al zijn lustgevoelens naar boven kwamen en hij vond van, ah, dit moet ik hebben. Dit moet ik hebben. Hij zag Dina niet als een vrouw. Een vrouw die gerespecteerd moet worden. Ik weet niet hoe hij zijn moeder zag hoor. Maar in alles wat hij maar wilde, denk ik niet dat die moeder een rol heeft gespeeld. Want hier wordt die moeder niet genoemd. Vader gaf hem alles en die moeder moest maar ja en amen zeggen. Dus hij zag Dina en heeft haar verkracht. Al zijn lustgevoelens heeft hij gewoon gebotvierd op iets dat hij daar zag aankomen. En daarvan is Dina het slachtoffer geworden. Van een zeer slecht opgevoede jongeman. Ze ging naar de meisjes zoeken en ze is iemand tegengekomen die gewoon geen manieren heeft. Hij heeft niks geleerd. Hij heeft alleen maar geleerd omdat alles wat hij wil, moet hij krijgen. En dat is geen opvoeding. Laten we onze kinderen niet alles geven wat ze willen. Want dan leren ze zich ook niet beheersen. En zelfbeheersing is een van de vrucht van de geest. We moeten onszelf beheersen. En we moeten onze kinderen leren om zich te beheersen. En we moeten ze altijd vaak genoeg nee zeggen. We moeten ze ook voor keuzes stellen. We moeten ze niet altijd zeggen van, oké, ja, je krijgt het al. Oh, mami heeft dat geld nu niet. Ik ga het voor je kopen. Nee, ik kan het niet voor je kopen. Je krijgt het niet. En het is ook niet nodig dat je het hebt. Waarvoor moet je het hebben? Nu heb je kinderen van 8 jaar die al telefoons krijgen. Je vraagt je af waarom. Omdat iedereen het heeft. Ja, en heb kinderen van 3 en 4 jaar die in de winkel liggen te gillen. Waarom? Omdat je ze altijd geeft wat ze willen. Toch? Altijd thuis. En nu, wanneer ze dingen om zich heen zien, dan weten ze niet wat ze moeten doen. Want ze willen krijgen wat ze... Ze hebben altijd gekregen, hun zin door kunnen drammen, kunnen zetten. En jij geeft ze gewoon hun zin. Dus let erop hoe je je kind opvoedt. Dat je je kind niet schreeuwt. Je hoeft niet te schreeuwen. Maar dat kind moet wel weten, dit is de grens. En ook, dit krijgen we niet, al zou ik het vragen. Ik ga het niet krijgen, want ik weet wat de mening is van mijn ouder. En dat kind gaat niet ervoor dwingen. Want dat kind weet, ik ga het niet krijgen. Dus soms af en toe een tikje, wanneer dat kind klein is. Een tikje hoor, je gaat dat kind niet tot bloedens toeslaan. Een tikje, in de Bijbel staat, gebruik de roede. Een tikje is goed, wanneer het echt tot het uiterst is gegaan. Maar woorden zijn al genoeg dat je dat kind gewoon zegt van nee. En als dat kind wil dwingen, dan straf je dat kind door te zeggen, je mag dit niet en je mag dat niet vanwege jouw gedrag. Dus straffen moet je inbouwen in je opvoeding. Een straf is niet slaan. Een straf is dat kind onthouden van iets waarvan dat kind houdt. Of een belofte die je had gedaan aan het kind, maar vanwege je gedrag gaan we niet meer naar McDonald's om een ijsje te kopen. Ja, dat gaat dan wachten een maand lang. Vanwege dit wat je hebt gedaan, gaan we pas de volgende maand gaan we naar McDonald's. En tussendoor, nu de hele maand door, gaan we nergens om lekkers te kopen. De hele maand door is het alleen maar thuis eten. En als ik af en toe een lekkers koop, dan kan je hem thuis eten. Maar lekkers gaat even van de baan. Dan gaat dat kind leren om op zichzelf te letten. Dat kind gaat leren om zichzelf te beheersen. Dat kind gaat respect tonen. Dat kind gaat rekening houden. En dat kind gaat weten dat bepaalde gedragingen niet worden getolereerd. Dus opvoeding is zeer belangrijk. Omdat je later krijg je serial killers. Je krijgt verkrachters. Je krijgt dieven. Je krijgt van alles en nog wat. En dat is wat we

0: oogsten. Dat willen we niet. Dus, let erop, mijn lieve Jaja Srana Umas. En van overal, de mensen die luisteren. Dat is wat ik wilde bespreken over dat geval van Dina. En die verwende kwast daar, die ja, heeft de dood ook gehad. Want die broers van haar waren ook hadden hun regels. Ze wisten wat ze waren opgevoed in de vrezen des Heren. En ze hebben de zaak overwonnen. Maar goed, dat was het tot voor vandaag. In Vrouwen Vandaag. Tot zover dit gesprek. Ik vond het zo leuk om bij u te zijn. En ik zal zeggen tot de volgende keer. Blessie.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
2: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
1: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
2: Serieus? Dat is ideaal.
1: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
2: Ja man! Een one-stop shop.
3: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.
4: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel. Want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
1: God verandert niet. Die vader van die verloren zoon is niet veranderd. Ja, hij is vergevallen, maar die vader was liefdevol. Die vader, de liefde van de vader veranderde niet. En de vader had eigenlijk al bestemd in zijn hart, even boilies kom bakken, moet herstellen in ere. Maar ik profeteer over iemand, u wordt in ere hersteld in de naam van Jezus Christus. En soms die situatie, pastor, is soms een zegen. Want even situatie nog bent, een verloren zoon wordt dan verloren. Maar situaties en omstandigheden hebben een manier om je te brengen op je knieën. Om te beseffen, want eigenlijk als je het mij vraagt, een verloren zoon die staat toen si langa nanga de agu. Ik wilde het netter zeggen tegen u, maar voor sommigen van u is dit uw persoonlijk woord. I tan toen si langa nanga de doodvist die agu. Want je bent meer dan die doodvist die agu. Je bent meer dan die doodvist die agu. Kies u schreefie. Waar ageer je dit van die adelaar? Per ongeluk waar ik zie van adelaar belanden. In wang. Ik zie van kippen. Per ongeluk. Weet ik veel hoe. Een adelaar kon geboren. Tussen alleen kippen. Een adelaar en njallik van kip. En wakkelijk van kip. Van voorhoed, hè? Want mensen doen denken wat de kip voor u, mijn goede. Hij njallik van kip, van voor u. Hij wakkelijk van voor u. En op den duur ziet die adelaar, een grote machtige adelaar, vliegen in de lucht. En hij kijkt ernaar en hij bewondert het. En hij vraagt aan die kippen, wat is dat? En weet je wat die kippen aan hem zeggen? Dat is een adelaar. Maar dat heeft niets met ons te maken. Wij zijn kippen. En die adelaar gaat door als een kip. Eet als een kip. Maakt geluid als een kip. En op den duur gaat dood als een kip. Iemand schreeuwt God verbid. Kies eens, Revi. Kom op, iemand schreeuwt daar. Kies eens, Revi. Je bent te lang met kippen geweest, man. Je bent te lang met kippen geweest. Terwijl je een adelaar bent. Wat doe je op de grond? Wat doe je op begane grond? Waarom ben je daar? Je loopt als een kip, je eet als een kip. Terwijl je een adelaar bent. Waar is mijn kies, Levi? Maar als mijn baren eten wel eens, kies eens, Levi. Een paar van u zijn in slaap gevallen. Een paar van u zijn nog steeds in die shock. Maar vanmorgen is het de bedoeling dat ik kies is revi. Ik kies je revi, want ik las je revi. Ik vergiet die. Je bent een beetje vergeetachtig geworden. Die situatie is zodanig geweest in uw leven dat ik vergiet die. Maar kies je revi. Want je nou een nieuwe creatie. You know a new sotusma. Je bent geschapen in Christus. Je bent meer dan overwinnaar. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Kies you, strevi. Ja, er zijn situaties, maar je bent boven die situatie. As a matter of fact, je bent met Christus gezeten in de hemelse gewesten als een arend aan het vliegen. En je deelt hier met kippenproblemen. In de naam van Jezus, je bent groter dan je kippenproblemen. Je moet nu vliegen als een arend. De tijd is aangebroken voor een paar mensen hier om te beginnen te vliegen. Want je was te lang hier zo bezig te pikken, maar je moet vliegen. Kies you, strevi. Je bent een nieuwe schepping. Je bent gezegend met allerlei geestelijke zegeningen. Waar? in de vlieg als een arend in de hemelse gewesten. Dat wil zeggen, mijn broeder en mijn zuster, you nou een man of een oma, ze moest wakker, like you schreven. Want ik ben last you schreven. Ik ben wakker, sheng. Maar die de hem kies you schreven. Wacht eens even, ben ik niet te lang met Agus hier zo? Ben ik niet te lang met kippen hier zo? Wacht hier, me, zo'n man. Arki, bent u nog met mij? A eerste Sani, sa a zo'n takje, attack. Wacht even. Mi jazo na nga Agu, dan mi pa, de dappe. Zelfs de dagloners hebben een o. U heeft te lang gekeken naar gebrek, terwijl u bent overvloed. Want als je duistere ogen hebt, zie je alleen gebrek, hongersnood, wat er niet is, problemen, situaties, man, vrouw, kind, werk, collega, alles wat zijn niet. Maar die deem kiesjes revi en begin overvloed te zien. Was maar bar kiesjes revi. Kies jus revi. As a matter of fact, predik even voor iemand naast u. Predik kiesjes revi. Kom on, bemoedig de persoon. Bemoedig de persoon. Ik ben niet wasani, maar im kiesjes revi. Was aan best shock you, maar kies jus revi. My God, want tous my ekis des revi today. Want tous my ekis des revi. Want tous my ekis des revi. Er is een opmerkelijke tekst. Prediker 10 vers 7, die is de laatste tekst dat we lezen. Prediker 10 vers 7. Hier ziet Salomo een omgekeerde wereld. Salomo zegt, slaven zag ik te paard en vorsten te voet gaan als slaven. Begrijpt u wat Salomo hier zegt? Een compleet omgekeerde wereld. Eigenlijk zijn we vandaag gekomen om die omgekeerde wereld weer recht te zetten. Want slaven zag hij op paarden. En prinsen en prinsessen zag hij te voet gaan. Slaven op paarden. En prinsen gaan te voet. Deze omgekeerde wereld, ik bestraf het in de naam van Jezus. En we zeggen het recht in Jezus' naam. Prinses, ga weer op uw paard. Prins, ga weer op uw paard. Want je wakker, terwijl slaven rijden op paarden. Maar in de naam van Jezus, we nak de slaaf poeru voor wie asi, want de asi naf mi, na mi aba asi. Mi wa got op mi asi. Kies je revi. De tijd is aangebroken dat die omgekeerde wereld gekeerd moet worden. Zet het recht. Het kan niet zo zijn dat je nou een goedusma, maar je pina. Nee. Hey, im kies je schrijven voor zijn situatie veranderen. Wat is mijn argument? Aan eerste eigenlijk, die verloren zoon is niet hersteld omdat hij naar huis is gegaan. Hij is hersteld bij zichzelf, daarom is hij naar huis gegaan. In een wacht die situatie veranderen. Yusrefi moest beginnen veranderen. Yusrefi moest kiezen Yusrefi. Want als je kiest Yusrefi, vroeg of laat, a situatie okenki. A tafra odraai, vroeg of laat. Kiest Yusrefi. Het is onmogelijk dat ik kies Yusrefi en wasan no verander. Mi wan bemoedig was met idee. Misschien bent u ontmoedigd en die situatie verandert maar niet. Kan de im kiezen Israëvi? Want hij las Israëvi. Want zijn psa, in plaats van dat je gaat in je kracht, ga je in je vlees. Maar kies je Israëvi. Kies je Israëvi. Kies je Israëvi. Kies Yusrevi. Misschien bent u hier vandaag en u bent moe. In las krakti. Die situatie, het heeft je eigenlijk gebracht buiten adem. Zo af en toe geestelijk, hoe deed je zo weer. Bijna mijn oma bloed. Maar de Bijbel zegt, jongelingen worden mat en moe. Zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Kies Yusrevi. Kies Yusrevi. Zoals maar waar, kies Yusrevi. Dus ik wilde het niet zo letterlijk vertalen. Maar hoe vertaling ik bak, krijg je zelf. Voor de mensen die meer Nederlands georiënteerd zijn, krijg jezelf. Want broeder, ik corrigeer me, ja, zo correct Nederlands. Kom tot uzelf. Ja? Wat maar, kies eens, Revi. Soms moet u kijken naar uzelf in de spiegel. En zeggen van, hé, a situatie is anomie. A toestand is anomie, ja, zo. Mim kies misrevi man. Mim kies misrevi. Mi dena situasi dis tum si langa. Asan konsarno. Mim kies misrevi. Mim kies misrevi. Want ek ben een prins. Maar me got a foot. Terwijl map wan assi. Da wan slaaf dat tap mi assi. Iemand moet stoutmoedig beginnen te worden. En zeggen, weet je wat? Mi weri in a situasi disi. A situasi die heeft me moe gemaakt. Die toestand thuis heeft je moe gemaakt. Je man heeft je moe gemaakt. Maar kies Yusrevi. Want toen zuster Jaas in kies Yusrevi. En als je dacht dat vrouwen mannen niet moe maakten, is niet waar. Man, kies Yusrevi. Als u moe bent, de Bijbel zegt, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En hey, Omeki, kies Yusrevi. De psalmist zegt, hij doet mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Kies Yusrevi. Sommigen van u moeten bij de Heere gaan aan rustige wateren, aan grazige weiden. Want je bent moe. Moe van die situatie. Maar kies Yusrevi. Anderen van u zijn geschokt. Want iets zo ingrijpends is gebeurd in uw leven. En sommigen van u, het is al lang geleden als Anipsa. Maar tot nu toe bent u in een staat van shock. Kies Yusrevi. Drink suikerwater. Geestelijke suikerwater, Mickey. Kies Yusrevi. Want ik tantum si langa in een shock. Want een shock verlam je. Want nieuwe opportunity dit dat we. Ga de open aan dorogi. Maar je bent nog steeds in shock. Want je kan niet vooruit. Maar die deur is open. In de naam van Jezus. Kies Yusrevi. Want you must go. Na in a opo doro. San gado giu. Kies Yusrevi. Anderen zijn compleet afgeleid. Gado giu aan richting pe im go. Maar op een of andere manier ben je afgeleid, afgedwaald. Ik weet wat heertra route. Wat heertra route. Ik las passie. Zij die las passie, omdat hij las is revi. Maar in de naam van Jezus, kies Yusrevi. Kies Yusrevi. Geen afleiding meer. Geen afleiding. Sommigen van u hebben een reset nodig. Want kies Yusrevi reset. Geen enkele situatie, mensen, kippen, weet ik veel wie, zal in staat zijn om u af te leiden. Want die wiki, ik kies Yusrevi. Je bent wakker geworden. Wacht die, pimego. Mimgo in de juiste richting. Sommige mensen, u krijgt een geestelijke redirection. U ging een verkeerde richting op omdat u in slaap bent gevallen. Maar u gaat terug in de juiste richting. Waar God u heeft geroepen. Was maar waar, kies Yusrevi. Kom tot uzelf. Want je bent geroepen. Er is een bijzondere hoop die deze roeping wekt. Je hebt een erfenis. Je hebt assets. Je hebt geestelijke hulpbronnen. En je hebt toegang tot deze hulpbronnen. Want God Almachtig is uw bron. En de psalmist zegt, al mijn bronnen zijn in u. Je hebt de erfenis ontvangen. Je hebt er niet voor gewerkt. Je hebt je hebt geloofd in Jezus Christus. En in het volbrachte werk. Kies Jezus Revi. En je hebt ook kracht ontvangen. Overweldigende kracht. Dat want taki. If a debri of den demonen en alle den trawante. Want kung fu saboteer you. Je hebt overweldigende kracht ontvangen. Om op te staan tegen de hele legere macht van de vijand. Want de Heer heeft u kracht gegeven. Het is een overweldigende kracht. Dat want taki. Alle krachten die komen om u te overweldigen, ze gaan versteld staan, want ik kies Israël, u overweldigt dit nu. Het is een overweldigende kracht. Iemand is een overweldigende kracht. Een kracht die dat u kies. Je bent een kind van God. Maar soms vergeten we het. Wat mensen dan ook wilden denken, wat mensen dan ook wilden zeggen, alle meningen van andere mensen ten spijt, want nou, you kiss, you srefi. Iemand geeft de Heer prijs, want die kies is refi. Come on, somebody give God praise. Iemand geeft hem prijs. My God, my God, my God. Want u smaak kies de Israëfie baldadig no no de. Ik kies Israëfie reet. Ay, ay, ay, ay, ay. Die varkenstal a agupeng an of you. A benarde situatie an of you. A armoede an of you. A siki an of you. A mandi mandi fasi an of you. Maar was maar kies is revi. Kom on, iemand tek even op uw hoofd. Kies is revi. Was maar seki ede even. Luk bun tak den wiri no sani. Kom on, was maar seki ede even. Tek one stand. Kies is revi. Ja toch? Want na lek one boxring. A tegenstander wiep a trawang. A wiepe, a nakke, a mepeng, a nakeng. No a fadong, a coach kong. Wanneer hij in die hoek is. Hey, kies is revi. Kies is revi. Kom on, tek krakti. Tek blo. Laat me een beetje water spuiten in je gezicht. Huh? Kom je nakki even. Want in kies is revi, want i tranga mora man. Je hebt mora techniek mora man. Je hebt more middelen, more man. Je power biggie, more man. Je hebt more training, like a man. Kies is revi. Go in a liga. They weeping. Kies is revi. Kies is revi. Ay, ay, ay, ay, ay. Want to smile, kies is revi today. Want to be last is revi, maar je vindt je revi bakka. Je gaat die overvloedige jou vinden. Jij kiest een overvloedig you. A good you. A gezond you. Accepteer dat ding niet zo, man. Leef je gado. Ik tek genoegen aan de agu. Dat ben je biggie de agu nyang. En dan nog erbij de negia agu nyang. What is that now? Was maar kies je. Iemand moet een beetje boos worden in de geest, man. Was maar, ik ben lief toemsi. Ik ben teken toemsi. Je tolerantiegraad is een beetje te hoog geweest. Je moet niet meer zoveel tolereren. Je moet even opstaan en zeggen, Guillermo, asanto langa, asanto furu, miko werno, asari, me kis misrevi, me wiki. Kom aan, als dat uw getuigenis is, geef de Heer prijs. Kies Jesus Revi. In your business, Jesus Revi. In your rokope, Jesus Revi. In your huis en familie, Jesus Revi. As man, as vrouw, Jesus Revi. Want te you Jesus Revi. Vroeg of laat, as an okinki. Come on, iemand geeft de Heer prijs. Was maar bar, halleluja! Come on, strong, halleluja! Wacht. Kom hier, Luku, van Wantus, Massa, Kies, Den, Srevi, en prijs, Agado. Kom hier, kom hier. Come on. Halleluja! Yes! Israëvi, iskreki ma kis Israëvi, kis Israëvi, iweri ma kis Israëvi. Ay ay ay ay ay, my God, want to smite take the winning of that day kis den Israëvi. En wacht niet totdat die situatie verandert, want if you verander, eigenlijk it take as anikba. Kom on, Wasma. Ik denk als ik bij je verander. Dat wil zeggen, ik hoef niet te wachten op dat huis of op die auto. Maar als ik kies misreven, kan ik de Heer beginnen te danken. Halleluja. Mijn afzij overwinning eten. Maar als ik verlichte ogen des harten heb, Messia overwinning. Sla iemand naast u en zeg aan de persoon, kies misreven. As a matter of fact, vraag aan de persoon. Ik kies Israëvi. Ik kies Israëvi. En als je vindt dat een persoon net twijfel, zeg als maar even. Zeg het precies zo. Tak, ik kies Israëvi. Kies Israëvi. Come on, kies Israëvi. Ik wil aan de kies Israëvi crew vragen om op te staan en de Heer een kies Israëvi prijs te geven. Come on, what's my giga do want kisses every praise? Yes! Hallelujah! Hallelujah! Yes! Hallelujah! Oh my God, my God. We gaan een kiesisrevi afsluiting doen.

0: Halleluja.
1: Ik profeteer over u. No de u kies u schrijven. A situatie e kinky. No de u kies u schrijven. A situatie e verander. Want u verander.
0: Halleluja.
1: No de u kies u schrijven. Komt uw blijdschap terug. No de u kies u schrijven. A innerlijke vrede sa i belassie. Kom terug. Halleluja.
0: Halleluja. Amen. Amen. Breng kiesjes er even overal. Breng kiesjes er even in uw huwelijk. Want zo af hoe las u huwelijk. Ik ben getrouwd, maar ik las uw huwelijk omdat u las u schreven. Maar kies u schreven en vind maar kandra bakka.
1: Was maar kiesjes schreven.
0: Zo, we gaan afsluiten. Kiesjes schreven, afsluiten. My God, my God.
1: De muzikant liep me in de steek, prophet. Kan je voorstellen? Kan je voorstellen? In zo'n atmosfeer. Nou, de muzikant moest gewoon ja zitten. Maar goed, de nog kies deze. Nee, we gaan afsluiten hierna. Kom hoor.
0: Halleluja. Come on, have your hand up. Have your hand up. Vader, we danken u voor verlichte ogen des harten. Heer, ook zij die kijken via livestreaming. Verlichte ogen des harten. Zodat we mogen weten dat we erfgenamen zijn van God. En mede-erfgenamen van Christus. Zodat we mogen verstaan de erfenis die wij hebben ontvangen van u. Die overweldigend grote kracht. Heer, we zijn niet krachteloos. We zijn niet hopeloos. Maar soms vergeten wij. Soms wij lassus revi. En dan doen wij en zeggen wij dingen die we eigenlijk niet mogen zeggen. Want u lassus revi. Maar vandaag, die dit idee, u kiesus revi. En we zien wat we hebben ontvangen, wat we reeds hebben ontvangen van u. Verlichte ogen des harten. Verlichte ogen. Breng licht in ons wezen. Licht. Zodat we mogen zien. Heer, en ik dank u wel bij voorbaat. U kent alle noden hier in dit huis. Hier bij de gelovigen. Ik spreek uit gezondheid en genezing over elk lichaam. Ik spreek uit dat u de situatie keert. Er komt een keer een verandering. Een drastische verandering. Ik proclameer dat deuren open zijn voor u. En dat nu, Darikis Israëvi, u gaat in die open deur. Die deur die de Heere voor u heeft. In de naam van Jezus Christus. Ontvang, hef uw handen op. Ontvang uw doorbraak. Ontvang financiële doorbraak. Ontvang doorbraak in uw familie. Bij onbekeerde waarvoor u al jaren bent, ontvang antwoord. Situaties die al jarenlang vastzitten, ontvang doorbraak. Ontvang herstel. Ontvang rust. Ontvang het nu. In Jezus' naam. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u shalom, vrede in Jezus' naam. Amen en amen. Kies u schreefie. Kies u schreefie. Amen.
2: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions, your vision is our execution.

Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tissy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet ozo nasi, sweet ozo bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, herheri met zoute vis en ei, gele pezi moxalesi met gerookte kip erdoor, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst erin. Gebakken vis met oma's speciale saus en als groenten hebben wij kozeband, bitawiri en pompoen. Dus, wil je opnieuw verliefd raken, kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo, nanga a echt sweet tissie.

0: Wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet hij dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...
0: Wel

0: en heel veel gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hoor.
2: Nee, nee, nee.
1: Maar toen je zegt, zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk, maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier op Inspiration FM, de Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: Ja, goedemiddag, goedemiddag. Het is weer tijd voor de Happy Hours. Elke dag van maandag tot en met vrijdag. Van 1 uur 's middags tot 2 uur. En na 2 uur, eigenlijk tot 3 uur. Want van 2 tot 3 spelen we dan de aangevraagde pokoes.
1: Happy hour, happy hour.
0: Goedemiddag nogmaals. Het is vandaag 2 juli.
1: You go, you never stay, I want much more. Busque, busque.
0: Ik hoop dat u ready bent. Het is een nieuwe editie. Een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending van de Happy Hours. Ik val in voor broeder Leandro. Hij heeft me gisteren nog gevraagd van, hey bro, kan je voor me invallen, want ik ga vandaag mijn gips weghalen. Dus het is alvast goed nieuws, mensen. Maar een hele goede middag nogmaals. Het is weer tijd waarbij wij samen radio gaan maken. Hier on the 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. En mijn kick-off die staat klaar. Hij is ready. Nog maar een minuutje. En dan starten we met de kick-off. Hele goede middag. Aan de mensen die nog aan het werk zijn. Die onderweg zijn naar huis. On blessie, blessie, blessie, blessie, blessie day. Mijn naam is Ian Mourazim. Ik ben vandaag uw presentator. Voor het mooie programma betreft. The Happy Hours. Ik ben meer dan blij. Ik ben wel een beetje moe. Maar ik go wel. En we gaan starten met Moses Bliss. U weet wat u moet doen. U weet wat u moet doen. Bellen of appen. App naar het nummer 875-5358. Zo, het is nu tijd voor onze kick-off. Ik zou zeggen, welkom bij deze nieuwe editie, welkom bij deze nieuwe aflevering van The Happy Hours. Welkom, these are the hours to be happy.

De felicitaties aan al de jarigen die vandaag jarig zijn. De mensen die wat te vieren hebben vandaag. Van harte gefeliciteerd. Kent u misschien iemand die wat te vieren heeft? Oh ja, wat te vieren heeft. Dan vraag ik u toch even snel een WhatsApp bericht te sturen. En feliciteer de persoon. Via Radio Shalom. Het nummer is 875-5358.

0: En u mag ook bellen op het nummer 875-5358 via WhatsApp. Probeert u ook te bellen via 422-650, dat is onze vaste lijn. 422-650. En we hebben een appje binnen. En dat is dus Martin Erosamito. Hij zegt: blessings, brother Ian. Ik groet u en een ieder die luistert naar Radio Shalom in de naam van Jezus. Vandaag feliciteer ik mijn vrouw met onze 15e huwelijksdag. Hij wil graag een lied voor haar aanvragen. When God Meets You. De groeten van brother Martin Erosamito. Hi brother Martin, van harte gefeliciteerd met jouw anniversary. Nou, 15 jaar. Yo, van harte gefeliciteerd. En blessie. Geniet van je huwelijk. Voor een elk ander zou ik zeggen. En geniet van je huwelijk. We hebben een telefoontje. Goedemiddag en welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Dag, broeder Marlon.
1: Dank u wel.
0: Ja. Wat mag het vandaag zijn voor u?
1: Voor mij, Bigger FED van Moses Bliss.
0: Ja, dat is ook al op mijn lijst, dus ik ga het sowieso afspelen voor u.
1: Dank u wel.
0: Mm-hmm. Ja, was dat hem?
1: Jawel.
0: Oké, broeder Marlon, geniet van de uitzending en tot morgen.
1: Dag, broeder.
0: Doei. Ja, dat was onze trouwe luisteraar, broeder Marlon.

0: Wees bemoedigd terwijl u zo luistert naar Radio Shalom. Wees opgebouwd door de liederen die we afspelen, de programma's die we uitzenden. Ik weet niet of u gisteren ook gehoord had, maar gisteren om 2:00 ongeveer was ik ook even online gekomen. On air. In de uitzending. Voor 5 minuutjes. Om jullie op te roepen om naar de fundraising te komen. Die wij gisteren georganiseerd hadden. Maar daarover even zo meteen iets meer. We hebben een telefoontje. Goedemiddag en welkom in de uitzending. Hallo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ik wil een liedje aanvragen. Mm-hmm. Graag naar eigen keuze hoor.
0: Oké.
1: Okay. Voor ieder die luistert.
0: Ja.
1: Maar, oh ja, in het bijzonder de security guards van IMS Mall.
0: Oké.
1: Okay. En de dames van Steps.
0: De dames van Steps. Alright. Oké, ja. Oké. Okay. Wat is uw naam ook alweer?
1: Steps, al die filialen.
0: Oké. Okay. Wat is uw naam ook alweer?
1: Jane.
0: Jane. Oké. Mooi. U heeft, heeft een bekende stem. U heeft een bekende stem. Jane. Werk je ook zelfs daar zo bij de IMS?
1: Nee. Oh. Die man van me werkt daar.
0: Oh, die man van
1: me werkt daar.
0: Oh,
1: ja, hij werkt zo. Daar.
0: Oké. Oh, dus ja. Eigenlijk groet je die man van je.
1: Ja.
0: Oké, nee, ik kan helemaal
1: ja, dat ook.
0: Alright.
1: Dat ook. Maar ik graag een lied voor hem en zijn collega's, de hele team.
0: Mooi.
1: En voor de dames van Steps.
0: Steps, oké. Okay. Ja. Helemaal in orde.
1: Ja, en ik wil iedereen ook bemoedigen.
0: Mm-hmm.
1: Zeg van, het maakt niet uit welke strijd op jouw pad is. Blijf vasthouden aan God.
0: Yep. Mm-hmm.
1: Blijf bidden vooral.
0: Yep.
1: Laat niet los.
0: Mm-hmm.
1: Want onze enigste wapen is Gods woord. En onze bescherming, dat is God.
0: Amen.
1: Dus laten we dicht bij hem blijven. Mm-hmm. Maakt niet uit wat het is, wat het ook is.
0: Mm-hmm.
1: Je kan altijd naar hem toe gaan. Waar niemand een luisterend oor heeft, mm-hmm. daar heeft hij wel die luisterend oor. Mm-hmm. En de oplossing.
0: Okay.
1: Ja, dus ik wil ieder bemoedigen om bij de Heer te blijven. Vooral in deze dagen.
0: Amen.
1: En tijden die we meemaken en zien gebeuren in de wereld.
0: Ja.
1: Dat was het.
0: Nou Jane, dank je wel van harte voor je bemoediging.
1: Ja, graag gedaan.
0: En je poko wordt zo meteen afgespeeld. Yes?
1: Dank je wel broer. Gezegende dag verder.
0: Thank you. Doei. Yes, en dat was zuster Jane. Die laat haar man groeten. En het hele security team van de IMS Mall. En ook niet te vergeten de dames van Steps. Dus wees gegroet. Jane groet jullie. En zij vraagt natuurlijk ook naar een pokoe.

ik ga eerlijk zijn, ik ben niet echt een grote fan van Ada. Ja, ja, is hij niet hoor. Maar ik vind dat ze wel heel mooi zingt hierin hoor. En ze past ook echt in het lied.

8755358 is het nummer waarop u kunt appen. En het nummer waarop u kunt bellen is 422-650. Of u kunt proberen via onze WhatsApp-nummer 8755358. Zuster Jane, die stuurt ook een appbericht en zegt: broer, ook voor de gemeente Kroon des Levens. Yes, KDM.

We krijgen een appje van onze broeder Brian Gayadar. En hij zegt, heaven is the place. Our song, brada. Ian 4-team, Gayadar, Lydia Carlo, Cynthia, Phoebe, Debbie, Jean, Janish, Winston, Gerson, Lucas en Jamil. Alright, alright, alright. Komt in orde, komt in orde, komt in orde, komt in orde. Onze broeder Brian Gayadar.

Welkom op deze heerlijke donderdagmiddag. Het is momenteel 17 over 1. Ik groet aan ieder die luistert naar Radio Shalom. Bent u nou in het verkeer? Bent u op het werk? Bent u lekker thuis? Bent u in een bus? In een taxi? Well, God bless you day. En geniet van het leven. Het leven is mooi. Als je realiseert dat het leven dat je nu al hebt, genade is. Het feit gewoon dat je mag leven, dat je mag zien, dat je mag horen, is genade op zichzelf. En ja, we maken dingen mee in ons leven die minder leuk zijn. Maar dat maakt het leven niet minder mooi hoor. Ja, het is wel zo dat wij donkere tijden meemaken. Maar het voorrecht dat wij hebben in Christus is dat wij ten alle tijden blij mogen zijn. Dat wij rust mogen vinden in Jezus. We hoeven niet te vrezen. En dat is wat God met ons doet. Dus geniet van het leven. Rust bij Jezus Christus. En laat me even denken aan het boek van onze broeder George.

Yeah, and it was Gyra, the official, yeah, he official is eigenlijk een soort cover van Limo Blaze, Le Cray. En dat was een mooie pokoe.

Ja, en het is Limo Blaze met Aman Dion. Desire. Ik doe de groeten aan mijn lieve vrouw. Want zij stuurt net ook een appje binnen. Goedemiddag, groetjes aan ieder die luistert. And Jesus loves you. Namens Jayla Rose. Dat is mijn dochtertje. Dag Jayla, papa houdt van je. Papa is zo meteen thuis, ja. Ik ben ook al sinds 6 uur 's morgens op aan het werk. Ja, dus ik ben wel een beetje moe. Maar we're getting there. Nog even volhouden. Ja, dus ik wil ook ieder bedanken die gisteren is gekomen. Wat ik zei ook nog voor dat telefoontje van zuster Jane binnenkwam. Zei ik dat ik gisteren tegen 2 uur ongeveer, iets na 2, even on air kwam om een oproep te doen. Om ons te komen ondersteunen. En ik mag niet klagen. Ik mag wel dankbaar zijn voor de opkomst. Dus aan ieder die gehoor heeft gegeven aan het oproep. Thank you very much. Dat u bent gekomen. Dat u heeft ondersteund. Ik ben heel blij dat u bent gekomen. Yes. En ik ga nu een poko afspelen. Speciaal voor mijn dochtertje. Omdat ze gewoon geappt heeft.

Ja, en de gelden die op zijn gehaald gisteren. De financiën die op zijn gehaald voor, zijn voor de gemeente. Voor de bouw van een nieuw gemeentegebouw. Een nieuwe, onze eigen gemeentegebouw. Momenteel zijn we bezig te huren.

0: Laat even weten van waar u uit luistert. Laat weten als u gewoon luistert. En als u een bemoediging heeft, mag u het ook sturen. Heeft u misschien een Bijbelvers op uw hart? Stuur het toch gewoon even snel. Laten we erover praten. En vanmorgen tijdens de Morning Move heb ik zo'n beetje gesproken over het tonen van berouw. Want het lijkt erop alsof misschien vragen we wel om vergeving. Maar het lijkt te makkelijk om vergeving te vragen. Nog gewoon vaker in de ochtend of in de avond wanneer we bezig zijn in gebed. Dan vragen we de Heer ook wel van: Heer, vergeef ons, o Vader. Vergeef ons van onze zonden. Of misschien zijn we iets begaan. Dan is het heel makkelijk om te zeggen: vergeef me. Maar we tonen niet echt berouw. En ik denk dat dat komt gewoon omdat we weten dat wij vergeving ontvangen. Vanwege het offer dat is gebracht door zijn zoon Jezus Christus. Maar weet u wat het heeft betekend? Dat Jezus is gestorven. Onschuldig is gestorven. Hij heeft niets verkeerds gedaan. Hij was vrij van zonde. Geen sprake van zonde. Onschuldig bloed. Eens nagaan, hè? Ik weet niet of u ooit heeft meegemaakt waar iemand u vals heeft beschuldigd. Waar iemand heeft gezegd: hé, en na man voor Asani. Terwijl je nooit je Asani. Je hebt het niet eens aangeraakt, je wist niet eens iets erover.
1: Niks wonders magic.
0: En dan hoor je van: hé, na je voor Atori. En dan ga jij de bak in voor iets dat je niet hebt gedaan. En het is gebeurd met onze Heer Jezus Christus. Onschuldig. En niet gewoon opgesloten. Door zijn eigen broer. Die zo dicht bij hem was. Bespot, uitgelachen, geslagen in zijn gezicht, getrokken aan zijn baard, bekroond met doornkronen. Zijn handen werd doorboord, zijn benen, of ja, zijn voeten.

hebben gezegd, hij was onherkenbaar. En als we naar de film kijken, Passion of Christ, daar had hij nog wat aan, hè. Maar de Bijbel zegt, hij was helemaal naakt. Hij is helemaal vernederd geworden. En dat is wat Jezus heeft gedaan voor ons. En daarom kunnen wij, we kunnen niet lichtjes omgaan met zonde. En als wij gezondigd hebben, dan dienen we echt berouw te tonen. Want de Bijbel leert ons ook, elke keer wanneer we zondigen, dan kruisigen we hem opnieuw.

Dus wanneer u zondig, toon berouw. Dat is ook wat de Bijbel van ons vraagt. Om berouw te tonen. Niet dat we ons schuldig moeten voelen, maar dat we wel spijt moeten hebben in onze harten. We zeggen, Heere, oh, ik moest dit niet hebben gezegd, ik moest dit niet hebben gedaan. En spijt gaat ook maken, zorgt ook ervoor dat je niet gaat willen om het nog een keer te doen.

Ja, dat was Tim Godfrey en Moses Bliss. We gaan luisteren naar Mercy Chinwo. Gezien zij... wanneer is dat? Ze heeft een van deze dagen... Of ja, binnenkort heeft zij een concert, hè?

ook de groetjes aan de tehuizen, de bejaardentehuizen, de ziekenhuizen, de kindertehuizen. Ook een speciale groet aan Stichting In de Ruimte, Stichting Betaljada. Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. 875 5358 is het nummer waarop u een bericht kunt sturen.

ik weet niet van u hoor, maar ik geniet van die pokoes. Sorry als ik niet te veel praat, maar ik geniet ook van die pokoes. En vooral ook toe van mijn weer, ja zo. Ja, mijn stem is ook echt moe. Maar geniet, geniet, geniet van de uitzending. En Leandro is echt de beste persoon voor deze, voor dit programma hoor. Leandro praat veel toch? Ik weet niet hoe hij doet hoor. Het is echt een hele grote uitdaging. Oh ja mensen, vandaag gaat Portugal spelen hè. Zo meteen speelt Spanje als ik het goed heb. Straks tegen 4 uur gaat Spanje spelen tegen Austria. Ja, ik denk sowieso dat Spanje gaat winnen. Ik denk niet dat Austria een te grote speler zal zijn. Of dat het te moeilijk zal zijn voor Spanje. Maar ja, ballon toe hè. Dus er kan van alles gebeuren. Maar Portugal speelt vandaag ook tegen 8 uur. Is dat Portugal naar mijn team drap, hè? Ook alhoewel Portugal niet heeft gepresteerd precies zoals ik dat eigenlijk zou willen. En ze spelen tegen een hele sterke team vandaag, tegen Kroatië. En Kroatië was in voor de laatste WK, ook de finalist. Waarbij ze tegen Frankrijk aankwamen. En ook zij hebben het heel moeilijk gemaakt voor Frankrijk. En vandaag moet ik dan spelen tegen Kroatië. Oh my god. Oh my goodness. My lord, you have to help Portugal today. Want ik wil toch heel graag Portugal zien tegen Argentinië in de finale. Maar de manier hoe waarop Portugal toch speelt, maakt me toch wel nog een beetje boos. Maar ja, een echte fan die blijft supporten, ook al gaat het slecht toch? En dan vanavond om 12 uur. Speelt Zwitserland tegen Algeria. Morgen om 7 uur speelt Argentinië tegen Cabo Verde. En ik hoop ergens dat Cabo Verde het heel moeilijk maakt voor Argentinië. Ergens wil ik dat Argentinië naar huis moet gaan. Maar dan zijn ze toch zijn een van de sterkste spelers momenteel in het tournament. Op WK. En jullie gaan me haten nou. Je tak de epic waar in ze. Nou, maar Argentinië moet tegen Portugal aankomen. Maar dan is je de laatste lazy Ronaldo play tegen Messi. It's the last dance. Laatste week van Ronaldo. En laatste week.

Ja, dat was Judy Kay met Omema. En we gaan nu luisteren naar Ada met Open Doors. En we kregen een appje van Frankie D. En hij zegt, hey bro, we are enjoying the show. Thanks for your effort. And we wish you God strength as you are a little tired. God bless you all. God bless you and all the listeners. Lobby, shalom. Yes, Frankie D. Hi Frankie, je bent zeker uit Florida, hè? Michia, from Florida. Yeah, thank you for your WhatsApp, Barik. Thank you very much, you know. Yes, I'm a bit moo. Oh, we do our best, we do our best.

En mama Zeedorf die zegt, middag broer, ik geniet ook van die geselecteerde liederen die je afdraait. Je broert in het Nederlands Kapverdië. Ja, inderdaad, inderdaad, Kapverdië. What was meant to bring shame, you turned it king standing. Cabo Verde vind ik toch zo'n mooie naam. Dat is waarschijnlijk hun originele naam, Cabo Verde. Hoe de Amerikanen, of ja, de buitenlanders, ze zeggen Suriname. Het is Suriname. En het is geen Mexico, hè, het is Mexico. Dus ik vind het zo mooi om die namen, het originele naam eigenlijk uit te spreken. Cabo Verde, zo mooi, man. Cabo Verde lijkt jong Capans, man. Cabo Verde.

so frappante. Mina hardcore Ronaldo fan. Maar Leandro dat hij. Mina echte Messi fan. En hij is waarschijnlijk echt Brazil. En hij dwingt zijn kinderen om ook voor Brazil te kraken. Nee, maar het is mooi hoor. Dat we zo voor een land kunnen kraken. Sport brengt echt mensen naar elkaar toe. Echt mooi. We gaan nu luisteren naar You Do This One van Merchant Shin Wo. Leandro, Neymar, Messi. Ook omdat Leandro ook zo slinky is als Neymar. Intro van Pogu is langer, man.

Nog maar zeven minuten. Al voor wij uit de uitzending gaan. Dus als u nog geen bericht hebt gestuurd, mag u dat nu doen op het nummer 875-5358. Ik kijk er naar uit. Of je mag nog even snel bellen op het nummer 422-650. En als u geen beltegoed hebt, maar u heeft wel internet, dan kunt u bellen via het nummer 875-5358 en wel via WhatsApp.

Ja, onze God is bij hem is alles mogelijk. Hij is in staat om voor alles te doen. Dus wat onmogelijk is bij de mens, is bij de Heer mogelijk. Is bij Jezus mogelijk. Dus blijf vertrouwen. Blijf vasthouden. Blijf geloven. Blijf wachten op de Heer. Ook al lijkt het zo lang. Ook al lijkt het alsof je zo lang en jaar in jaar uit moet blijven wachten. It's worth the wait. Het is het wachten waard. Dus blijf geloven. Don't give up.

Ja, en het was dus Adam met Jesus, You Are Able. We gaan nu even luisteren naar Mingus met Yahweh, Yahweh. En we gaan zo meteen aansluiten.

0: En dit liedje dat, doet me denken aan mijn dochtertje.
1: Er is maar één hier in geloof, één doop Yahweh. Geef kracht, Yahweh papa, want daarom is
0: het lach. Het woordje Yahweh is ook een van de eerste woorden die we haar hebben aangeleerd. Halleluja is ook een van ze. Jezus is ook een

En nu elke ochtend of elke avond wanneer we in gebed gaan als gezin, dan zegt ze ook gewoon Yahweh, halleluja. En dan heft ze haar handen op en zwaait ze en dan prijst ze Jezus. Dus het is echt mooi om te zien dat hetgene dat je je kind aanleert, dat het kind het echt gewoon doet. Daarom is het goed dat wij het juiste voorbeeld geven aan onze kinderen. Vooral wanneer ze klein zijn. Want ze doen echt letterlijk alles na. Letterlijk alles na.

En met dit lied gaan we dan afsluiten. Ik wil u van harte, harte, harte, harte, harte, harte, harte danken. Voor het willen luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. Een laatste WhatsApp bericht is binnengekomen. Goedemiddag, dit is meneer Solé. Bro Ian Vawaka. Ja, het lukt wel, het lukt wel. Ik kan niet wachten om, om te gaan baden en in mijn bed te gaan. Wie weet die? Maar het is elke keer weer een voorrecht. Elke keer weer genade om hier te mogen zijn. Live in de uitzending van Radio Shalom. En ik ben blij dat ik dit weer mocht doen. Dat ik mocht invallen voor Leandro. Leandro zei vanaf morgen is hij weer volop in de studio. Ik zou zeggen, geniet nog van de uitzending. Geniet nog van de aangevraagde pokoes. En zo lobby, zo lobby, zo lobby. Meld uit. I'm signing out. Ik zou zeggen, mijn lobby, dan gaan we lobby voor me zeggen. De rest mij nog te zeggen van, zoals op boezies, dan gaan we brazen ik u. En zoals op blessie, blessie, blessie, blessie, blessie, blessie, blessie. Mijn naam is Ian Mourazim. En dit was een nieuwe editie van The Happy Hours. Bye bye. Swai swai. Ciao ciao. En mwah mwah.

0: Het is 2:00.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, naskip, naf you.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
5: Hallo, ik ben Mirko. Ik hou van Harry Dorsello.

0: Yo, ik ben Dan Flow, a.k.a. D-Flow.
1: En ik ben Koffie.
0: Ik luister naar Radio Shalom. Jij toch ook?
2: Prins, Joey. Hope Dealers, baby.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 3:00.
1: Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogerhuisstraat nummer 23. We go the extra mile.
2: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
3: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
2: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorg ervoor dat ze tevreden zijn.
3: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
2: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani, safe and enjoy.
4: Connected à la
5: C. Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
4: Connected à la C.
5: Connected naar Osso, affordable for you.
4: Yeah, yeah.
5: Connected naar Broco, met TeenSuur business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
4: Keeping you in touch.
5: Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
5: Still the most affordable. TeenSuur keeping us in touch.
6: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
7: Zranazani. Naskip. Naf you.
8: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel. Want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

0: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zeg ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Inspiration FM.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Navio.

0: The nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Wil je een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar?

0: Jij laat alles ook zo simpel klinken.
1: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
0: Moet ik echt uit huis om naar Kirpalani te gaan?
1: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkirpalani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kirpalani, save and enjoy.
2: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

0: Servo to the world of best.
1: Free socks.
2: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
3: 94.5. Your daily inspiration.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo, kleine en grote happy kids. Vandaag is dag 4 van de vertelling over Madugu. Zijn jullie nog daar? Weten jullie nog waarover het gaat? Ik hoop het hoor, want we gaan door met de vertelling. Het wordt spannender en spannender. De tekst van deze week is gehaald uit Markus 16, vers 15. En het luidt als volgt. Trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Gaan we even bidden? Lieve God, lieve Vader, u bent zo lief voor ons en daarom willen wij u danken. Dank u wel dat wij bij elkaar mogen komen. Dank u wel dat wij elkaar lief mogen vinden en dat we elkaar mogen helpen en vertellen van Jezus Christus. Heere, helpt u ons lief te blijven voor elkaar. Dit is wat we bidden in Jezus' wonderbare naam. Amen. Lieve happy kids, ik hoop dat jullie nog weten wie Madugu is hoor. Madugu is een jongen uit een ver dorp. En hij was gefascineerd. Hij wou heel graag weten over het woordeloos boek. En hij was naar de zendingspost gegaan voor hulp voor zijn voeten. En zijn voeten waren nu genezen. Hij was ready om naar huis te gaan. Maar Madugu wilde eerst niet naar huis gaan hoor. Omdat hij wou meedoen aan het Bijbeluurtje van meneer Verhagen. Weet je nog wat er is gebeurd de laatste keer? Meneer Verhagen, die gaf Madugu een woordeloos boek. En Madugu was... Hij had zijn eigen woordeloos boek. Hij vond het geweldig omdat hij nu die gouden bladzijde kon aanraken. En hij kon het meenemen naar huis om de rest van het dorp te vertellen over Jezus Christus. De volgende morgen kwamen mevrouw en meneer Verhagen bij de deur om gedag te zeggen tegen Madugu. Voordat hij wegging, dan baden ze met hem. Ze waren aan het bidden en ze zeiden... God zegene je, Madugu. Ik hoop dat je zal vertellen over het woordeloos boek aan de andere kinderen in het dorp. Madugu was blij, want hij kon nu naar huis gaan. Hij liep weg en hij wuifde voor mevrouw Verhagen en meneer Verhagen. En hij liep trots naar huis, want hij had zijn eigen boekje. Terwijl hij naar huis liep, dan dacht hij aan al de leuke momenten bij die zendingspost. Hij dacht aan alle vertellingen die meneer Verhagen deed. Hij dacht aan de momenten toen mevrouw Verhagen zijn wondje schoonmaakte en behandelde. En hij dacht aan de teksten die hij had geleerd en over Jezus Christus. Hij dacht aan de kleuren en hij was ready om dat ook te vertellen wanneer hij thuis ging. Madugu hield het boek dicht bij zijn hart. En hij zei, vandaag zal ik vertellen aan de mensen. Hij kwam thuis en zijn ouders waren zo blij. Ze zeiden, Madugu, je bent er. Kom, mijn jongen, ik ga je een brasa geven. En ze gaven hem brasa. En hij was heel blij om zijn mama te zien en zijn drie broers. Wacht even, wat heb je daar in je hand? En Madugu wees ze trots zijn woordeloos boek. Hij zei, mama, kijk, dit heb ik gehad van meneer Verhagen. Maar mama nam het boek en ze zegt, wat is dit? Hij zei, het is het woordeloos boek. Mama zei, wat is woordeloos boek? Hij zei, vanavond ga ik u vertellen. Dan hebben we een Bijbeluurtje hoor, mama. En dan gaan wij allemaal luisteren naar wat ik ga vertellen. De broertjes konden bijna niet eten. Ze waren helemaal enthousiast en nieuwsgierig. Wat zou Madugu vertellen? En wat heeft hij meegemaakt daar waar hij was? Was hij echt benieuwd hoor. Telkens vroegen ze, is het nog geen tijd? Madugu, is het al 's avonds? Je weet toch, wanneer je helemaal enthousiast bent en je verheugt je, dan ga je steeds kijken van, is het al laat?
Is het al laat? Is het al laat? We willen nu vertellen. Dat deden zijn broertjes ook, want ze waren zo nieuwsgierig. Maar uiteindelijk ging Madugo zitten, want het was 's avonds en het uurtje, het Bijbeluurtje zou beginnen. Hij nam dat boek en zijn drie broertjes en zijn mama en zijn papa, die zaten zo, ze hurkten om hem heen. En Madugo legde het ene blad na het andere blad uit. Weet je nog wat die kleuren betekenen? Want nu moest Madugo het vertellen aan zijn eigen mensen. Hij begon met de hemel en hij vertelde over het gouden bladzijde. Hij vertelde dat de Heer Jezus Christus daar is gegaan om plaats voor te bereiden. Hij vertelde over de zwarte bladzijde dat dat betekent dat je nog zonde doet. En hij vertelde over de rode bladzijde. Hij zei dat Jezus Christus met zijn bloed je hartje heeft rein gewassen. En als dat is gebeurd, wat is er dan? Je hart is dan weer rein en helemaal wit. Hij zei, Jezus Christus, Gods Zoon, is gestorven aan het kruis, maar hij is weer opgestaan en hij is nu in de hemel. Hij werd levend en kijk, witte pagina. Dat wil zeggen, je hart is dan helemaal mooi. En die broers die zaten te kijken en ze zeiden, wat? Boy, ik wil, vertel het nog een keer, Madugo. Vertel het nog een keer, we willen het nog een keer horen. En Madugo die vertelde nog eens een keer over alle bladzijden. De volgende dag en de hele week vertelde hij het aan zijn broers. En telkens vertelde Madugo geduldig wat hij op de zendingspost had geleerd. Eén voor één vroegen zij na de ene tijd van, hey, de Heere Jezus moet ook in mijn hartje komen. En Madugo begon te bidden met zijn broers. Hij zei, nu moeten jullie ook de teksten goed leren. En nu moeten jullie ook bidden. Want het is belangrijk om te praten tot God. En dat hij je beste vriend wordt. En ze waren allemaal heel erg blij. Ze wilden dat hij over hen vertelde. En op een gegeven moment, een dag, zeiden die broers Madugo, we kennen al die verhalen. We weten helemaal wat er staat en wat alle kleuren betekenen. Dus ik denk dat wij ook ready zijn om te vertellen aan andere vriendjes en vriendinnetjes en de wereld rond te trekken en te vertellen het goede nieuws wat jij ons hebt geleerd en wat er staat in de Bijbel. Weet je, dus dat willen wij ook doen, maar we hebben geen woordeloos boek. Hoe gaan we het doen? Madugo, wacht even. Ik heb een idee, boy. Ik heb een idee. Hoe zou je het vinden als je het boek in vieren snijdt? Die broers waren allemaal blij. Yeah, daar hebben we allemaal een stukje. Yes, daar hebben we allemaal een stukje. Maar Doeko schudde zo over. Hij zei, no, boy. No. Wanneer vragen heeft me gegeven, dan hoe kan ik jullie geven? Ik kan niet teruggaan om nog één te vragen voor jullie. Als ik het snijd, dan gaat het klein worden, toch? No, man. En die broers waren like, maar je hebt toch ook ingaat, dan moet je met ons delen, toch? Maar Doeke zei, man, ik wil, deze is van mij, hoor. Ik ga niet met jullie delen. En hij schudde zijn hoofd. Hij ging die dag naar bed. En hij bewaarde zijn boek onder zijn deken. Je weet wanneer je iets wil bewaren onder je deken. Niemand moet het vinden. Toch zo bewaarde hij het onder zijn deken. Maar hij kon niet in slaap vallen. Want hij hoorde in zijn oortjes dat hij moest delen. Want hij had zelf gehad van iemand. Iemand had met hem gedeeld. Meneer Verhagen had met hem gedeeld. Dus hij moest het verder vertellen. En hij moest ook delen. Hij kon niet slapen. En hij draaide in zijn bed. De volgende ochtend stond hij vroeg op. En wat hij deed toen hij opstond, dat horen jullie morgen. Hé, dat ding is
spannend. Maar morgen is er weer tijd. Deze tijd van vandaag is om. En morgen komen we weer bij elkaar. Wat Madugo met het boek deed en wat zijn broers deden, dat horen jullie morgen wel. De tekst van vandaag is gehaald, of deze week is gehaald, uit Marcus 16, vers 15. Trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Lieve happy kids, wij spreken jullie, of ik spreek jullie, morgen. Doei!

wat het is, maar ik heb om met lief. De Heer komt terug en er staat in zijn brief. Ik weet niet voor jou, maar ik ga met hem mee. Dus voorkom dat je brandt en ga mee met de zee. Ga mee met de zee, ja, ga mee met de stroom. Bij jou is er al in de hemelen kroop. Dus weet wat je doet en weet wat je zegt. En liever gaat op lesje, maar soms toe komt per keer. Oh, dat God, ik kan niet wachten. Op de dag dat u me

0: New Jerusalem. Uit de hemel naar beneden komen en ik hoorde een luide stem.
1: Pas woonplaats is nu bij de mensen. Hij zal bij hen wonen en zullen zijn volk zijn. Geen dood, geen verdriet, geen rouw, geen traan, geen pijn, maar de glorie van Gods heerlijkheid.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, wil Libië maar toch, mijn vier solassie. Hé, hey, dit is Emmanuel's visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade naar Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

En topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

0: that direct for you, Ultima Hamac.
1: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze geloof maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet hij dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar.

0: bar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Tell us your fiber. Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
4: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Navi.

Geest van God, vul mijn hart. Geef uw wijsheid en kracht. Schijn uw licht op mijn pad. Help me bij elke stap. Leef in mij, beweeg in mij.

0: Johannes 1, vers 16 zegt Jezus:
1: En ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven, de Heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn. En door hem zullen jullie de waarheid kennen.

0: Het is 8:00.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte joh. Als maar denk je naar niks te doen.
2: En dan,
1: Jij hebt niet dingen aanbesteld Rui. Nou, Sam, tante, die zou ik even om mijn phone voor een dat ben ik wel Ascrivi nou. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Gi ala you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing nyang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
5: Je keep on blessing. Radio na Shalom. Me begun un lo prefur pure dape. No sona a problem.

0: hijo mío.
1: Ja, er is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, wees van harte gegroet in de wonderbare naam van Jezus. Is het niet wonderbaar dat Jezus in zijn oneindige liefde en genade zich met ons heeft geïdentificeerd? En dit heeft hij gedaan om naar ons om te kunnen zien door al onze zonden en de straf van onze zonden op zich te nemen om in onze plaats aan het kruis te sterven. En dat omdat er geen ander offer van onze kant voor God acceptabel was. Het enige offer dat God de Vader accepteerde was zijn Zoon, Jezus Christus. Hij alleen was zonder zonden. Hij, Jezus, is het die onze zondenschuld heeft betaald en ons heeft verlost van de inktzwarte duisternis waarin een ieder terecht zal komen die het niet nodig heeft geacht om het offer dat God de Vader ons geschonken heeft voor onze redding aan te nemen. Je mag dan wel jouw eigen religieuze opvattingen erop nahouden, maar bedenk dan wel goed dat God voor een ieder van ons twee onontkoombare afspraken heeft gemaakt waar niemand van ons aan zal kunnen ontsnappen. Luister nu maar wat Gods geest ons hierover zegt. En zoals het de mensen beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Hebreeën hoofdstuk 9 vers 27. Zo zal dat ook bij jou en mij op een dag het geval zijn. Hoe onwerkelijk dat ook nu mag aanvoelen, op een dag zul jij hier er niet meer zijn en zul je verantwoording moeten afleggen voor alles wat je hebt gedacht, gezegd en gedaan. En je zult een werkelijkheid ingaan van eeuwige vreugde of eeuwige ellende, geween en tandengeknars. En of jij dit aanneemt of niet, dat verandert niets aan het woord van de Heilige Geest. Wij zullen eenmaal sterven en daarna volgt het oordeel. Hoe vaak heb ik niet horen beweren dat met de dood alles is afgelopen en al de verhalen over het hiernamaals menselijke verzinsel zijn. Maar om ons voor dit zelfbedrog te behoeden, vertelt Jezus ons het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. Dus werkelijke mensen. Dit verhaal is dus geen parabel of gelijkenis, want Jezus noemt de feitelijke naam van de arme man. Met andere woorden, dit verhaal moet in zijn geheel als letterlijk worden opgevat en niet als een gelijkenis. Van Lazarus wordt gezegd dat toen hij stierf, hij in de schoot van Abraham terechtkwam. Een metafoor of beeldspraak voor het paradijs. Terwijl de rijke man terechtkomt in een plaats van vuur en pijniging. Let op, een derde plaats, dus het vage vuur, bestaat er niet. Beiden blijken zij zich ervan bewust te zijn, zich in een reële plaats te bevinden. Beiden weten ook wie zij zijn en beiden ervaren wat nu
de gevolgen zijn van de keuze die zij op aarde gemaakt hebben. Lucas hoofdstuk 16, vers 19 tot en met 31. Ofschoon armoede en ellende Lazarus niet gespaard zijn gebleven, heeft hij in zijn leven steeds in verwachting uitgekeken naar de komst van de Messias, de Verlosser. De rijke man heeft zich daar nooit om bekommerd en leefde in luxe en weelde zonder erbij te willen stilstaan dat er ook voor hem twee onontkoombare afspraken waren gemaakt. Op aarde had hij zich met de duurste wijnen gelaafd, maar nu smeekt hij de bedelaar Lazarus om een druppel water, om zijn mond te verkoelen. Want, zegt hij, ik sterf hier van het vuur. Maar dat is allemaal nu niet meer mogelijk. En voor spijt en wroeging is het nu te laat. Degene die deze waarschuwing tot ons richt, is niemand anders dan Jezus, die van zichzelf gezegd heeft: ik ben de waarheid. En dat moet ons ervan doordringen dat ieder woord van deze waarschuwing de absolute waarheid is. Door de ontwikkeling van de medische technologie van vandaag is het mogelijk geworden om mensen te reanimeren die volgens medische termen al doodverklaard waren. Een verschijnsel dat zich hierbij voordeed waren de verhalen waarmee zoveel gereanimeerden terugkwamen. In eerste instantie werden deze verhalen eenvoudigweg genegeerd of vormden aanleiding voor psychiatrische behandeling. Maar de veelvoud van dit verschijnsel heeft groepen wetenschappers in Europa en in de Verenigde Staten ertoe gedwongen zich nu te gaan bezighouden met dit verschijnsel. Dit verschijnsel staat nu bekend onder de naam NDE of Near Death Experience, vertaald bijna doodervaring, terwijl er ook studies zijn gemaakt van doodervaringen, dus gevallen waarbij men met de reanimatie gestopt is en de patiënt dood is verklaard en het hart soms na uren weer spontaan begint te kloppen en er ook geen sprake is van hersenbeschadiging. Men spreekt in dit geval van het Lazarus-effect. Onderzoekers hebben twee categorieën ervaringen bij NDE's kunnen vaststellen: positieve of hemelervaringen en negatieve of helervaringen. In beide gevallen was er na deze bijna dood of doodervaring sprake van een totale omslag of verandering in het gedrag van de persoon. Want hun geestelijke ogen waren opengegaan. Mensen die bijvoorbeeld eerst liefdeloos en agressief waren, bleken na de NDE-ervaring totaal te zijn veranderd in hun gedrag, dat niet langer op zichzelf was gericht, maar nu op hun medemens. Deze wetenschappelijke feiten weerspreken de waarschuwende woorden van Jezus dus niet. Veeleer bevestigen zij het bestaan van twee reële plaatsen, de hemel en de hel. De woonplaats waar de mens
afhankelijk van zijn keuze hier op aarde de eeuwigheid zal doorbrengen. Precies hierom dat de Heilige Geest ons op het hart wil drukken dat het niet Gods wil is dat er iemand verloren zal gaan, maar dat een ieder tot bekering komt. 2 Petrus hoofdstuk 3, vers 9. Want, zegt de Heere, zo waar ik leef, spreekt de Heere, ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeren van zijn weg en leeft. Ezechiël hoofdstuk 33, vers 11. Daarom dan ook dat God de Vader zijn Zoon als een zondoffer aan ons heeft gegeven, opdat er geen mens verloren zou gaan, maar dat een ieder behouden zou worden. De rijke man in de hel wilde nu er alles voor geven om het zondoffer van God, Jezus Christus, de Zoon van God, aan te nemen. Maar nu was het te laat. Want met zijn afspraak met de dood had hij geen rekening gehouden. Op aarde had hij daar geen aandacht noch tijd voor gehad. Te druk als hij was met het zich vergenoegen met al het tijdelijke plezier, terwijl de eeuwigheid op hem wachtte. Voor het meest kostbare, zijn ziel die eeuwig leeft, daar had hij geen tijd noch waardering voor gehad, maar wel voor zijn lichaam, dat als het gras verdort en vergaat. Nu werd hij gegezeld door wroeging en spijt. Waarom had hij niet de tijd genomen om te luisteren naar de arme Lazarus, die met verwachting had uitgezien naar de komst van de Messias? Maar alles ten spijt, het was nu te laat. Zijn kans om de plaats van eeuwige vreugde binnen te gaan had hij verspeeld. En dat terwijl God de Vader ons zo ontzettend lief heeft en niet wil dat er één van ons verloren zal gaan. Daarom dat er staat geschreven, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Johannes hoofdstuk 3, vers 16. Welke plaats in de eeuwigheid, de hemel of de hel, wij zullen binnengaan, zal niet het gevolg zijn van geluk of ongeluk, maar van de keuze die wij hier op aarde hebben gemaakt, of wij het aanbod van God, Jezus Christus, zijn Zoon, hebben aangenomen of hebben afgewezen. Met andere woorden, jouw eeuwig heil

Dat nu niet meer het obstakel, want hij heeft zijn zoon Jezus in jouw plaats gesteld om al jouw zonden en de straf van jouw zonden, dus de eeuwige dood, op zich te nemen, om in jouw plaats aan het kruis te sterven. En dit offer heeft Jezus voor jou en voor mij volbracht. Maar God dringt het niet aan niemand van ons op. Jij bent degene die mag beslissen of jij in de eeuwigheid bij hem wil zijn of in de hel. Toen Jezus aan het kruis lag, begreep de moordenaar die aan zijn zijde gekruisigd lag, dat Jezus om hem aan het kruis genageld was. Daarom zijn uitroep tot Jezus: Heer, gedenk mij wanneer gij komt in uw paradijs. Lucas hoofdstuk 23, vers 42. In de mond van een Jood betekende het woord Heer God. En zijn geloof werd niet teleurgesteld, want al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Romeinen hoofdstuk 10, vers 13. Toen sprak Jezus tot de man: Voorwaar, ik zeg jou, heden zul jij met mij in het paradijs zijn. Lucas hoofdstuk 23, vers 43. Geen enkel andere voorwaarde werd de moordenaar voorgehouden. Zijn keus om bij Jezus te zijn was voldoende. Het was de uitdrukking van zijn geloof in Jezus. En hij werd voor alle eeuwigheden behouden. Ook jij kunt jouw behoudenis veiligstellen door hem in oprechtheid aan te roepen om jou te behouden. En ook jij zult niet beschaamd worden. De Heere zegene en behoede u op al uw wegen.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: de nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiejari vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
3: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
2: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
3: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
2: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
3: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
2: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
4: Bij Kilpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kilpelani, jouw partner in financiering.
5: Ozon 6-in-1 spray en why? De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademarkt op school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
6: Is echt een aanrader.
7: Jij moet het ook proberen.
8: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.

0: is 9 uur.
1: Elke donderdagavond van 9 tot half 10 zijn notaris meester Christel Mannes en meester Germain Fransman te beluisteren via Radio Shalom 94.5 FM. En wel met het informatief programma De Huisnotaris.
2: De Huisnotaris is een juridisch programma waarbij notariële onderwerpen aan de orde komen, zoals overdracht van percelen, hypotheken, testamenten, boedelkwesties, stichtingen, NV's enzovoort.